0: is.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
2: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Waka

0: kufu me.
1: Milton Galan, Jokonale.
2: Oké, okay, inderdaad, dit is Madena Lijn. Het is donderdagavond 9 juli 2026. Het is precies 3 minuten over 10. Bloed met lood. We groeten aan ieder. Nikeri Koroni, Saramaka, Wanika, Paramaribo, Para, Brokopondo, Komowene, Marowene, Sipaliwini. Al de mensen die nu op een voor achterterras zitten in de woonkamer, op bezoek zijn bij die nieuwe vriend, vriendin, die nieuwe lover. Toch? U zit nu op bezoek. Misschien voorin in de auto. Of jullie zijn ergens naartoe gereden. Ugo bij fastfood. En jullie zijn ergens gaan zitten. Jullie gaan praten over het een en het ander. Hoe jullie, welke verdere stappen jullie gaan ondernemen. De mensen die al een tijdje bij elkaar zijn, houdt u dat ding goed vast. U weet van dat we hier vaak genoeg praten over sterke relaties. Ja toch? Sterke huwelijken. Die dingen moeten, u moet zo lang bij elkaar blijven. Zolang u dat vast kan houden, houdt u het vast. Toch, zolang u nog kan communiceren onderling. Kleine spanningen. Is dat niet toch? Altijd spannend. En we gaan je trusu. Maar ten lange laatste, dan moeten we bij elkaar komen en kunnen praten. En zeker als er kinderen erbij zijn. Dan moeten we erover kunnen praten, toch? Van luister, je bent fout geweest. Je hebt een beetje hard gesproken. Of kijk, we hebben erover gesproken. Maar je hebt het toch weer gedaan. Ja, toch? Maar gaan we weer erover praten. Want, je weet, nieuwe bezems vegen schoon. Maar het is goed wanneer we praten. Want de communicatie, dan lossen we zaken onderling op. En dan gaan we verder. Maar ik weet ook dat soms het verder gaan een probleem is. Omdat je misschien zoveel keer gesproken hebt. Ik groet u. Ik geef u de gelegenheid zoals altijd. Uw oma, opa. Buurman, buurvrouw, buurmeisje, buurjongen. Belt u ze, de kennissen van u. Zegt ze, het programma gaat van start gaan. Of is al van start gegaan. Laten ze hun radio zetten. Op 91.7 Lim FM. Ik geef u altijd de gelegenheid om naar de keuken te gaan. Ik ga in uw ijskast. Gaat u wat halen. En dan komt u terug naar die woonkamer. Of u gaat in de kamer misschien liggen. Naast die man of naast die vrouw. Dan gaat dat deken, dat radio Letty. En dan gaan we samen luisteren. Vanavond gaan we praten. Men zou zeggen van... Het onderwerp broer tot broer. Ja toch? Broer tot broer. Mamit man, we gaan praten. Toch, die heren die thuis zijn. U weet het, ik weet niet alles. Maar daarom is er de ruimte dat u kunt bellen. Op het nummer 547-330 8781482. U kunt bellen. Doe je potie in een uitzending. Mamit man, we gaan praten met de heren. We gaan de iets oudere heren, u mag bellen. En dan kunnen de iets jongere heren iets van u leren. Maar we willen ook niet zeggen van dat wanneer je jong bent, dat we niet iets van jou kunnen leren. Het onderwerp is broer tot broer. Mamit man en dat we takkie over het een en het ander. Kogu Arkima Poku, dan ben ik even hier. Dan ben ik straks terug bij u. Goedeka koffie, beldensma. Nou, we takken over het een en het ander.

Inderdaad, inderdaad. Ga nu weg. Alsjeblieft, ga nu weg. Blijf bij me. Toch? En, Usabi, wanneer je de alobi de en je merkt van dat om een kleine gehaal en getrek en dan wil ze weggaan. Maar goed, broer, dat broer, mamit man, toch? Ik. Dus zo beginnen. Ik weet niet of het gebeurt. U zult mij corrigeren. Of we nog steeds tot elkaar praten. Ik denk van wel hoor. Ik denk van wel. Waarbij de iets oudere heren. Is dat weet je, iets oudere heren. Zoals academisch ging een oom. Een iets oudere neef dan mij kari kon aan mij zeggen van dat ik, hey, kom zitten, neefje, kom zitten of neef, kom zitten. Kom, laten we praten over het een en het ander. Ik merk van dat je bepaalde zaken verkeerd aanpakt. En je weet, wanneer we hier op de donderdagavond praten, dan is het helemaal in een categorie voor a liefde, seks, alles wat zijn dat. Toch? Dan wanneer ik het heb over dat, wanneer de iets oudere je roept als broer, ook aan de andere kant hoor. Maar vanaf wil ik het hebben over broer tot broer of een oudere neef of oom die je roept en zegt van hey, zit. We weten dat dat ook bij de vrouwen is. Ja toch? Maar vanavond gaan we het een beetje hebben over de heren. Ik wil weten, u mag bellen. Vanavond wil ik. Ik wil bijna niet praten. Die heren, die iets oudere heren, ook jongere heren, u mag bellen. Welkom. Een nummer 547-3087-81482. Toch heeft u momenten gehad waarbij iets oudere u roepen en zeggen van hé, hey, kom luisteren. Want soms hebben we het gevoel dat we zoveel weten, maar wanneer we het doorhebben, dan merken we van takje, hé, hey, jongen, minus op niks, jong. Toch? Want dan kijk je misschien van takje, sa big man. Sa big man of sa papi. Zo zeggen we dat ding, toch? Sa big man of sa papi. Of sa kel, wan koler, mina strati, man. Mina waka, man. Alles wat sani. Want misschien heb je een paar dames, met een paar dames geslapen. Dan denk je van dat je het leven kent. Dan denk je van, jongen, wat wil papi me komen vertellen? Of wat wil die iets oudere heer me komen vertellen? Wat wil die iets oudere neef me komen vertellen? Toch? Die iets oudere heer die komt zeggen van hé, hey, luister, kostom brada. Want ik denk dat je sabasane terwijl je nog op niks. Want jij hebt het gevoel dat je zoveel weet. En wanneer het moment daar is, dan zie je van dat hé, hey, je dacht dat je zoveel wist, maar de fouten die je maakt zijn misschien herstelbaar. Maar soms misschien is het een fout die je niet meer kan herstellen. Maar als je misschien een oudere daar was, die al die tijd wat je sprak en je een open oor had, want dat moet je ook hebben. Want soms hebben we dat niet. We hebben geen open oor. En dan roept de iets ouder ons. En die iets ouder zegt van, hey, luister nou, brada. Neem dat ding rustig aan. Want dat is een alibi. Neem je tijd.
En kijk goed uit je doppen. En even sanin, als je iets niet weet, kom naar me toe. Laat me met je erover praten. Maar misschien wil je niet met mij erover praten. Misschien is er een iets oudere neef of een iets oudere of een oom. Ja toch? Kan ook een kennis zijn die je vertrouwt. Die jongen maar een bepaalde tori. En dan geeft hij het een en het ander mee. En dan ga je dat toepassen. Dan ga je dat toepassen. En dan zo is het dat je heel veel leert in het leven. Terugkomend zijn die momenten er nog steeds waarbij de iets oudere heren de iets jongeren roepen en zeggen van luister, zit ja. Zit, laat mij je vertellen, want ik zie dat je de verkeerde kant opgaat. Of ik merk dat je iets doet, zijn die momenten er nog? Zijn die momenten er nog? Zijn die momenten er nog? Of is het dat we die momenten zelfs creëren?

hun plaats innemen en zeggen van luister, ik neem dat deel, stukje verantwoordelijkheid op me en ik roep de iets jongeren, wanneer ik merk dat zaakje verkeerd gaat, om te zeggen van hey, kom, zit. Of hey, morgenmiddag, ik ben vrij, kom bij me. Want ik merk dat je iets verkeerd doet, kom bij me en ik wil met je erover praten. Zijn die momenten er waarbij we, ik heb het hier ook over gehad, dat we vaak genoeg kijken naar onze dochters, maar we moeten ook de ruimte nemen om met onze zonen te praten. Want we denken van, ze zijn jongens, dus hij groeit maar op. Maar zoals wij zoveel tijd nemen om met onze dochters te praten, onze meisjes te praten, moeten we ook zoveel tijd nemen om met onze zonen te praten. En al is het niet uw zoon, het kan een neefje zijn, een jongen in de buurt, een collega op het werk, waarbij je ziet dat hij of hij iets jonger is, en hij de verkeerde richting opgaat om te zeggen van hey, kom, laten we praten. Creëren we dat soort van ruimte? Of laten we zaken gewoon zo gaan? Van hey, luister, ik zeg niets. Laten de jongeren doen wat ze willen. En wanneer ze gemerkt hebben dat ze de verkeerde richting opgaan, dan zullen ze kijken maar wat ze doen. Het is goed dat wanneer we de mensen roepen en met ze gaan praten. Toch? Broer tot broer. Mamit mang. En het is. We leren ook van de iets jongeren. Ja toch? Niet omdat we misschien ouder zijn, dan denken we van dat ik weet alles. Want soms heb je momenten waarvan je zegt van, hey, luister, I'm leer van San van young boy. En de jongeren moeten dus openstaan, vooral de iets jongere heren moeten dus openstaan om te luisteren. Want hoe je dan ook keert of draait, papi, of big man, of Akel psawan tu watra. Dus wis van of fa, Akel o maleri wansani. Akel o maleri wansani. Maar wat je vaak genoeg ziet is dat, zoals ik het eerder gezegd heb, een man denkt dat hij teneti een man het apastrati. Die man gaat naar bepaalde plaatsen. Die man heeft met een paar meisjes geslapen. Jonge meisjes, iets oudere meisjes. En dan krijgt hij het gevoel alsof hij alles weet. Dan krijgt hij het gevoel alsof niemand hem iets meer kan leren. En daar zien we dat dus dat fouten, dat zaken verkeerd gaan. We moeten de mensen roepen, want we zien wat er om ons heen gebeurt. En we moeten niet bang zijn om over de verschillende zaken die gebeuren te praten. We moeten de mensen gewoon kunnen roepen toch? En kunnen aangeven van taki blada. Misschien is het iemand, niks aan taki, een collega aan het werk. Je ziet de manier waarop die man zich op het werk beweegt. Ja, is het goed dat je de persoon roept en zegt van luister.

ik zie dat je je leeft erop uit, maar neem één ding mee, brada. Speel nooit zonder laarzen. Als je vindt van dat je bij elke vrouw wil gaan, wat niet goed is. We weten dat het niet goed is. Maar we weten ook dat wanneer mensen iets in hun hoofd gezet hebben, je van hier tot kinder kan praten. En men gaat het toch doen wanneer je misschien buiten zicht bent. En dat we misschien dat soort van jongere heren onder ons kunnen meegeven van luister. Het zijn niet alleen die jonge heren, want je hebt ook de iets oudere heren die denken van dat je elke rok die ze zien, moeten ze gaan kijken wat daaronder is, of elke broek. Maar dat je gewoon meegeeft van luister, brada, if you go, ga niet zonder laarzen. Hoe mooi het veld dan ook is, of hoe mooi die vrouw of die dame er dan ook uitziet, ga altijd met een condoom. Ga altijd met een condoom, brada. Want het veld kan zo goed eruit zien. Maar jij weet het niet. Je weet het niet. Wat allemaal daar verkeerd gaat. Toch? Je weet het niet. Wat voor ziektes die dame allemaal heeft. Dus het is goed dat we ze zeggen. En dat we niet makkelijk grijpen van taki e minotega man next. Dus dat we ze meegeven dat hoe goed dan ook afveld. Jongen, if je afveld, jongen, brada. Als je die dame de lichaam ziet, alles zo op zijn plaats. Alles zo op zijn plaats. Maar neem de kans niet. Houd die mattie voor. Houd die iets jongere voor. Dat luister. Brada. Wiens van veld mooi. De play zonder laars. De play zonder laars. Want het zijn allemaal zaken die we zien om ons heen. En wanneer we niet genoeg met de jongeren praten, dan hebben we dat het op een gegeven moment die problemen komen. Ook to Big Meyer, hè. Big man, je ziet dat die problemen komen en je ziet die man aan het werk of je ziet die man in gezelschap. Of een broer of een neef, je ziet die man achteruit gaan. Maar dan is het te laat. Want dan heb je al die tijd gekeken en je hebt nooit geprobeerd om te corrigeren. Je hebt altijd zaken zo gelaten en heb gezegd van, nee, ik bemoei niet. Toch? We moeten de jongens onder ons, de jongeren onder ons, wanneer we met ze praten, moeten ze kunnen aangeven dat wanneer ze iemand hebben ontmoet, wanneer de persoon vanaf het begin al problemen begint te geven, laat de persoon gaan. Als je merkt dat vanaf het begin zijn er problemen, waarom blijf je nog daar? Als man of als jongen? Al geef je zoveel om de persoon. We moeten ze kunnen uitleggen dat er andere mensen. Er is een andere dame daar voor je. Er is iemand anders daar die op je wacht. Als de persoon al nu, als die dame al nu al in het begin problemen geeft. Dan wat wordt het later? Wat? Vertel me. Als nono beginnen er problemen te komen. Dat,
Waarom wil je doorgaan? Je merkt dat die collega aan het werk, die mannelijke collega aan het werk, nu al heeft hij problemen, heeft de dame leren kennen. En nu al heeft hij problemen met haar. En je merkt dat hij toch wil blijven hangen. Je ziet dat hij aan het werk komt. Maar je ziet dat die man niet is wie hij moet zijn. Hij heeft die dame pas leren kennen, maar de problemen die daar zijn. Omdat hij zoveel ondergeeft, dan blijft hij hangen. We moeten ze kunnen zeggen en kunnen meegeven en kunnen overtuigen. Dat als die mevrouw of als die dame nu al problemen geeft. Laat de persoon, laat ze weggaan. Laat de persoon met respect vrij. Er hoeft geen trobin afkom. Laat ze gaan. Laat de persoon gaan. We moeten ze meegeven dat ze geen tijd moeten hebben. In al een vroege stadium van een relatie waarbij er geweld aan te pas komt. Als begin al problemen geeft, waarom zou je moeten blijven? Dat zijn de zaken die we mee moeten kunnen geven aan onze jongeren, aan onze broers, neefjes, die goede vriend van je. We moeten ze roepen, de iets oudere, hey brothers, dong. Want je ziet toch wat er gebeurt. Je ziet welke richting die relatie waarin in de persoon, die jonge heer, je neefje, in wil stappen. En je blijft maar en je zit en je kijkt. Terwijl je al merkt wat vanaf het begin het een probleem is. Dan hoeft het niet alleen maar een de iets jongere te zijn. Maar het kan ook een volwassen man zijn toch. Want die man geeft zoveel om die dame. Maar je ziet dat na een probleem aan mogen gaan. Je hoort hem praten. De problemen al in prille begin. Want hij weet niet wat hij moet zeggen. En hij komt aan het werk. En hij vertrouwt je. En hij zegt van, hey sang, ik ken de pas jongen. Maar de probleem jongen. De probleem begin morgen mee jongen. We moeten met elkaar kunnen praten. We moeten mee de iets oudere. Omdat ik misschien, net wat ik eerder gezegd heb, van ama jongen, ama de taparoko, die man is op je afdeling, aan mijn pleistraat, die man die. Omdat ama seks want to dames. Of misschien denkt hij dat hij elke avond op straat is tot laat in de avond. Dus hij kent het leven. Misschien zit hij in elke show, dus hij kent het leven. Dus jij kan hem niet zeggen. Maar op een gegeven moment, dat zijn de problemen daar. Dan ga je misschien zeggen van, ja, maar als ik het wist. Maar je hebt gezien toch, en je hebt nooit ingegrepen. We moeten ze mee kunnen geven dat niemand, geen enkele dame die je hebt leren kennen, waarmee je een relatie wil aangaan. Zodat die dame zich groter voelt dan jou. Of ze je niet als je gelijke ziet. Libasani. Niemand is groter dan jou. Niemand is groter dan jou. Weet één ding, dat zoals u nu daar bent thuis. Ga nooit een relatie aan met een minderjarige.
dat zijn zaken die we ze moeten kunnen meegeven. Als je niet weet hoe oud ze is, vraag de tenminste dat ID-kaart of een geboorteakte. Dat zijn zaken die we ze mee moeten geven. Want wanneer dat ding verkeerd gaat, dan pas willen we ingrijpen. Dan pas willen we ingrijpen als aan go verkeerd een heel tijdje. En wist je toch? We moeten ze mee kunnen geven. Teken nooit een contract met een minderjarige. Ga nooit een relatie aan met een minderjarige. Als je twijfelt, je moet maar niet. Geef ze. Hij moet je niet komen zeggen achteraf van ja, maar ze is een beetje groot geworden en ik dacht van dat ze. Dat zijn zaken waarmee we ze moeten confronteren. Onze jongere broeders. Mamit man, je moet kunnen praten met ze. Make the man going the fault. Als je twijfelt naar die dame de leeftijd. Laat me je ID-kaart zien. Gewoon zo moeten we kunnen praten. Broer tot broer. Mati met mati. Als we dit soort van zaken niet doen, dan gaan we steeds hebben dat de jongeren onder ons in problemen gaan. Toch? Dan gaan we steeds merken dat de jongeren onder ons verkeerd gaan, ja. Als je merkt dat Asani niet gaat, ga niet onderhandelen om het erdoor te laten gaan. Je merkt van dat ze niet meer wil. Er is geen onderhandeling. We moeten onderhandeling nog doen. Nog verlengen contract. Nog verlengen een relatie waarbij je ziet van dat het niet gaat. Waarbij er vanaf het begin problemen zijn. Kogo Arkiwampoko. Laat me dit zetten. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. 8781482. U mag bellen. En dan met potie in een uitzending. Toch? Ding. De brada drape. U mag bellen met potie in een uitzending. Dat ik kan vertellen hoe je allemaal misschien de iets jongeren onder jou aanspreekt. Hoe ze naar zaken moeten kijken en hoe ze dat allemaal moeten aanpakken. Ko Arkapoko en ik ben straks terug bij u.

0: Precies. Toch? Gabi, we maken allemaal fouten. En het gezegd van, het is goed dat we herstellen. Toch? Ik heb eerder aangehaald van dat we met onze zonen broer met broer, maar met man moeten gaan praten. Dan kunnen we even oud zijn hoor. Want ik heb het hier gehad over teken nooit een contract met een minderjarige. Die mannen onder ons op dit moment, als u luistert, ga nooit een relatie aan met een minderjarige. En je moet ons niet achteraf komen zeggen van je wist het niet. En ik weet dat zoals ik het nu hier zeg. Want toevoeg de eten van zeer vatak takje 1. Me kan man takken zijn niet draperen en man taanveen. Want we weten dat er heren daar buiten zijn die zich daaraan schuldig maken. Voor die man, als je 18 jaar oud bent, je oorukba. Laat staan even je 42. Dat je oude man. Vanaf het begin weet je al dat je in de fout gaat. En je weet ook dat de spelregels streng zijn. Wanneer men erachter komt of wanneer men je pakt, je ervoor gaat hangen. Toch? Dus begin niet eraan. Nou, begin denk ik dat ik nog eens maar nog kies. Kan je nog eens maar nog kies? Kan de jugo nog eens maar nog kies? Maar we weten ook hoe de dingen zijn, toch? Na suma de man kies, na man dat na voerman. Want kan de ome man go na visie? Er zijn heel wat mannen voor je gegaan die daar omgang gehad hebben met die dame. Maar voor je pech is men erachter gekomen toen jij op dat moment daar bent geweest. Of men is erachter gekomen op dat moment dat jij bezig was. Toen misschien zijn er 1020 mannen voor je geweest. Maar maak je niet eraan schuldig. Maak je niet eraan schuldig. En wanneer we om ons zien wat er gebeurt, moeten we met elkaar praten, om ze tot elkaar praten. Te oesdong, oesdong onderling, heren. Dan praten we over alleen maar nonsens, zoals ik dat moet zeggen. Maar praat met elkaar over zaken waarvan we weten dat het goed verkeerd gaat. Als je weet dat die man zich schuldig maakt, tak na nga man. Tak na nga man, leg hem maar uit. Tak ei brada, asan saya du drape, no bong. Asan saya du drape, no bong. No make you schuldig daaraan. Toch? Leer de iets jongere heren onder ons. Wat de mens doen, broer met broer. Leg ze uit dat voordat ze een relatie aangaan, Oh, we weten toch, de. Je hebt geen ruimte. Je wilt zo snel als mogelijk met die dame slapen. Je wilt zo snel als mogelijk met die dame slapen. Maar weet één ding. Als ze makkelijk is om mee te slapen, is ze moeilijk om mee te leven. En dat is het wat we die jonge heren onder ons moeten leren. We moeten met onze zonen gaan praten. Wees, al is het dat hij een beetje speelt, of je het gevoel geeft dat hij veel meer weet dan je, ga toch bepaalde gesprekken met ze aan. Ga bepaalde gesprekken met ze aan en geef ze aan dat als het makkelijk is om met die dame te slapen, is ze moeilijk om mee te leven. Voordat je er ja zegt, zorg ervoor dat ze alle medische zaken passeert. Ga met haar naar de dokter. Ga met haar naar derma. Ga dat checken. Heb alle tijd. Om na te gaan of alle medische zaken van haar goed zijn. Heb geen haast om bij haar te gaan slapen. Want je denkt van, hey, luister, ik heb haar ontmoet. En de eerste avond, hij nam klarasma. Toch? Zorg ervoor, neem alle tijd, ga met haar naar de dokter. Zorg ervoor dat ze alle medische testen goed doorloopt, dan weet je van dat je goed zit. Heb alle tijd voordat je zegt dat je met haar wil gaan slapen. En ook al zou je met haar gaan slapen, zoals ik vanaf het begin heb gezegd, zorg ervoor dat je altijd je laarzen aan hebt. Speel nooit zonder laarzen. Als je geen tijd hebt dat ze alle medische zaken ondergaat, geen probleem. Maar speel nooit zonder laarzen. Als je het toch leuk vindt en toch verder met het wil doorgaan in het leven, neem alle tijd. Neem alle tijd met haar, zodat je weet dat het op het moment wanneer je met haar wil gaan slapen, ze goed is bevonden. En dit is eigenlijk die veel van onze broeders missen. Ze negeren dit. Ze negeren dit omdat ze vinden, omdat ze op korte termijn met die dames willen gaan slapen. Dan negeren ze al dit soort van zaken. En ze horen het nu. En ze laten aan zich voorbij gaan. Of je neemt je tijd om met ze te praten. En we moeten blijven praten. Zoals ik het eerder gezegd heb. Broer tot broer. Mam met man. Neef met neefje. Mati met mati. Praat tot elkaar. Praat tot elkaar en geef elkaar aan dat niets te snel gaat. Negeer geen zaken om te denken van dat je op korte termijn met haar wil gaan slapen. Ik heb geneukt. Dus ik heb gewonnen. Ik ken er 3 dagen en ik heb er al genoeg. Ik ken er pas 2 uren En ik heb er al geneukt. Toch? Ik ken er pas een week. En in die ene week heb ik er al 8 keer geneukt. Dus je hebt gewonnen. Dus je hebt gewonnen. Ja, want ik ken er. Ja, ik heb er gisteren ontmoet. En ik heb vanavond met haar geslapen. Of ik heb haar gisteren ontmoet. En ik heb gisteren met haar geslapen. We moeten de iets jongeren onder ons. Heren. Neemt u de tijd om de iets jongeren onder ons met ze te praten. Dat ze niet gewonnen hebben wanneer ze dat gedaan hebben. Maar in tegendeel. Is het dat je hebt aangemeld voor een bepaalde drama. Zoals ik het eerder gezegd heb, van je had geen tijd. Je had geen tijd om te gaan checken. Je had geen tijd om met naar de dokter te gaan. Dus nu zit je met een SOA. Nu zit je met een druiper. Toch? Of nu zit je met een babymama. Die zoveel problemen heeft. En een vrouw die zich helemaal zichzelf niet respecteert. Zoals ik in mijn vorige programma hier gezegd heb. Kiest voor een vrouw. Die al voor zichzelf heeft gekozen. En als die dame. Of als die mevrouw niet voor zichzelf heeft gekozen. Hoe kan ze voor jou kiezen? Hoe kan ze voor jou kiezen? Ze heeft niet voor zichzelf gekozen. Maar is toch een probleem? Want je hebt nu met haar geslapen, eerste dag. Want ifalk, je hebt met haar geslapen. Je kent haar pas 2 dagen en je hebt met haar geslapen. En bij de 3e dag, dan zie je dat je dan derma moet gaan. Dat je een probleem op je hebt genomen. Of je moet naar Stichting Lobby gaan. Voor een of ander SOA. Of je ziet van dat het een babymama is. Die steeds weer wat bij exen bellen. En waar ze steeds weer met exen aan de telefoon zit. Al dat soort van drama's moet jij nu komen oplossen. Omdat je niet gewacht hebt. Omdat je niet de tijd genomen hebt. Omdat je niet de tijd genomen hebt om met ouderen erover te praten. Want je denkt dat je groot bent. Want je denkt van Juna Wakaman. Want je denkt van Juna Stratiman en Isabalibi. Want je denkt van je luistert niet naar anderen. Want misschien hebben iets ouderen de tijd genomen om met je erover te praten. Maar Sabikman Sabi. Nono de Fabikman zodrap je bakken Mike. Ameetak zo lolosani. Ameetak zo lolosani. Maar zij die dit is overkomen. Weten precies waarover ik praat op dit moment. Zij die dit is overkomen weten precies waarover ik het heb op dit moment. En ik weet dat op dit moment er misschien 1020 soort gevallen zijn nu op dit moment waar men over praat. Of misschien zit nu een vriend, een mattie, een kennis of wie dan ook nu op dit moment. Thuis of aan het werk. En hij kan aangeven dat een jongen aan San is bemiet met jongen aan. Puntjes, puntjes. Ik heb niet de tijd genomen om het te leren kennen. Ik had niet de tijd genomen om het te leren kennen. En ik dacht van dat ik veel wist. Of me bedenken dat ik me naar Stratiman. En ik weet op dit moment zijn er zeker heren. Niet 1, niet 2, niet 3. Maar er zijn zeker heren die kunnen zeggen en die kunnen aangeven dat wat ik hier aangeef juist is. Omdat ze geen tijd genomen hebben om die dame te leren kennen. Omdat ze al bij de 1e of de 2e of de 3e dag met haar zijn gaan slapen. En bij de vierde dag zijn ze helemaal bij Stichting Lobby beland. En misschien omdat ze niet naar Stichting Lobby wilden. Dan hebben ze geprobeerd om zichzelf te genezen. En misschien heeft die dame ze niets gezegd. En ze hebben een soa meegenomen naar huis voor die vrouw. Terwijl anderen iets ouder ze hebben gezegd. En ze wilden niet luisteren omdat ze het gevoel hadden dat ze meer wisten. En ze hebben een soa meegenomen voor die vrouw naar huis. En dan moesten ze die vrouw gaan vertellen van waar ze ermee komen. En dan moesten ze die vrouw samen meenemen naar Stichting Lobby of naar Derma. Omdat ze al dit soort van zaken iets ouder hebben de tijd genomen om met ze te praten. Maar mina big man en sa big man et taki. Amai de man, amai play tak man tak amami dati. Of amami tso. Isabi dog, mami fos mi gome luku, fos mi goye luku. Ino tek ting. Om met die dame naar de dokter te stappen. Want je denkt van, eet dat nou een snelle. En na een snelle, pot je nou in een probleem per ieder nou. Een snelle per iemand, sabi wan do, pot je nou in een probleem per ieder nou. Een snelle, wat je wilde doen, heeft je op dit moment in zoveel problemen gezet, dat die baby's mama naar huis belt, naar die binnenvrouw. En ruzie daar maakt. Omdat je niet wilde luisteren. Omdat je dacht van dat je Isaba strati. Zit je nu met een soa. En dan heb ik het misschien over een soa. Maar misschien op dit moment zit je met AIDS of HIV. Omdat je dacht van dat je het zoveel wist. En omdat je dacht van dat iets ouder met je gesproken hebben als man. Maar mijn sabbat libi en mijn seks, man. En mijn kotegi, maar haar one lees. Met vrouwen die hij geslapen heeft. Bijna 1000 vrouwen. En niets is hem overkomen. Dus ook op de 1000ste één zal hem niets overkomen. En juist daar wordt hij gepakt. Juist daar word je gepakt. Want je denkt van, je kent dat ding. En je hebt geen voorzorgsmaatregelen genomen om met naar de dokter te gaan. Want ze zag zo mooi uit, het speelveld, toch wat ik in het begin gezegd heb. Toch? Het speelveld is zo mooi. En je hebt de ruimte niet genomen om met laatste op het veld te gaan. Want Efisas ching. Als je die borsten zag. Toch, dus je hebt niet de tijd genomen om de medische achtergrond na te gaan. Je hebt niet de tijd genomen om te kijken of ze minderjarig is. En nu zit je ergens op in een van de cellenhuizen. Omdat je denkt van dat je dat een Isabalibi en iets ouder hebben met je gesproken. Misschien moet ik de iets ouder zeggen van dat we meer moeten gaan praten. We praten al 100%, laten we nog meer gaan praten. Toch? En we nemen dit soort van zaken mee. Anders zetten ze het naast hun wanneer ze in een relatie stappen. Anders zetten ze het naast zich wanneer ze een dame ontmoeten. En dit is het wat de meeste mannen laat leren. Ze leren het laat, want je bent geweldig. Ze heeft je al, de eerste avond heeft ze al poes gegeven. Poes. Ze heeft je poes gegeven. Dus je bent geweldig, je weet te praten. Want je hebt er zo ver kunnen brengen dat op de eerste avond als ze je poes heeft gegeven. Maar je begreep niet dat je niet goed weet te praten. Zij wilde je poes geven. Zij wilde je in dat dinloze, in dat drama. Zij wilde je in dat drama lozen. Dat ik denk dat je naar takma. Ja, naar takma. Ze heeft je in het drama geloosd. Toch? Een drama van zo heb je me niet. Een drama van zo heb je me niet. Je moest... Goedenavond. Goed, u mag terugbellen. 547-330-8781-482. Ze heeft je in een drama geloosd. Nu zit je met die vrouw thuis. Jullie beiden moeten nu... Jullie beiden moeten nu naar Derma gaan. Jullie beiden moeten nu naar Stichting Lobby gaan. Anderen hebben tot je gesproken, toch? Broer tot broer. Nu zit je met het probleem... dat je met een babymama zit... die je steeds terugbelt terwijl je ervoor hebt gehouden... dat je een vrouw thuis hebt... dat je in een huwelijk zit... maar je wilde naar niemand luisteren. Je wilde naar niemand luisteren. We moeten tot de mensen gaan praten... dat het moment dat je iemand hebt afgewezen... we moeten met onze zonen gaan praten... Als de persoon is weggegaan, als die dame is weggegaan, als die vrouw is weggegaan naar een andere man, al vraagt ze om terug te komen, neem er niet. Wel, ik weet nu al dat die man nu kruisigt, om te zeggen van, maar ja, maar als ze gezegd heeft dat ze gaat veranderen, ga ik haar terugnemen. Je mag haar terugnemen. Goedenavond.
1: Hey.
0: Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Yo.
0: Ja, ja.
1: Ik heb een poekoe dat ik tijd te mogen. Goedenavond met meneer Super.
0: Ja, alles
1: goed met u.
0: Lekker, lekker. Lekker.
1: Ik kan het niet laten, zo'n belangrijke onderwerp. En dat ik niet mag participeren. Ik ben de betrokken participant van deze programma natuurlijk. Ik ben super.
0: Ja.
1: En uiteraard heb ik het nog niet in. Maar dit is een goede idee. Ik wil op een paar ideeën dat ik afvang.
2: En wat je trein wat doen?
0: Ja, want weer een echo inderdaad.
1: Ik heb een paar ideeën dat ik afvang.
0: Aha.
1: Maar ik kan toch nog wel eens doen dadelijk. Als pantoren weer is zo. Want de man is gewoon mooier, hoe gevaarlijker. Ik kijk mijn doppen uit, hè. Ik zie de sparrowpodden. Ik kijk altijd uit. Maar misschien heb ik nog wat kan je doen, hè.
0: Ja, ja.
1: Het is niet mijn stijl. Wat kan je hem af van vrouw of niet, en een dame. Het is gewoon niet in mij. Ik ben een high frequency speak man. Ik ben een fasie met chamigretie. En mijn beflekt me frequentie. Mijn broken frequentie. Mijn high level spiritual frequentie met chamigretie.
0: Ja, ja.
1: Ik ben een fasie zomaar. Maar ik vind het raar dat die mensen die participeren. Als ik aan de tijd voor lovers, het programma is afgelopen door hij en zegt dat hij het tijd voor lovers. Hij voor lovers normaal, maar het programma is. Meneer bekritiseer dat tijd voor lovers kan jaren. Als hij het programma voor je toch, had dit dat wel een high frequency, UF in de zijn. Je gaat technisch in de zijn, je gaat de zijn technisch, toch? We zijn aan tijd voor lovers, maar snap zo je programma. Met alle respect naar tijd voor lovers, hè, maar. You know a master. Then a bell. How's the difference of bell? No bell talk. Who would be afraid of the angels broke at all? Maar ja, mm-hmm. In elk geval, ik weet niet meer je moet uitkijken in deze tijden. Eén klein, mensen die besmet zijn, andere besmettingen, ze zoeken naar geld. Net als maar bij seksueel mannen. HIV besmet. Dan komt er weer een ander, dan gaat zij nu die ander ook weer besmetten. En zo gaat het als een olievlek door. Olievlek gaat het door. Om een beetje seks. Seks toch? Ik had je al aangegeven met een dame naar Holland.
2: Ja.
1: Zij is een vrouw, een high-level vrouw. Een vrouw dat aan een vrouw is, dat alle mannen kunnen zien. Mijn eerste man. Ik ben de eerste man geweest. En ik ben zo trots op deze vrouw. En ze studeert als naam van mij, dan studeert als op mijn vader. En ik ben zo trots op haar. Als man, jij is even van je broer. Om mij te studeren. Ik ben zo trots op haar. Dan als ik dat niet boorde, dan ben ik aan het trappen dame morgen. Ik was er eerst tevreden natuurlijk. En ik heb er ontmaakt. En zo'n kans krijg je nooit tweede keer, hè?
2: Ja.
1: Dus op zo'n vrouw ben ik direct trots zijn. En Samuel op zijn. Als mijn studie, als mijn ontwikkelingsrevue, ik heb zichzelf ontwikkeld. Ze is volgens mij onze directeur van de Wabag in Holland, in elk geval. De totaal is mijn eloko. Vrouwen die ontwikkeld zijn, die een high frequentie hebben als je met ze praat, dus je horen hoe ze met ze praten, en je herinnert als mijn score mee, dame. Je hebt een beetje ze komen in Jorka met bakro en die kopen man. Maar ik ben vleester, want ik trak misschien uit de aarde nog wat is natuurlijk. Dan moet ik gewoon tegen je combatten.
2: Oké, brada. Oké, yes. Meneer Super, je hebt dat ding zo mooi gezegd. De mensen zijn misschien bang om te bellen. Toch? Maar weet je daar ruimte? We geven daar ruimte. We weten dat ze wel luisteren. Want overal waar we naartoe gaan, dat geven ze wel aan. En je denkt dat deze man sabi, deze man sabi. Want overal waar je naartoe gaat, meneer bloot. Dat, oh ja. Dus dan weet je van dat de mensen luisteren. Ik denk dat misschien we in de toekomst hier een apparaat moeten zetten. Dan kunnen we zien hoeveel mensen er luisteren. Via de radio, hoeveel duizenden. Hoe snap ik dat, Arki? We weten dat het een drempel is waarbij de mensen moeten bellen. Want wanneer ze gaan bellen, dan gaat men horen. Je hebt gebeld naar bloed met lood. Je hebt je zegje gedaan. U hoeft niet bang te zijn. We weten niet alles. U mag bellen. En we weten dat welke onderwerp dan ook we hier bespreken. We zijn er zo zeker van dat er mensen daar buiten zijn die dit hebben meegemaakt. We weten er op dit moment er broers zijn, broer to broer, mamit man, waarbij we tot elkaar hebben gesproken en je hebt je broeder, die goede mattie, die goede neef of neefje heb je gezien. Je hebt hem gezegd van luister. Die dame waarmee ik is, is niet goed. En hij houdt je voor. Van luister, ik heb er gisteravond leren kennen, jongen. En ik heb al met haar geslapen. En je zegt hem nog. Dat als ze bereid is. Om met je naar bed te gaan. Voordat je haar kent. Voilà, dus je hebt er gisteravond leren kennen. En je bent gisteravond met haar naar bed gegaan. En je hebt hem duidelijk gemaakt van luister broer.
0: als je de gestraffen hebt leren kennen en je met de gestraffen naar bed bent gegaan, voordat je iets van er weet, je weet niets van er. Dan kan je weten dat iets niet klopt. En we zijn misschien bang of mensen zeggen, geven aan, je moet dat ding niet zeggen zo op die radio. Maar we weten toch wat er gebeurt. We weten dat ondanks we praten, je die vrouw gestraft hebt leren kennen. Ondanks we Sophie praten en we gaan blijven praten. Ik geef u aan, de iets oudere onder onze iets oudere heren. Big man, big, zei mij elkaar, big man, kill. Je moet blijven praten met de jongeren onder ons. Je moet blijven praten met onze zonen. Want wat je gestraffen hebt genomen, wat ze je mee heeft gegeven, het drama zag je mee. Na eerste avond heb je al met haar geslapen. Het kan zo zijn dat je goed vanaf komt of ben gekomen, maar het kan ook zijn dat je slecht vanaf komt. Kogo arka poko sa sumane super taki. Take time to know her van Percy /

take time to know her Percy. Slash. Terugkomen. Nee, kom, ja, noem maar even door. Want misschien zijn er mensen die zeggen van, hey, laat me bellen, ja. Laat me bellen. Laat me vertellen wat mij allemaal is overkomen. 547-330-8781-482. Ik heb eerder gezegd dat wanneer die dame of die vrouw bereid is om met je op de eerste avond te slapen, of om met je naar bed te gaan, zonder dat ze iets, zonder dat jij iets over haar weet. En we moeten niet bang zijn om dit soort van dingen te zeggen, van je moet het niet zeggen op de radio. Wanneer we het hier zeggen op 91.7, we weten dat er dames zijn bij een probleem dat nog deel. Goede vrouwen, goede dames. Maar we moeten ook over kunnen praten, toch? Want we weten precies wat er zich allemaal afspeelt in Suriname. Maar je mag het niet zeggen. Wel, dan moet je hier zijn bij Bloed met Lood. Maar hier gaan we het wel zeggen. En we zeggen vanaf het begin, we werken naar sterke relaties. Sterke huwelijken. Sterke huwelijken. Daar gaan we voor. Maar we gaan niet doen.

ze kan nooit selectief zijn, toch? Als ze je vanavond kent en ze met je vanavond naar bed wil gaan. Hoe, zeg maar, vertelt u me? Vertelt u me. En het zijn dit soort van vrouwen, dit soort van dames, die levens vernietigen. En het zijn dit soort van, en het zijn dit soort van zaken die we de jongeren onder ons moeten aangeven, de iets jongere heren. Ook, ja, er zijn ook volwassen heren die zich daaraan schuldig maken. Want ze hebben die tante vanavond leren kennen in het dansje en pritante tidenetti. Ja, zo zeggen we toch? Die pritasma. Missie pritasma. Milerasma sap in het dansje. Milerasma sap in het dansje is de netti. Gelijk met pritasma is de netti. Jong. Pritasma. Toch? Het zijn roekeloze vrouwen. Het zijn roekeloze dames die levens vernietigen. En dat is het wat we de jongeren mee moeten geven. Big man. Wanneer je tot de jongeren praat, de iets jongere heren, geef ze dat aan. Zeg ze gewoon duidelijk. Geef ze aan dat dit soort van vrouwen roekeloze vrouwen zijn. Roekeloze vrouwen zijn die levens vernietigen. Toch? Vrouwen die zonder zelfcontrole zaken doen in de slaapkamer. We moeten de jongeren onder ons kunnen aangeven dat vrouwen die dit soort van zaken doen zonder controle in de slaapkamer ook andere plaatsen misschien zelfs controle hebben. Als ze in de slaapkamer geen controle hebben, dan hebben ze ook andere plaatsen geen zelfcontrole over zichzelf. En we moeten de dingen gewoon kunnen zeggen. Toch? Ze gaat vreemd. Ze zal blijven liegen. Ze creëert chaos. Niks aan me tegen. Ze creëert chaos. En in de soort drama dat die bent u bezig uzelf te plaatsen als jonge heer. Ook al iets oudere heer. Want je hebt seks voorop gezet. Je bent gaan spelen op een veld. Zonder laarzen. Het veld is zo mooi. Het lichaam is zo mooi. Je bent met haar gaan slapen zonder een condoom. En dan heb je dit. Dan heb je niet dit. Het drama. Sticht een lobby in, sticht een lobby uit. Derma in, derma uit. En if na you want, probleem no de. Maar je hebt ook die vrouw meegenomen in dat drama. Ook die vrouw, waarmee je zoveel jaren getrouwd bent. Heb je meegenomen. Ook die vrouw, waarmee je zo lang in concubine woont, heb je ook meegenomen in dat drama die zie. Als je al hierin zat, was het toch geen probleem? En de iets ouder heb je tot je gesproken toch? Maar je kende het leven. Je hebt al een paar meisjes gehad, dus je weet hoe het is. Niemand moet je iets komen zeggen. De mensen die je iets willen vertellen, die man had je naar Oruman, die man is op niks, ze om en watra. Mensen hebben tot je gesproken. En nu heb je alle drama meegenomen. Die vrouw thuis zit met de gebakken peren. En zij kletste ook met de andere man daarbuiten. Dus die zijn het bijna vier mensen die in een probleem zitten. Jij, die dame waarmee je de eerste avond geslapen hebt. Die vrouw van je binnen. En die vrouw van je die kletste met de andere lekkere man buiten. Zie je hoeveel mensen je in problemen gezet hebt. Zie je hoeveel mensen je in problemen gezet hebt. Omdat je niet wilde luisteren. Omdat je vond van. Dat je het leven kent. En dat niet je kan overkomen. En nu zit je met heel wat drama. Nu

0: pas zie je waar men over het had. Nu pas zie je waarover Big Man het over had op de radio. Nu pas merk je waar Bloot met Lood het over had die avond. Nu pas heb je door. Toen je zei van Bloot met Lood, wat vertelt hij daar? Die man zegt alleen maar gekke dingen. Nu pas heb je door dat die grote oom, die grote neef, die vriend van je, die kennis van je aan het werk, toen hij tot je sprak, zegt van brada, als aan zijn meisje je doet, aan obong. Toch, hij heeft je gezegd dat je er niet terug moest nemen, want ze heeft je afgewezen en ze is naar iemand anders gegaan. Als ze je had afgewezen en ze single is gebleven, dan kon je zeggen van, hey, luister, je gaat terug. Toch? We moeten de mensen, we moeten de iets jongeren ons gewoon kunnen zeggen dat als ze heeft afgewezen, je moet je zoon gewoon kunnen zeggen, je neefje, dat als een dame hem heeft afgewezen en voor iemand anders is gegaan, al wil ze terugkomen, nee. Sumagwe mustangwe. Sumagwe mustangwe. Je hebt toch gekozen. Je hebt toch voor iemand anders gekozen. Blijf daar. Dit zijn de zaken die we mee moeten geven aan onze, aan de iets jongeren. Als je gekozen hebt om weg te gaan, om voor iemand anders te kiezen, en het daar niet goed meer gaat, moet je niet terugkomen. We moeten ze gewoon kunnen aangeven dat ik luister, als die dame of als die vrouw binnen, je bent getrouwd en plotseling vond je dat papi niet meer goed in bed is. En plotseling vond je dat hij het niet meer goed in bed kan draaien. En plotseling vond je dat hij je niet meer verwende in bed, zo goed verwende. Want die andere man is beter. En je bent weggegaan. Denkende dat het gras, waar ik het over had vanaf het begin, groener is. Wakago na golibi is 2. En nu wil je terugkomen? Nee. Blijf waar je naartoe bent gegaan. Het is hard. Maar blijf waar je naartoe bent gegaan. Want als je geen discipline hebt, dezelfde discipline die ze ontbrak om makkelijk met iemand anders te slapen, gaat ook maken dat na dezelfde discipline dat hij ze niet met je gaat kunnen opbouwen. Goedenavond.
1: Ja, dan. Je hebt die grappenmakers en die grappenmaaksters. Je hebt jouw wieboemboeman, die boemboevrouw. Wat voor flauwe kul is dat David Mambota zit. Zo kan je toch niet uitflikken. Of je abie man, vrouw, olie vrouw, olie vaste zijn je abie. Ik laat zien. Nog een denk dat je vindt, Willem van Oranje. En weet ik veel.
0: Hallo. Meneer Super, u mag terugbellen. En we roepen niet alleen meneer Super op om terug te bellen. We roepen naar ieder op om te bellen. 547-330-8781-482. Wie weg is, laat de persoon wegblijven. Al moet je 2 avonden huilen, laat ze wegblijven. En zoals we dat weten, wanneer die vrouw vandaag weg is, is ze niet vandaag weggegaan. Ze is al bijna een maand terug weggegaan. Futo charimigwe. Adio tandra pe, mimgwe, mami no gwe. Wanneer ze vanavond is weggegaan, of vanmorgen, is ze allemaal terug weggegaan. Dus wie weg is, moet wegblijven. Het klinkt hard. Het is hard. Maar soms is het goed dat we ons houden aan onze standpunt. Want wanneer je dat terugneemt, zoals ik het gezegd heb, a drama sa yo tikbaka. Want je hebt het teruggenomen. Je hebt niet meer geluisterd naar Big Man. Of naar grote oom. Want je kent het leven. Yuna wakamang. Dus, niemand hoeft je iets te vertellen. En je hebt het teruggenomen met heel wat drama. Heel wat drama. Je hebt het teruggenomen als je was je vrouw. En je denkt van, je gaat het terugnemen, je houdt van haar. Ik zeg je niet dat je het niet terug mag nemen. Maar het is de harde realiteit wat ik nu op dit moment zeg. Dat wie weg is, blijf weg. Je hebt toch gekozen voor John? Ik was toch niet goed? Je hebt toch gekozen voor mensen die geen discipline hadden? Je wilde geen discipline. Je vond van dat alibi moest libi. Je vond van dat alibi moest libi. Dat go, tampa libi moest libi. Want nu ben je weggegaan en je hebt gemerkt dat aan dat alibi bieden. En nu kom je terug. En het is de fout die we maken. Het is de fout die onze zonen, onze iets jongere mannen maken op dit moment. Brada met tak nanga onder tapa. Radio. Het zijn de fouten die we vaak genoeg maken, toch? Die vrouw is weggegaan en we nemen die vrouw terug. U hoeft niet naar mij te luisteren. Als je vrouw terug wil nemen, mag je vrouw terugnemen. Ik zeg niet dat je die moet niet nemen. Maar wanneer je dat neemt, stel eisen. Ga terug, zoals ik het gezegd heb, naar de medische zaken. Ga met haar. Al weet je dat ze lekker is. Want je weet, je kon niet van haar afblijven. Jullie beiden konden niet van elkaar afblijven toen jullie bij elkaar waren. Elk uur. Alla nette ubedena sani. Alla mante ubedena sani. Jullie konden niet droog slapen. Dat ding moest altijd nat zijn. Maar als ze besloten heeft om weg te gaan en ze terug wil komen, neem er mee naar Derma. Ga eerst kijken of alles daar klopt. Ga eerst kijken of ze niet met SOAS terug is gekomen. En als dat niet het geval is, dat ze niet met SOAS terug is gekomen en je toch van haar houdt, en je toch zoveel om haar geeft. Want wie ben ik om je te zeggen van je mag haar niet terugnemen. Zeep en water maken alles schoon. Maar als je haar terug wil nemen en zeggen van luister. Ze heeft gezegd dat ze veranderd is. En ze gaat eraan werken. Dan is het up to you als je haar wil nemen. Maar ik zeg u op dit moment, het is hard, neem nooit iemand die heeft afgewezen om ergens anders te gaan bij een andere man om terug te komen. Toch? Neem dat mee. Want ze had nooit discipline. Je dacht dat ze discipline had toen ze bij jou was, maar ze had geen discipline. Abe play up discipline. Toch? Er is. Ze had geen normen. Ze had geen normen. Ze sliep met een ieder. Of ze wilde met een ieder slapen. Kijk jij goed uit voordat je er terug neemt. Kogu arkiwa poku. Dan kan je des maka kies den schrijvi. Dat is mataki. Luister. Ik ga op dit moment bellen. Kop bel. En ik ga des maka middel. Wat er met mij gebeurd is. Hier. Etta James.

0: Aha.
1: We moeten onze jongens en te wetaki broer met broer, ma met man, doe niet bang zijn om ze te zeggen wat we ze moeten zeggen. Gewoon. Wanneer we merken dat ze verkeerd handelen, moeten we niet bang zijn om ze de nodige instructies te geven. Anders gaan ze de fout blijven maken. Ze gaan de fout blijven maken. Als ze zich groter voelen, moeten ze kunnen aangeven dat luister, ik denk dat je naar wakama, ja, naar wakama. Je denkt dat je het leven kent, je kent het leven niet. Je hebt misschien enkele zaken meegemaakt. Maar niet misschien omdat je ouder bent dan de persoon en wil zeggen dat je alles hebt meegemaakt. Nee. Toch? We moeten ze gaan leren dat ze moeten stoppen met vrouwen zoeken. Die geen discipline hebben. Dat ze moeten stoppen met zoeken vrouwen die geen zelfcontrole hebben in die slaapkamer. Hoe moeten ze duidelijk kunnen zeggen? Toch? Hoe moeten ze ook kunnen zeggen dat de generatie vrouw van nu getraind wordt om de rol van vrouw te haten? Hoe moeten ze goed kunnen zeggen toch? Ze moeten stoppen met het zoeken van vrouwen. In een generatie die getraind is om de rol te haten. Het is misschien. Mensen gaan zeggen van wat zeg je? Maar dat is het. We moeten niet bang zijn om bepaalde zaken te zeggen. We moeten ze gaan leren dat ze zichzelf als man. Ze moeten zichzelf gaan als man gaan opbouwen om niet gemanipuleerd te worden. Een man met opties, je moet een man zijn met opties. Dat is wat we ze mee moeten geven op dit moment. Een man met visie. Zo praat de broer tegenover broers. Zo maakt man met man etaki. En wanneer we zo tot elkaar praten, dan gaan we zien dat relaties en huwelijken andere wendingen gaan hebben. Dan gaan we merken dat die dames, die vrouwen, weten dat mannen nu op ze gaan letten. Maar als we niet tot ze praten, dan gaan ze blijven doorgaan met geen zelfcontrole hebben in de slaapkamer. En nergens anders gaan ze zelfs controle over zichzelf hebben. Ze gaan blijven vreemd gaan. Ze gaan blijven liegen. En ze gaan blijven chaos creëren. We moeten onze jongens, onze neefjes, onze neven gaan leren dat ze op dit moment een man moeten zijn met optie. Een man met visie. We moeten ze gaan leren dat ze hun nalatenschap moeten beschermen. Dat moeten ze gaan leren. We moeten ze gaan leren dat als jonge man. Niet als jonge man alleen, maar ook toe. Iets volwassenen mannen maken zich schuldig aan dit soort van zaken. En denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. En niet misschien luisteren wanneer anderen met ze praten. Toch? We moeten ze gaan leren. Dat ze moeten leren luisteren. Dat wanneer ze een vrouw vinden op dit moment. Die zichzelf waardeert en respecteert. Dat we er met beide armen moeten nemen en met beide armen moeten begeleiden. Dat moeten we ze gaan leren. dat ze goed uit hun oogkast moeten kijken dat als ze dit soort van vrouwen zien en tegenkomen, zijn zeldzame vrouwen, vinden ze niet overal. Je vindt ze niet overal, maar het zijn zeldzame vrouwen. En als je een van deze vrouwen nu op dit moment ontmoet, houd er goed vast. Waardeer er. Respecteer er. En leid er goed naar de richting waar jij naartoe wil gaan. Dat moet je doen. Dat moeten we ze leren. En ik ga sluiten door u te zeggen dat thuis, als je nu aan het werk zit, de brada van mij, de maatje van mij, nou we takken hier niet, we takken maar met man. En om vrede tak bepaalde zijn. Wie zat op een radio ude? Hier niet, we takken maar met man. Toch? Wisfa iloba dama if asahi af agwe awan kobaka. Let her go. Laat ze gaan. Laat ze gaan. Laat ze gaan. Want we weten dat de meeste vrouwen dat ze een backup plan hebben. Sommigen hebben zelfs een backup man wanneer ze je gaan dumpen. Ze hebben zelfs een backup man voordat ze je gaan dumpen. Ik heb het eerder al gezegd, wanneer ze vanavond weggaat, is ze al een maand terug weggegaan. En dat na backup plan. Dat is een backup plan die ze heeft. Dat is een backup plan die ze heeft. En de backup man, dat wanneer ze je gaat dumpen, die backup man daar is. Kijk goed uit je ogen. Laat de eerste avond geen drama voor je worden. Laat de eerste avond met de slapen geen drama voor je worden. Laat het mooi speelveld geen drama voor je worden. Kijk goed. Voordat je kiest om met haar te gaan slapen, ga al de medische, ga met haar naar Stichting Lobby. Zo wil ik vanavond tot de broeders van me praten. Mamit man. Broer tot broer. Toch? En vergeet één ding niet, wat ik u mee wil geven. Ik ga afsluiten. Laat liefde nooit getest worden. Nee, laat me goed zeggen. Op dit moment, nu, in een generatie po de nono de, moet liefde getest worden. En je moet geen liefde aannemen. Liefde moet niet aangenomen worden. Je moet liefde testen. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten, ik ga u groeten. Ik ga ieder bedanken die geluisterd heeft, die gebeld heeft. Misab je niks aan met ik herhaal. Misab taki u nebel, maar misab wel taki we arki. En ik weet steeds weer dat elke donderdagavond er meer mensen erbij komen. Omdat hier worden dingen zeggen zoals de dingen zijn. Als je aan het werk zit, werk prettig. En we weten ook dat op dit moment die discussie gaat doorgaan. Toch? De brada met brada heeft de mas donor in een nachtdienst. Jullie gaan onderling praten wat jullie allemaal zijn overkomen. Of wat jou is overkomen, je vertelt dat tak taki ei, ay jong. Na sadis mit me dat met no no de. Wins vast ma span. Me charing go fos na dermaere of me charing go fos na stichting lobby. En dat paste de man gim groen leg, dan pas we seks. Als je nu richting huis gaat, rijdt u veilig? Als je nog op bezoek bent, maak goede afspraken. Praat met elkaar. Communiceer goed met elkaar. Doe al dat soort van zaken. En hou elkaar goed stevig vast. Utak nanga makandra. Zodat we langer bij elkaar kunnen blijven. En dat de relatie een komoro hechter. Neemt u dat soort van zaken mee. Ik groet u. En ik zeg... Goedenavond.
0: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

is LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: Limb Radio.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umikama.
1: Oi, no, umikama.
2: Fai, umikama. Ruwaka dape, ay, go. Hey, tik alasan. Fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Uku wantal ku dape. Oke, Arkino, taye back. Wotik emi. Ya, wantal ku afu mako tikusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
0: Lim FM. Serving you with the best of music.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Dat zegt het eerste vers van Aria 80. Een nieuwe dag hebben we ontvangen van de Heer, onze Schepper. En ik hoop dat u, net als ik, met een gevoel van blijdschap en dankbaarheid bent opgestaan. Als dat niet zo is, vragen we de Heer u ook in moeite of zorg een blij hart te geven. Want Hij is altijd met ons, al voelt het niet zo. Opemi go, opemi tang, mi awa koruati. Fudi mi lobby helpi man, mi kompe en mi mati. Zegt vers 2. Waar ik ook ga, ik kan gerust zijn, want Hij is dicht bij mij. Frisse morgen, lobby wang. Mijn naam is Annemarie Sanchez. En dit geef ik mee aan u die luistert naar Word of God via Radio Lim FM. In het bijzonder onze Bigisma, de oude van dagen. Ouder worden, lang leven. Velen van ons willen dat. Gezond oud worden wel te verstaan. We weten dat in veel landen door onder andere goede voeding, betere medische voorzieningen en leefomstandigheden in de afgelopen jaren de levensverwachting van mensen is gestegen. Ouderen kunnen volop van het leven genieten, maar helaas is dat niet voor een ieder weggelegd. Er is veel armoede onder hen. Daarnaast kunnen we als de jaren gaan tellen te maken krijgen met lichamelijke beperkingen. Daarover kunnen we op bepaalde sites lezen, zoals medicinfo.nl over de levensfases en ouderdom. Bijvoorbeeld dat in de hersenen een verlies van neuronen optreedt bij het ouder worden. De hersencellen zijn verantwoordelijk voor het geheugen, het reactievermogen en het evenwicht. Daardoor kunnen ouderen vergeetachtig worden, moeilijker stappen of valneigingen hebben. We worden grijs, krijgen meer rimpels, soms is een gebitsprothese nodig. Over het algemeen nemen lichamelijke kracht, lenigheid, gezichtsvermogen en gehoor ook af. Kortom, ouder worden brengt lichamelijk een aantal veranderingen met zich mee, maar ook op geestelijk en sociaal vlak, want er is vaak eenzaamheid onder sommige ouderen. Ook in Suriname, en dat kan het leven zwaar maken. Nou, wat lezen we in Gods woord, ons handboek voor het leven, over ouderdom? Uit verschillende verhalen blijkt dat oudere mensen een belangrijke positie in de samenleving hadden. Ze beschikten over veel kennis en levenswijsheid. Er werd daarom vaak tegen oude mensen opgekeken en ze werden met respect behandeld. In Leviticus 19, vers 32 zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël zelf tegen zijn volk: voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Toch waren oude mensen in de tijd van de Bijbel ook kwetsbaar, omdat ze afhankelijk waren van de steun van kinderen en kleinkinderen. Vooral oudere vrouwen zonder kinderen hadden het moeilijk. In het boek Rut lezen we over de weduwe Naomi, ofwel Naomi. Wanneer ze een kleinzoon krijgt, zijn de buurvrouwen blij voor haar en zeggen: geprezen zij de Heere die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zal zorgen. Andere verhalen vertellen hoe mensen zelfs op hoge leeftijd nog kinderen krijgen. In Genesis 21, Abraham en Sarah zijn al hoogbejaard als hun zoon Isaac wordt geboren. In Lucas 1, Zacharias en Elisabeth zijn al op leeftijd als ze samen een zoon Johannes krijgen. De ouderdom van deze en andere mensen vormde geen bezwaar voor God. Hij zegt in Genesis 18, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij schrijft niemand af op basis van zijn of haar leeftijd. Lees in het boek Exodus. Mozes was 80 jaar toen hij door Yahweh geroepen werd om zijn volk Israël uit Egypte te bevrijden. Jozua, Mozes' opvolger, werd 110 jaar. En Caleb, met wie Jozua het beloofde land had verkend, verklaarde als 85-jarige nog even sterk te zijn als toen hij 40 was. In de Bijbel wordt het bereiken van een hoge leeftijd gezien als een zegen van de Heere. In Genesis 25 lezen we dat Abraham stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd. Hij was 175 jaar.
Psalm 92 meldt dat rechtvaardigen in de ouderdom nog vrucht zullen dragen en fris en groen zijn. Misschien kent u het spreekwoord wijsheid komt met de jaren. Maar de Bijbel zegt, wijsheid, levenswijsheid, komt van God. Het is de geest van God in de mens. Het is de adem van de ontzagwekkende die inzicht brengt, zegt de jonge Elihu in Job 32. Spreuken 9 vers 10, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En wij hebben die levenswijsheid nodig in alle fasen van ons leven. Een ander vers in Spreuken 22 leert dat wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven. Geliefde, zoals ik eerder zei, oud worden en oud zijn is niet altijd makkelijk. Juist ouderen kunnen ervaren dat ze kwetsbaar zijn en dat ze niet zonder de hulp van God kunnen. Koning David bad in Psalm 71, wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten. Dan kon hij zijn nageslacht vertellen over Gods sterkte en macht. Nogmaals, Lobiwan, ouderen worden niet afgeschreven door God. Door hun ervaring kunnen ze veel betekenen voor de samenleving. En ze zijn vooral geroepen om voor Gods troon te gaan, voorbeden te doen voor kinderen, kleinkinderen, andere ouderen, voor de samenleving, de regering. Ouderen komt respect toe. Wat zegt een van de 10 geboden in Exodus 20? Eer uw vader en uw moeder opdat. Sommige jongeren zijn niet altijd aardig tegen ouderen of hun eigen ouders. En begrijpen niet dat ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid. Oud en jong hebben elkaar nodig. Maar ouderen moeten ook hun verantwoordelijkheid dragen. Respect afdwingen. Het goede voorbeeld geven. Weet u, wanneer de plaats van de mens in een samenleving wordt bepaald door macht of geld, krijgt de sterkste de eerste plaats en de zwakste, waaronder senioren burgers, de laatste. En dat mag niet zo zijn. Maar naar aanleiding van wat God in zijn woord zegt, kunnen we de conclusie trekken dat een gemeenschap die zijn ouderen niet eert, geen zegen zal krijgen. Ik herhaal de woorden van Jehovah Adonai in Leviticus 19. Voor het grijze haar zult gij opstaan. Awis voeruf de kleur de wiri blakke of bruin. Aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Laten we daarom God met heel ons hart, ziel, kracht en verstand liefhebben en zijn licht en liefde tonen aan onze naaste, ook de seniorenburger. En volgelingen van Jezus, wij die ons christenen noemen. We zijn geroepen om ons geloof tot uitdrukking te brengen door liefdevol te zorgen voor de wezen, weduwen, armen, mensen met een beperking, onderdrukten. Het gaat niet om mooie woorden. Action speaks louder than words. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Door liefde voor de naaste geven we God eer en wordt hij zichtbaar voor alle mensen. Het gaat niet om ons, maar om hem. En dit nog, Lobiwan, Psalm 90, een prachtige psalm door Mozes geschreven, zegt, de dagen onze jaren zijn 70 en indien we sterk zijn, 80 jaar. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Er is nog veel meer te leren uit deze 17 versen, maar de volgende keer gaan we daarop in. In ieder geval, hoe ouder we worden, hoe meer we zouden moeten beseffen dat God ons genadig is. Laten we niet bezorgd zijn over ons leven, wat we zullen eten of drinken. Daar wijst de Heer Jezus ons op. Want, zegt hij, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Hij weet wat uw behoeften zijn, maar...

Ja, daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd, vinden we in 2 Korintiërs 4. Vers 3 van Aria 80 luidt: Zolang aan Jezus namise, mi atinjan prisiri, futra prisiri, min oké. Na één nam ik prisserie. Zing van de goedheid van God en geniet van wat Hij u de afgelopen jaren gegeven heeft, nog steeds geeft, en dank alvast voor de komende zegeningen. God is trouw en we mogen staan op de beloften in zijn woord. Maar if we no lees zijn woord toe, fawo sabi sagadotaki.

Halleluja. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. And may the good Lord bless you and keep you. Amen.

nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: The notification on LIM.
2: Een winnaar heeft een plan. Een verliezer een excuus.
3: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Bizarre. De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internet.

0: www.zfmzandvoort.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Gewoon classic ad-lib.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: hier hoor je het anders en beter.
1: The notification on Lim.
2: Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: Streten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Een winnaar heeft een plan, een verliezer een excuus.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

is malon tu, dan ti de, u kontoro baka nangan na beskopu, oftewel, na odofu na di. En a beskopu fti de, dat tak so, saino lobby f yus refi, in om trus hem poti, na in yu mati en saka. En dat wil zeggen, of mijn mensen, leef zo goed mogelijk op basis van eerlijkheid met anderen. Sang you no lobby fu yusrefi. No trusing. Na yu matisaka.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 10 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Nasi met ovenkip. Tillo met zoute vis. En zuurkool met kip en rookworst. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: nigga.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig. Omwika, man. Oi, omwika, fai omwika, man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti, uku wanta kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van Agba?
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Ano musu. Fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De shello. Dat is meer die broka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 10 juli. Gisteren heeft de Nationale Assemblée een comité-generaal belegd waarbij bepaalde onderwerpen achter gesloten deur besproken zijn. Het verzoek werd afgelopen dinsdag gedaan in de Nationale Assemblée door de minister van Justitie en Politie, Harish Munarat. Hij stelde voor om onder andere de zaken van de verdwenen kwik, de kwestie rond de 4 kilo goud bij Grasalco in comité-generaal te bespreken. We spraken daarom vanmorgen de fractieleider van A20, Steven Rijmen, en hij zei het volgende hierover.
1: Kwik, visser sterft dus dat is allemaal rivier. En het goud en de anticorruptie, dat zijn de dingen. Het is de bedoeling dat we dat bespreken. En dat is ook besproken, laten we het zo zeggen. Het gedeelte is besproken.
0: Mogen we weten wie allemaal aanzat tijdens deze vergadering? Los van de parlementariërs, was misschien ook de korpschef aanwezig? Hoe zit dat?
1: U wil mij het ordereglement laten citeren van de Nationale Assemblée. En vanaf 98 praat men over wat het comité-generaal is. Ik dacht 99, artikel 9, praat men over geheimhoudingsplicht. En geheimhoudingsplicht is geheimhoudingsplicht. Dus je kan niet zeggen wie aanwezig was en wie niet aanwezig is. Begrijp je? En met wie vergaderd is. Een slim persoon kan dat wel misschien uitvissen. Maar het geeft duidelijk aan dat iedereen die aanwezig is een geheimhoudingsplicht heeft. Dus ik wil verder niet daarop ingaan.
0: Eenmaal we praten over het ordereglement. Zijn er ook sancties aan verbonden, heer Rijmen?
1: Ik denk dat als de wetgever aangeeft dat er een geheimhoudingsplicht is, dan begrijp je uiteraard dat er ook sancties eraan verbonden zullen zijn. Ik heb niet gelezen wat die sancties zijn, maar ik ga daarvan uit. Het is net, kan je zeggen, misschien wanneer je eed aflegt. Hoor. Wanneer je bijvoorbeeld ambassadeur wordt, minister wordt, parlementariër wordt. Dan moet je je daaraan houden. Dus bij geheimhoudingsplicht heeft het te maken met integriteit. En een aantal zaken waarmee je gewoon rekening moet houden. En als we praten over integriteit, wat we nu hebben is een integriteitscrisis. Dus ik zou niet eens erover willen nadenken, zijn er sancties of er zijn geen sancties. Als de wetgever zegt het is geheimhouding, dan is het geheimhouding.
0: En heer Rijmen, u zat er zelf aan bij de vergadering. Was het daadwerkelijk nodig dat er een comité-generaal gehouden moest worden?
1: Iedereen heeft zijn eigen perceptie. In mijn perceptie zouden een aantal dingen gewoon publiekelijk besproken kunnen worden. Maar zijn wat dingen toch besproken waarvan je zegt. Het is voor de eerste keer dat ik het meemaak, was het wel redelijk. Je zou niet zeggen, het was echt wat je zou denken. Ik dacht, een van mijn collega's is publiekelijk ook uitgekomen daarover. Maar voor mij, die het voor het eerst meemaakt, ik heb toch wat zaken gehoord waarvan ik denk dat het toch goed is. Dat het in het comité-generaal is besproken. En een ander ding wat je ook hebt, dat mensen niet begrijpen meestal, is dat de mensen vrijer kunnen praten. Je kan vragen stellen. De betrokkenen mensen die ondervraagd worden kunnen ook vrijer praten. En ik denk dat dat soms goed is om het te doen. Er zijn een aantal dingen in Suriname waarvan het goed is dat het parlement op de hoogte wordt gebracht. Maar wat wij nodig achten, uiteraard niet onder het comité-generaal, maar in openbare vergadering, zullen we wel publiekelijk vragen. En dan gaat het dan ervan uit gewoon omdat die parlementariër vindt dat het volk recht heeft om die informatie te weten. Begrijp je? Dus ik denk dat het voor dit keer, het is goed, alles maak je mee. Laat het tot zover houden, wat die vraag betreft.
0: Oké. Heer Rijmen, we hebben ook begrepen, die vergadering achter gesloten deur zou er een openbare vergadering volgen. Die is niet doorgegaan. Wat is de reden daarvoor?
1: De reden is simpel. In de vergadering die er was, was de behoefte volgens mij nog niet aanwezig om direct te gaan naar die openbare vergadering. Want je hebt een aantal onderwerpen en men heeft het besluit genomen, of het parlement heeft het besluit genomen om voor nu die vergaderingen, laten we zeggen, te schorsen. Dus dat is een van de redenen.
0: En natuurlijk, dit is uw eerste keer dat u een comité-generaal meemaakt. Uw collega parlementariër, de heer Jones, die is uit protest weggelopen, lezen wij vanmorgen. Wat vindt u daarvan? Zijn er meer collega's die ook dezelfde mening van de heer Jones hebben, dat deze vergadering niet in de comité-generaal hoefde plaats te vinden?
1: Wij hebben publiekelijk gelezen wat mijn collega Jones gezegd heeft, dus ik wil het daarop houden. U praat zelf over een comité-generaal, dus wat andere parlementariërs vinden, denk ik dat ik die geheimhouding, sowieso de geheimhoudingsplicht moet blijven behouden. En dat laat zij daarover zelf praten, hoe zij erover denken.
0: Tot slot, heer Reijmen, denkt u dat de zaken besproken gisteren en achter gesloten deur ooit eens wel aan de samenleving zullen worden voorgehouden?
1: Ik denk dat het een besluit is dat het parlement moet nemen. Maar als ik zo voort zou gaan op wat de heer Jones gezegd heeft, dan denk ik wel dat die informatie die wij als parlementariërs, of laten we zeggen het parlement achter, die naar buiten moet komen. En waarvan zij denken, elk lid denkt dat het geen geheimhouding is en dat het gewoon bekend is. Begrijp je, denk ik wel, dat naar buiten zal komen. Het enige wat waarschijnlijk niet direct verstand zal zijn, is was het besproken of niet. Begrijp je, omdat je geheimhoudingsplicht blijft gehandhaafd. Wij zijn daar als volksvertegenwoordigers. Alles wat wij vinden dat openbaar moet zijn aan het volk, zullen wij doen. Maar aan de andere kant, als wij als wetgevers ons niet houden aan de ordereglementen die door de DNA zelf zijn gemaakt, dan begrijp je, hebben we een probleem. Dus wij moeten eerst het voorbeeld geven. Als er afspraken zijn gemaakt door de wet, ordereglement, dan moeten we daaraan houden. Maar ik dank u wel dat u gebeld heeft. En elk moment wanneer de bevolking informatie nodig heeft, zullen we dat zeker kenbaar maken.
0: Steven Reijmen, de fractieleider van A20. We hebben met hem gesproken over de vergadering die gisteren plaats heeft gevonden achter gesloten deur. De vergadering van de Nationale Assemblée. Het Willem Brod Akswijk Sport- en Jeugdcentrum, beter bekend als SOSIS, is terug in de boezem van de staat. Dit komt nadat het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport enige tijd geleden een rechtszaak aanspande tegen de stichting die toen het beheer had over het complex. Enrique Ralim, de directeur op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, gaf ons meer informatie.
2: Laat mij in eerste instantie aangeven dat wij in de afgelopen periode in alle stilte, alle rust, een rechtszaak hebben aangespannen om de beheersdaden die zijn weggegeven aan een stichting in de afgelopen door de vorige bewindslieden. We hebben een rechtszaak aangespannen om de beheersdaden terug te krijgen in de boezem van de staat. En dat is met succes, een succesresultaat is binnengekomen. Dat is gistermiddag. En ik mag aangeven dat de beheersdaden op dit moment in het voordeel zijn van de staat. Dus dat is tot dusver wat ik kan doorgeven. Ja. Het schriftelijk vonnis moet ik nog in handen krijgen, alvorens ik in detail kan treden. Maar de media zal tijdig worden geïnformeerd daaromtrent, zo gauw ik het vonnis in handen heb.
0: Wat was de vorige constructie en waarom was het nodig dat SOSIS, het sportcomplex, weer in handen van de staat komt?
2: Ja. Kijk, in eerste instantie, SOSIS is een te groot terreincomplex en een te belangrijk complex om dat uit te geven in het beheer van derden. En dus we hebben gezegd, wij willen ook nog wat sources tot ontwikkeling brengen. U ziet wat de status ervan is. En dat willen we terugbrengen in de boezem van de stad, alvorens er verdere investeringen worden gepleegd. Ja, en met dit gezegd te hebben, kan ik u alvast doorgeven dat geen enkele organisatie of stichting of wie dan ook moet denken dat ze nu een verzoek gaan indienen om ook het beheer te hebben over beheersdaden van SOSIS. Want dit althans onder ons bewind hier, onder ons regime, zullen we natuurlijk dat niet vrijgeven aan derden. Dit zal puur onder beheer zijn van de staat, zodat we verder kunnen investeren en de plek verder kunnen onderhouden.
0: Wat zijn de plannen met SOSIS? U praat over investeren, maar wat mogen we verwachten?
2: In ieder geval niet als hoe SOSIS nu eruit ziet. Er zal een transformatie komen daarin. Meer detailinformatie zult u ook tijdig van ons in krijgen. We zijn nu bezig met de voorbereidingen daaromtrend. Ja? Tot dat is afgerond, willen we nog niet even dat prijs geven. Maar de minister heeft ook al zo'n beetje doorgegeven toen tijdens de begrotingsbehandeling. Maar daarover zullen we natuurlijk veel meer uitweiden wanneer de tijd daarvoor rijp is.
0: Hoe zit het met de overige complexen, sportcomplexen die in handen zijn van derden of stichtingen? Zullen die ook teruggevorderd worden of althans teruggebracht worden in de boezem van de staat?
2: Ja, dus u ziet zelf over het algemeen wat we hebben. Het is een heel moeilijk ding, omdat we nog steeds naar mensen zoeken wie de beheersdaden hebben over bepaalde sportvelden. Sommige mensen zijn nog niet komen aanmelden. We zoeken ze ook op, we sporen ze ook op. Maar het lukt nu wel. Wij gaan ze allemaal oproepen, we gaan ze aanschrijven. De bedoeling is dat alles weer terugkomt in de boezem van de staat. En we hebben een nieuw overeenkomst opgemaakt. Mensen die het beheer willen hebben over een bepaalde sportveld zullen zich natuurlijk moeten... Ze moeten akkoord zijn met datgene wat daar in de overeenkomst staat. En voordat je in aanmerking komt voor de beheersdaden. En dat zal het natuurlijk niet meer zijn van 4-5 jaar hoor. Dat kan ik alvast zeggen. De controle zal er ook zijn. Er zal ook een verdeelsleutel zijn met betrekking tot de 60-40% regeling. Maar daarover zullen we later ook nog veel meer daarover uitweiden. Het belangrijkste is dat men een belangrijke planning moet hebben qua jeugdontwikkeling. Dat is meer het allerbelangrijkste. En ook, u ziet zelf, bepaalde sportvelden, organisaties die het beheer hebben over de kunstgrasvelden, zij nemen bijvoorbeeld, of zij bepalen hun eigen tarief. Dat zal dat ook niet meer zo gebeuren. Ook in de overeenkomst zal dat ook duidelijk staan. Welke tijden beschikbaar zijn voor de jeugd, welke voor sociale organisaties, welke voor commerciële doeleinden, wat de tarief zal moeten zijn en noem maar op. En ook het onderhoud daarvan zal ook een verdeelsleutel zijn tussen de beheerder en natuurlijk ook de staat. Want het moet niet zo zijn dat de staat gaat investeren, gaat opzetten, een stichting krijgt de beheerder in handen, en gelden worden geïnd en gelden worden natuurlijk niet overgedragen of afgedragen aan de staat. Dus die constructie wordt nu van de baan geveegd. We hebben een heel andere constructie nu in overeenkomst.
0: Enrique Ralim, de directeur op het ministerie van Sportzaken. En om specifiek te zijn, hij is belast met directoraat Sportzaken. Nee, hij is de directeur op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sportzaken. En hij heeft de leiding over het directoraat Sportzaken. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Onlangs is de uitslag van het VOS-examen bekendgemaakt. We laten nu horen minister Dirk Curry, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering nader is ingegaan op de resultaten van dit examen.
3: Laat me beginnen met de leerlingen die geslaagd zijn te feliciteren. Dank te zeggen aan de ouders, de begeleiders en natuurlijk iedereen die heeft meegeholpen om die kinderen in het pad naar het examen te begeleiden. Maar ik wil natuurlijk ook dankzeggen de leerkrachten die een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van de leerlingen. En natuurlijk ook alle collega's op het ministerie die ook organisatorisch ervoor moeten zorgen dat alles goed verloopt. Laat me beginnen met de uitdagingen die er zijn geweest en die genoodzaakt hebben tot het besluit om het examen in plaats van vrijdag te verschuiven naar dinsdag. Dat de grondslag daarvan was het eerst het ontvangen petitie van studenten, met name over het vak wiskunde 1 en wiskunde Q. Daar zijn we mee bezig geweest, hoewel vrijdagavond laat, terwijl ik op een overlijdensbijeenkomst was, maar er waren ook drie directeuren daar en vertegenwoordigers van het ministerie. En het ging over de schoolleider van VWO 4, de directeur van VWO 4. We waren op dat moment bezig om te kijken naar het vraagstuk en toen is ook het besluit genomen om te verschuiven. We zijn toen vrijdag met alle schooldirecteuren de hele ochtend met de leiding van het ministerie in gesprek geweest, waarbij we ook geconsulteerd hebben de leerkrachten van het wiskunde. Het ging specifiek om bij wiskunde 1 om 1 opgave, waar er een issue mee was, en bij wiskunde Q ging het om 2 opgaven, maar 2 onderdelen van 2 opgaven. Daar hebben we toen unaniem een collectief besluit over genomen over hoe het correctiemodel zou worden bijgesteld. En op basis daarvan is toen ook eigenlijk de uitslagen bekendgemaakt. Ik mag aangeven dat de overall resultaten beter zijn dan in vergelijking met vorig jaar. Het is wel op alle fronten, zowel HAVO als VWO, overal resultaten. Het is wel zo dat bij enkele scholen ten opzichte van vorig jaar het resultaat lager uitvalt. Het eerste resultaat, dat zeg ik gelijk erbij, omdat er nog een aantal studenten mee mogen doen aan de herkansing. Dat betekent dit resultaat is het eerste resultaat. En we moeten natuurlijk om te kijken naar wat gaat het finaal resultaat zijn, afwachten op het herexamen en het inhaalexamen. En dan weten we pas wat is overal geslaagd. Maar op dit moment, de eerste cijfers die we hebben op basis van het examen, is al beter dan het cijfer overal van vorig jaar. Dus het cijfer kan alleen maar beter worden dan wat we nu hebben. Als de behoefte erin is, kan ik dit draaien, maar dan moet ik even spieken om naar de cijfers te kijken. Dus als u de specifieke cijfers wil, dan moet ik even spieken. Ik ga slechts noemen de uitslagpercentages. Maar zoals ik al eerder heb aangegeven, is alles beter ten opzichte van vorig jaar. Ik begin dan met de dag HAVO. Daar is het overal percentage 37,8% geslaagd, direct geslaagd. 20,9% is afgewezen en 33,1% heeft herexamen. Als het gaat om het avond-HAVO, dan is gelijk geslaagd 17,7%. Afgewezen is 23% en herexamen, dat is 28,6%. Overal, als het gaat om HAVO, gaat het om 34,3% direct geslaagd, 21,3% afgewezen en herexamen 32,3%. Als het gaat om bij het particulier HAVO, dan is dat 51,7% direct geslaagd, 18,4% afgewezen en herexamen is 26,4%. Als het gaat om het VWO, dan praat ik over het dag VWO, dus dagschool, dan is dat geslaagd percentage 51%. Daarvan is afgewezen is 14,8% en herexamen is 29,2%. Als het gaat om het avond-HAVO, dan is het geslaagde percentage 31,6%. Het percentage afgewezen 24,6% en herexamen 17,5%. Als we kijken naar het overall beeld, dus van allemaal, dan is dat geslaagde percentage 50,2%. En dat komt omdat er natuurlijk minder kandidaten zijn op die avondschool. En verder is dus 50,2% geslaagd, afgewezen 15,3% en herexamen 28,7%. Kijken we naar de particulier VWO, dan is dat eigenlijk heel goed, moet ik zeggen, waarbij het overal gemiddelde is totaal geslaagd 72,8%, afgewezen 7% en herexamen 17,5%. Waarbij de uitschieter wat betreft de resultaten betreft het Hogendoorn Atheneum is met een slagingspercentage van 93,5%, waarvan 72 van de 77 kandidaten direct zijn geslaagd. 0 zijn afgewezen en 4 hebben een herkansing, dus dat is

that will open to a happy project like we have aangetroffen. Daar komen er 150 woningen van AHP, dus vandaag hebben we die kick-off. En we hebben nog binnen hetzelfde AHP-project, op Voorburg komen er nog 150. We denken niet dat we dit jaar gaan afronden, maar die start van die 300 nieuwbouwwoningen van het Affordable Housing Program, toch? Het is eigenlijk een vervolgproject van LISP, dus een woonoplossingen voor lage inkomensgroepen. Dus later hebben we die kick-off. En voor dit jaar nog wat huisvesting betreft hebben we ook een, nou, je kan zeggen, lopend project. Voorbereiding is er iets plaatsgevonden bij de vorige regering. Dat project behelst 93 nieuwbouwwoningen, woonoplossingen. Dat is het Kula-project, toch? En voor dit jaar willen we dan binnen het Kula-project, want Kula bestaat uit Kula fase 1, 2 en 3. En van het jaar willen we 55 woningen opleveren. Ja, van het Kula-project. Dus dat is ten aanzien van huisvestingsbeleid vanuit sociale zaken. En voor de rest hebben we een nieuw programma of twee nieuwe programma's. Huisvestingsramp, daar hebben we ook middelen uitgetrokken. We hebben huursubsidie. Ja, huursubsidie hebben we. En dat wil ik ook een beetje uitleggen. Brokkenbrokken in Chimoni, dus je hebt mensen, u kent, u weet wat er gebeurt in het veld. De huurtarieven zijn ontzettend hoog. Ook al vragen ze niet die 300 euro, maar ze zetten het wel om. Dus die mensen hebben het ontzettend moeilijk. En we hebben gezien de afgelopen 11 maanden, 12 maanden, dat mensen komen van minister, we zitten vast, we hebben achterstanden. Dus dan gaan we kijken binnen onze doelgroepen. Dus zwakke huishoudens, gaan we dan kijken als we daar middels criteria de mensen dan kunnen tegemoet kunnen komen met ondersteuning in het betalen van de huur. Want als je 30.000 woningzoekenden hebt en je hebt als regering, we zitten al straks een jaar en nog geen één woning opgezet. Binnen AHP wel hoor, zijn we bezig met renovaties en nieuwbouwwoningen binnen het AHP-project. Maar dat echte huisvestingsbeleid, de start, de kick-off is vandaag. Betekent dat we achterlopen en we willen het opvangen met huursubsidie, ondersteuning, kijken naar de ondersteuning naar de kwetsbare groepen, senioren, burgers en zwakke huishouden. Om daar, we zijn bezig met die exercitie, de samenwerking met financiën, om dan als vertrekpunt armoedegrens te hanteren. En op dit moment is dat bedrag 7.810. Hoeveel krijgt een zwakke huishouden? Als je alles bij elkaar optelt, dan komen we ongeveer op 5.000. Zoveel is ver beneden. Ook de seniorenburgers is 2.250 plus die 1.000 is niks. Dus we kijken ook daarnaar. Ja, dus gewoon ook binnen onze doelgroep online aanvragen van woning of zeggen van... En kijk, als het bij die online woonregistratie is heel erg belangrijk om te kijken van binnen welke inkomensklasse zit zo'n persoon. De mensen hebben gewoon geregistreerd vanuit onze online link. Dat is woonregistratie en bouwsubsidie. Bouwsubsidie dat houdt in renovatie, kan je was maar dat wij, alle dit soort zandari en dat valt onder huisvestingsramp. Dat we kunnen helpen met het dak of zo. Of, toen we hadden wateroverlast, dat beleid was er nog niet, dan moest je mensen evacueren, overbrengen, dat valt onder huisvestingsramp. Daarvoor hebben we ook middelen vrijgemaakt. We hebben het niet echt kunnen uitvoeren de afgelopen tijden, omdat de criteria nog niet duidelijk was. De begroting was ook nog niet goedgekeurd, dus we gaan nu beleid maken, criteria vaststellen. En via media gaan we dan de gemeenschap inlichten of informeren. U vroeg over bouwsubsidie, dus dat is dat gedeelte is bouwsubsidie, dat is renovatie. Wat is ook gebeurd de afgelopen tijden? We hebben ook een aantal mensen van

0: vorige periode die nog die lopende aanvragen hebben. Maar wat heb ik gezegd? Ik zeg van luister, de administratie moet helder zijn. Als de persoon niet voldoet aan de criteria, dan gaan we andere behoeftigen moeten accommoderen of ondersteunen. Dus vandaar die vertraging. De middelen zijn wel vrijgemaakt vanuit financiën, maar de administratie en de controle heeft nog niet plaats. Want als je in 2022 hebt gevraagd voor renovatie, ondertussen kan de situatie veranderen. Dus we moeten als ministerie weten van waar de middelen, hoe ze besteed worden en als de situatie nog hetzelfde is. Dus daarmee zijn we bezig. Dus heel binnenkort gaan we dan zeker 300 mensen van oude aanvragen afhandelen.
1: Minister Diana Poké van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij heeft het namelijk gehad over het Nationaal Woningbouwprogramma. En daarnaast ook het AHP. Het is onderdeel van het AHP, het Affordable Housing Project. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 10 juli. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 10 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Nasi met ovenkip. Tillo met zoute vis. En zuurkool met kip en rookworst. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika, fai omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai, go.
0: Ei, tik alasan, fugwe snel, tik alasan.
1: Ei, wakti, ruku wanta ku dape. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi.
0: Ja, want dan kwa fuma kote kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 10 juli. Gisteren heeft de Nationale Assemblée een comité-generaal belegd, waarbij bepaalde onderwerpen achter gesloten deur besproken zijn. Het verzoek werd afgelopen dinsdag gedaan in de Nationale Assemblée door de minister van Justitie en Politie, Harish Munarat. Hij stelde voor om onder andere de zaken van de verdwenen kwik en de kwestie rond de 4 kilo goud bij Grasalco in comité-generaal te bespreken. We spraken daarom vanmorgen de fractieleider van A20, Steven Rijmen, en hij zei het volgende hierover.
1: Kwik, visser sterft dus dat is allemaal de rivier. En het goud en de anticorruptie, dat zijn de dingen. Het is de bedoeling dat we dat bespreken. En dat is ook besproken, laten we het zo zeggen. Het gedeelte is besproken.
0: Mogen we weten wie allemaal aanzat tijdens deze vergadering? Los van de parlementariërs, was misschien ook de korpschef aanwezig? Hoe zit dat?
1: U wil mij het ordereglement laten citeren van de Nationale Assemblée. En vanaf 98 praat men over wat het comité-generaal is. Ik dacht 99, artikel 9, praat men over geheimhoudingsplicht. En geheimhoudingsplicht is geheimhoudingsplicht. Dus je kan niet zeggen wie aanwezig was en wie niet aanwezig is. Begrijp je? En met wie vergaderd is. Een slim persoon kan dat wel misschien uitvissen. Maar het geeft duidelijk aan dat iedereen die aanwezig is een geheimhoudingsplicht heeft. Dus ik wil verder niet daarop ingaan.
0: Eenmaal we praten over het ordereglement, zijn er ook sancties aan verbonden, heer Rijmen?
1: Ik denk dat als de wetgever aangeeft dat er een geheimhoudingsplicht is, dan begrijp je uiteraard dat er ook sancties eraan verbonden zullen zijn. Ik heb niet gelezen wat die sancties zijn, maar ik ga daarvan uit. Het is net, kan je zeggen, misschien wanneer je eed aflegt. Hoor. Wanneer je bijvoorbeeld ambassadeur wordt, minister wordt, parlementariër wordt. Dan moet je je daaraan houden. Dus bij geheimhoudingsplicht heeft het te maken met integriteit. En een aantal zaken waarmee je gewoon rekening moet houden. En als wij praten over integriteit, wat we nu hebben is een integriteitscrisis. Dus ik zou niet eens erover willen nadenken, zijn er sancties of er zijn geen sancties. Als de wetgever zegt het is geheimhouding, dan is het geheimhouding.
0: En heer Rijmen, u zat er zelf aan bij de vergadering. Was het daadwerkelijk nodig dat er een comité-generaal gehouden moest worden?
1: Iedereen heeft zijn eigen perceptie. In mijn perceptie zouden een aantal dingen gewoon publiekelijk besproken kunnen worden. Maar zijn wat dingen toch besproken waarvan je zegt. Het is voor de eerste keer dat ik het meemaak, was het wel redelijk. Je zou niet zeggen, het was echt wat je zou denken. Ik dacht, een van mijn collega's is publiekelijk ook uitgekomen daarover. Maar voor mij, die het voor het eerst meemaakt, ik heb toch wat zaken gehoord waarvan ik denk dat het toch goed is. Dat het in het comité-generaal is besproken. En een ander ding wat je ook hebt, dat mensen niet begrijpen meestal, is dat de mensen vrijer kunnen praten. Je kan vragen stellen. De betrokkenen mensen die ondervraagd worden, kunnen ook vrijer praten. En ik denk dat soms goed is om het te doen. Er zijn een aantal dingen in Suriname waarvan het goed is dat het parlement op de hoogte wordt gebracht. Maar wat wij nodig achten, uiteraard niet onder het comité-generaal, maar in openbare vergadering, zullen we wel publiekelijk vragen. En dan gaat het dan ervan uit gewoon omdat die parlementariër vindt dat het volk recht heeft om die informatie te weten. Begrijp je? Dus ik denk dat het voor dit keer, het is goed, alles maak je mee. Laat het tot zover houden, wat die vraag betreft.
0: Oké. Heer Rijmen, we hebben ook begrepen, die vergadering achter gesloten deur zou er een openbare vergadering volgen. Die is niet doorgegaan. Wat is de reden daarvoor?
1: De reden is simpel. In de vergadering die er was, was de behoefte volgens mij nog niet aanwezig om direct te gaan naar die openbare vergadering. Want je hebt een aantal onderwerpen en men heeft het besluit genomen, of het parlement heeft het besluit genomen om voor nu die vergaderingen, laten we zeggen, te schorsen. Dus dat is een van de redenen.
0: En natuurlijk, dit is uw eerste keer dat u een comité-generaal meemaakt. Uw collega parlementariër, de heer Jones, die is uit protest weggelopen, lezen wij vanmorgen. Wat vindt u daarvan? Zijn er meer collega's die ook dezelfde mening van de heer Jones hebben, dat deze vergadering niet in comité-generaal hoefde plaats te vinden?
1: Wij hebben publiekelijk gelezen wat mijn collega Jones gezegd heeft, dus ik wil het daarop houden. U praat zelf over een comité-generaal, dus wat andere parlementariërs vinden, denk ik dat ik die geheimhouding, sowieso de geheimhoudingsplicht moet blijven behouden. En dat laat zij daarover zelf praten, hoe zij erover denken.
0: Tot slot, heer Rijmen, denkt u dat de zaken besproken gisteren en achter gesloten deur ooit eens wel aan de samenleving zullen worden voorgehouden?
1: Ik denk dat het een besluit is dat het parlement moet nemen. Maar als ik zo voort zou gaan op wat de heer Jones gezegd heeft, dan denk ik wel dat die informatie die wij als parlementariërs, of laten we zeggen het parlement, achter, die naar buiten moet komen. En waarvan zij denken, elk lid denkt dat het geen geheimhouding is en dat het gewoon bekend is, begrijp je, denk ik wel, dat naar buiten zal komen. Het enige wat waarschijnlijk niet direct verstand zal zijn, is was het besproken of niet. Begrijp je, omdat je geheimhoudingsplicht blijft gehandhaafd. Wij zijn daar als volksvertegenwoordigers. Alles wat wij vinden dat openbaar moet zijn aan het volk, zullen wij doen, maar aan de andere kant, als wij als wetgevers ons niet houden aan de ordereglementen die door de DNA zelf zijn gemaakt, dan begrijp je, hebben we een probleem. Dus wij moeten eerst het voorbeeld geven. Als er afspraken zijn gemaakt door de wet, ordereglement, dan moeten we daaraan houden. Maar ik dank u wel dat u gebeld heeft. En elk moment wanneer de bevolking informatie nodig heeft, zullen we dat zeker kenbaar maken.
0: Steven Rijmen, de fractieleider van A20. We hebben met hem gesproken over de vergadering die gisteren plaats heeft gevonden achter gesloten deur, de vergadering van de Nationale Assemblée. Het Willem Brod Akswijk Sport- en Jeugdcentrum, beter bekend als SOSIS, is terug in de boezem van de staat. Dit komt nadat het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport enige tijd geleden een rechtszaak aanspande tegen de stichting die toen het beheer had over het complex. Enrique Ralim, de directeur op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, gaf ons meer informatie.
2: Laat mij in eerste instantie aangeven dat wij in de afgelopen periode in alle stilte, alle rust, een rechtszaak hebben aangespannen om de beheersdaden die zijn weggegeven aan een stichting in de afgelopen door de vorige bewindslieden. We hebben een rechtszaak aangespannen om de beheersdaden terug te krijgen in de boezem van de staat. En dat is met succes, een succesresultaat is binnengekomen. Dat is gistermiddag. En ik mag aangeven dat de beheersdaden op dit moment in het voordeel zijn van de staat. Dus dat is tot dusver wat ik kan doorgeven. Ja. Het schriftelijk vonnis moet ik nog in handen krijgen, alvorens ik in detail kan treden. Maar de media zal tijdig worden geïnformeerd daaromtrent, zo gauw ik het vonnis in handen heb.
0: Wat was de vorige constructie en waarom was het nodig dat SOSIS, het sportcomplex, weer in handen van de staat komt?
2: Ja. Kijk, in eerste instantie, SOSIS is een te groot terreincomplex en een te belangrijk complex om dat uit te geven in het beheer van derden. En dus we hebben gezegd, wij willen ook nog wat soorten tot ontwikkeling brengen. U ziet wat de status ervan is. En dat willen we terugbrengen in de boezem van de stad, alvorens er verdere investeringen worden gepleegd. Ja, en met dit gezegd te hebben, kan ik u alvast doorgeven dat geen enkele organisatie of stichting of wie dan ook moet denken dat ze nu een verzoek gaan indienen om ook het beheer te hebben over beheersdaden van SOSIS. Want dit althans onder ons bewind hier, onder ons regime, zullen we natuurlijk dat niet vrijgeven aan derden. Dit zou puur onder beheer zijn van de staat, zodat we verder kunnen investeren en de plek verder kunnen onderhouden.
0: Wat zijn de plannen met SOSIS? U praat over investeren, maar wat mogen we verwachten?
2: In ieder geval niet als hoe SOSIS nu eruit ziet. Er zal een transformatie komen daarin. Meer detailinformatie zult u ook tijdig van ons in krijgen. We zijn nu bezig met de voorbereidingen daaromtrent. Ja? Tot dat is afgerond willen we nog niet even dat prijsgeven. Maar de minister heeft ook al zo'n beetje doorgegeven toen tijdens de begrotingsbehandeling. Maar daarover zullen we natuurlijk veel meer uitweiden wanneer de tijd daarvoor rijp is.
0: Hoe zit het met de overige complexen, sportcomplexen die in handen zijn van derden of stichtingen? Zullen die ook teruggevorderd worden of althans teruggebracht worden in de boezem van de staat?
2: Ja, dus u ziet zelf over het algemeen wat we hebben. Het is een heel moeilijk ding, omdat we nog steeds naar mensen zoeken wie de beheersdaden hebben over bepaalde sportvelden. Sommige mensen zijn nog niet komen aanmelden. We zoeken ze ook op, we sporen ze ook op. Maar het lukt nu wel. Wij gaan ze allemaal oproepen, we gaan ze aanschrijven. De bedoeling is dat alles weer terugkomt in de boezem van de staat. En we hebben een nieuw overeenkomst opgemaakt. Mensen die het beheer willen hebben over een bepaalde sportveld zullen zich natuurlijk moeten... Ze moeten akkoord zijn met datgene wat daar in de overeenkomst staat. En voordat je in aanmerking komt voor de beheersdaden. En dat zal het natuurlijk niet meer zijn van 4-5 jaar hoor. Dat kan ik alvast zeggen. De controle zal er ook zijn. Er zal ook een verdeelsleutel zijn met betrekking tot de 60-40% regeling. Maar daarover zullen we later ook nog veel meer daarover uitweiden. Het belangrijkste is dat men een belangrijke planning moet hebben qua jeugdontwikkeling. Dat is meer het allerbelangrijkste. En ook, u ziet zelf, bepaalde sportvelden, organisaties die het beheer hebben over de kunstgrasvelden, zij nemen bijvoorbeeld, of zij bepalen hun eigen tarief. Dat zal dat ook niet meer zo gebeuren. Ook in de overeenkomst zal dat ook duidelijk staan. Welke tijden beschikbaar zijn voor de jeugd, welke voor sociale organisaties, welke voor commerciële doeleinden, wat het tarief zal moeten zijn en noem maar op. En ook het onderhoud daarvan zal ook een verdeelsleutel zijn tussen de beheerder en natuurlijk ook de staat. Want het moet niet zo zijn dat de staat gaat investeren, gaat opzetten, een stichting krijgt de beheersdaden in handen, en gelden worden geïnd en gelden worden natuurlijk niet overgedragen of afgedragen aan de staat. Dus die constructie wordt nu van de baan geveegd. Wij hebben een heel andere constructie nu in overeenkomst.
0: Enrique Ralim, de directeur op het ministerie van Sportzaken. En om specifiek te zijn, hij is belast met directoraat Sportzaken. Nee, hij is de directeur op het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sportzaken. En hij heeft de leiding over het directoraat Sportzaken. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Onlangs is de uitslag van het VOS-examen bekendgemaakt. We laten u horen minister Dirk Curry, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering nader is ingegaan op de resultaten van dit examen.
3: Laat me beginnen met de leerlingen die geslaagd zijn te feliciteren. Dank te zeggen aan de ouders, de begeleiders en natuurlijk iedereen die heeft meegeholpen om die kinderen in het pad naar het examen te begeleiden. Maar ik wil natuurlijk ook dankzeggen de leerkrachten die een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van de leerlingen. En natuurlijk ook alle collega's op het ministerie die ook organisatorisch ervoor moeten zorgen dat alles goed verloopt. Laat me beginnen met de uitdagingen die er zijn geweest en die genoodzaakt hebben tot het besluit om het examen in plaats van vrijdag te verschuiven naar dinsdag. Dat de grondslag daarvan was het eerst het ontvangen petitie van studenten, met name over het vak wiskunde 1 en wiskunde Q. Daar zijn we mee bezig geweest, hoewel vrijdagavond laat, terwijl ik op een overlijdensbijeenkomst was, maar er waren ook drie directeuren daar en vertegenwoordigers van het ministerie. En het ging over de schoolleider van VWO 4, de directeur van VWO 4. We waren op dat moment bezig om te kijken naar het vraagstuk en toen is ook het besluit genomen om te verschuiven. We zijn toen vrijdag met alle schooldirecteuren de hele ochtend met de leiding van het ministerie in gesprek geweest, waarbij we ook geconsulteerd hebben de leerkrachten van het wiskunde. Het ging specifiek om bij wiskunde 1 om 1 opgave, waar er een issue mee was, en bij wiskunde Q ging het om 2 opgaven, maar 2 onderdelen van 2 opgaven. Daar hebben we toen unaniem een collectief besluit over genomen over hoe het correctiemodel zou worden bijgesteld. En op basis daarvan is toen ook eigenlijk de uitslagen bekendgemaakt. Ik mag aangeven dat de overall resultaten beter zijn dan in vergelijking met vorig jaar. Het is wel op alle fronten, zowel HAVO als VWO, overal resultaten. Het is wel zo dat bij enkele scholen ten opzichte van vorig jaar het resultaat lager uitvalt. Het eerste resultaat, dat zeg ik gelijk erbij, omdat er nog een aantal studenten mee mogen doen aan de herkansing. Dat betekent, dit resultaat is het eerste resultaat. En we moeten natuurlijk, om te kijken naar wat gaat het finale resultaat zijn, afwachten op het herexamen en het inhaalexamen. En dan weten we pas wat is overal geslaagd. Maar op dit moment, de eerste cijfers die we hebben op basis van het examen, is al beter dan het cijfer overal van vorig jaar. Dus het cijfer kan alleen maar beter worden dan wat we nu hebben. Als de behoefte erin is, kan ik de draai, maar dan moet ik even spieken om naar de cijfers te kijken. Dus als u de specifieke cijfers wil, dan moet ik even spieken. Ik ga slechts noemen de uitslaagpercentages. Maar zoals ik al eerder heb aangegeven, is alles beter ten opzichte van vorig jaar. Ik begin dan met de dag HAVO. Daar is het overal percentage 37,8% geslaagd, direct geslaagd. 20,9% is afgewezen en 33,1% heeft herexamen. Als het gaat om het avond-HAVO, dan is gelijk geslaagd 17,7%. Afgewezen is 23% en herexamen, dat is 28,6%. Overal, als het gaat om HAVO, gaat het om 34,3% direct geslaagd, 21,3% afgewezen en herexamen 32,3%. Als het gaat om bij het particulier HAVO, dan is dat 51,7% direct geslaagd, 18,4% afgewezen en herexamen is 26,4%. Als het gaat om het VWO, dan praat ik over het dag-VWO, dus dagschool, dan is dat geslaagd percentage 51%. daarvan is afgewezen is 14,8% en herexamen is 29,2%. Als het gaat om het avond-HAVO, dan is het geslaagde percentage 31,6%. Het percentage afgewezen 24,6% en herexamen 17,5%. Als we kijken naar het overall beeld, dus van allemaal, dan is dat geslaagde percentage 50,2%. En dat komt omdat er natuurlijk minder kandidaten zijn op die avondschool. En verder is dus 50,2% geslaagd, afgewezen 15,3% en herexamen 28,7%. Kijken we naar de particulier VWO, dan is dat eigenlijk heel goed, moet ik zeggen, waarbij het overal gemiddelde is totaal geslaagd 72,8%, afgewezen 7% en herexamen 17,5%. Waarbij de uitschieter wat betreft de resultaten betreft het Hogendoorn Atheneum is met een slagingspercentage van 93,5%, waarvan 72 van de 77 kandidaten direct zijn geslaagd, 0 zijn afgewezen en 4 hebben een herkansing, dus dat is 5,2%.
0: Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij is nader ingegaan op de resultaten van het examen op VOS-niveau. De regering heeft onlangs een nationaal woningbouwprogramma gelanceerd. We laten nu horen Diana Pukki, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij gaf meer informatie over dit programma. Dit ook bij de Raad van Ministersvergadering.
4: En op Rheberg, daar komen er dat lopend AHP-project welke we hebben aangetroffen. Daar komen er 150 woningen van AHP. Dus vandaag hebben we die kick-off. En we hebben nog binnen hetzelfde AHP-project op Voorburg komen er nog 150. We denken niet dat we dit jaar gaan afronden, maar die start van die 300 nieuwbouwwoningen van het Affordable Housing Program, toch? Het is eigenlijk een vervolgproject van LISP, dus een woonoplossingen voor lage inkomensgroepen. Dus later hebben we die kick-off. En voor dit jaar nog wat huisvesting betreft hebben we ook een, nou, je kan zeggen, lopend project. Voorbereiding is er iets plaatsgevonden bij de vorige regering. Dat project behelst 93 nieuwbouwwoningen, woonoplossingen. Dat is het COOLA-project, toch? En voor dit jaar willen we dan binnen het COOLA-project, want COOLA bestaat uit COOLA fase 1, 2 en 3. En van het jaar willen we 55 woningen opleveren, ja, van het COOLA-project. Dus dat is ten aanzien van huisvestingsbeleid vanuit sociale zaken. En voor de rest hebben we een nieuw programma of twee nieuwe programma's. Huisvestingsramp, daar hebben we ook middelen uitgetrokken. We hebben huursubsidie. Ja, huursubsidie hebben we. En dat wil ik ook een beetje uitleggen. Brokkenbrokken in Chimoni. Dus je hebt mensen, u kent, u weet wat er gebeurt in het veld. De huurtarieven zijn ontzettend hoog. Ook al vragen ze niet die €300, maar ze zetten het wel om. Dus die mensen hebben het ontzettend moeilijk en we hebben gezien de afgelopen 11 maanden, 12 maanden dat mensen komen van minister, we zitten vast, we hebben achterstanden. Dus dan gaan we kijken binnen onze doelgroepen, dus zwakke huishoudens, gaan we dan kijken als we daar middels criteria de mensen dan kunnen tegemoet kunnen komen met ondersteuning in het betalen van de huur. Want als je 30.000 woningzoekende hebt en je hebt als regering, we zitten al straks een jaar en nog geen één woning opgezet binnen AHP wel hoor. Zijn we bezig met renovaties en nieuwbouwwoningen binnen het AHP-project. Maar dat echte huisvestingsbeleid, de start, de kick-off is vandaag. Betekent dat we achterlopen en we willen het opvangen met huursubsidie, ondersteuning, kijken naar de ondersteuning naar de kwetsbare groepen, senioren, burgers en zwakke huishouden. Om daar, we zijn bezig met die exercitie, de samenwerking met financiën, om dan als vertrekpunt armoedegrens te hanteren. En op dit moment is dat bedrag 7810. Hoeveel krijgt een zwakke huishouden? Hoeveel krijgt een zwakke huishouden? Als je alles bij elkaar optelt, dan komen we ongeveer op 5000.

0: kunnen helpen met het dak of zo. Of toen we hadden wateroverlast, dat beleid was er nog niet. Dan moest je mensen evacueren, overbrengen. Dat valt onder huisvestingsramp. Daarvoor hebben we ook middelen vrijgemaakt. We hebben het niet echt kunnen uitvoeren de afgelopen tijden, omdat de criteria nog niet duidelijk was. De begroting was ook nog niet goedgekeurd. Dus we gaan nu beleid maken, criteria vaststellen. En via media gaan we dan de gemeenschap inlichten of informeren. U vroeg over bouwsubsidie, dus dat gedeelte is bouwsubsidie, dat is renovatie. Wat is ook gebeurd de afgelopen tijden? We hebben ook een aantal mensen van vorige periode die nog die lopende aanvragen hebben. Maar wat heb ik gezegd? Ik zeg van luister, de administratie moet helder zijn. Als de persoon niet voldoet aan de criteria, dan gaan we andere behoeftigen moeten accommoderen of ondersteunen. Dus vandaar die vertraging. De middelen zijn wel vrijgemaakt vanuit financiën. Maar de administratie en de controle heeft nog niet plaats. Want als je in 2022 hebt gevraagd voor renovatie, ondertussen kan de situatie veranderen. Dus we moeten als ministerie weten van waar de middelen, hoe ze besteed worden. En als de situatie nog hetzelfde is. Dus daarmee zijn we bezig. Dus heel binnenkort gaan we dan zeker 300 mensen van oude aanvragen afhandelen.
1: Minister Diana Pocky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij heeft het namelijk gehad over het Nationaal Woningsbouwprogramma. En daarnaast ook het AHP. Het is onderdeel van het AHP, het Affordable Housing Project. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 10 juli. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 10 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Nasi met ovenkip. Tillo met zoutenvis. En zuurkool met kip en rookworst. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen.
2: Suffer. Lim FM. Smooth music.
3: Flashback.

0: Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-53.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leiding. Functie en middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola straat 4. In Proster, safety through innovation.
5: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip, Naviu.
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
7: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
8: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Ja. Je zin was 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dat van jou zin was 100 euro dan.
9: Ik zei 50 euro, mama. 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat die brad die zin, Jim, na 100 die zin is.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jaren, die zin is via Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smaaijip is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
9: Ja, maar
11: ik weet, ik doe het

0: World Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars van Radio Lim FM. En welkom bij alweer een nieuwe editie van QN Insight WK Update. Mijn naam is Rashid Sultan. En zoals gebruikelijk gaan wij altijd even kijken en lekker babbelen over de wedstrijd die gisteren is gespeeld. We gaan natuurlijk ook kijken naar de wedstrijd die vandaag wordt gespeeld. En we gaan vooruitblikken op de wedstrijden van morgen. Nou, Likva Isabi, Udroina kwartfinale, Bafa WK 2026. Alle gastlanden die liggen eruit. Het is niet anders. Er kan niks aan veranderen, om het even zo te zeggen. De gastlanden zijn naar huis, maar zijn nog steeds thuis. Mogen nog altijd genieten van voetbal op het allerhoogste niveau. Udroina kwartfinale. En het is gisteren allemaal begonnen met de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Twee landen die het tot op dit moment bijzonder goed gedaan hadden. Frankrijk die had alles gewonnen tot zover. De Manak Irak, de Manak Noorwegen. Ze hebben van Paraguay gewonnen, wel met de nodige moeite. En gisteren stonden ze dan tegenover de Noord-Afrikanen, Likva Okada, de man de Atlas Leeuwen, die het ook bijzonder goed hadden gedaan met een gelijkspel tegen Brazilië in de groepsfase. De NAC Schotland, de NAC Haiti. En daarna moesten ze ook nog natuurlijk voorbij Nederland. Dat was een best een zware wedstrijd. De man Colassa pleit dat. Ze hebben gewonnen natuurlijk, maar met strafschoppen. Maar daar zag je wel dat er natuurlijk een beetje blessure gevoeligheid bij kwam kijken bij de spelers. En in de wedstrijd tegen Canada is Ismaël Saibari weggevallen als belangrijke voorhoede speler. Het aanspeelpunt voorin. En dat was natuurlijk een grote aderlating gisteren voor Marokko. Of het heel veel uit zou maken dat Onoka Takier, want Frankrijk ben dit dominant als ik weet niet wat, oppermachtig met zo'n voorhoede. Daar droomt elke coach van om mee te kunnen spelen tegen welk land dan ook. En altijd, je kan dus zelf verzekeren, Takio Poe, 3 punten uit dat play dat. Denk maar aan jongens als Doué, Barcola, een Cherki, een Dembele, een Kylian Mbappe en niet te vergeten een Michael Olise. Geweldig gewoon. En ook gisteren was het raak, beste luisteraars, zoals jullie het zelf ook hebben gezien. Maar natuurlijk ook de UNO en volg AWK, D, Bakade. En het was, hoe zal ik dat formuleren? Het was gewoon een geweldig gewedstrijd van de Fransen. Er werd nog wel met 0-0 gerust. Waarbij Marokko zelf een penalty weggaf. Overtreding van Masraoui in het strafschopgebied van Mbappe. Omeza en Taki Taki. Ja, Asano Bedewa penalty. Het was een 100% pure penalty. Want als je zo een sliding inzet, dan moet je de bal op zijn minst raken. En doe je dat niet, en Kylian Mbappe kwam koni spits als zo goed dat contact de. Dat want ik een penalty de meer dan terecht. Maar dat heeft Laia maar eten. En dat want ik moest Laia bal psa Bono. En Bono staat bekend om het stoppen van strafschoppen. En dat wist hij ook gisteren weer in de eerste helft te doen. En Marokko in leven te houden. En zo ging men rusten met een 0-0 score. Daarna was het wederom alles wat de klok sloeg, Frankrijk. En dit keer kon Bono niet meer de held uithangen. Want Frankrijk zou uiteindelijk met 2-0 deze wedstrijd winnen. En zij plaatsen zich als eerste voor de halve finale. Net als 4 jaar geleden ook weer tot de halve finale gekomen. En Akans Biggie schreef dat Frankrijk op playoff finale. Zo sterk is Frankrijk. Eerste aanval in de 60ste minuut ongeveer kwam Frankrijk via een paas vanuit Doué naar Mbappé. Mbappé met kwam die actie, schiet die bal haarzuiver langs de boomlange centrale verdediger Diop. En Douma Bono had het nakijken. Amanouan doet niks about de bal. Dat Frankrijk aan de leiding. Marokko moet dan komen. En helaas was het pot dicht daar achter bij Frankrijk met de Upamecano en een Saliba en een Koundé en een Digne daar in de achterhoede. Geweldig gewoon zoals de Fransen hebben verdedigd. En dat doen ze keer op keer. In de slotfase van de wedstrijd werd het nog zelfs 2-0. nadat en Dembele met een mooie actie de bal van zeg maar bijna vanaf de middenlijn zeg maar ontving en demareerde met de bal, keek naar zijn kans, maakte een loopactie, kwam vrij te staan, had niet een hele grote hoek om de bal het doel in te plaatsen, maar hij wist dat toch op een formidabele wijze te doen en dat Mekascore kon tappen. 2 voor Frankrijk en 0 voor Marokko. Ook daarna probeerde Marokko iets terug te doen, maar het mocht niet baten. Gefeliciteerd Frankrijk, gefeliciteerd meneer Limbo. Frankrijk is de eerste semifinalist. Nou, dan hebben wij vandaag natuurlijk ook weer een andere wedstrijd op het programma. En dat is de wedstrijd tussen Spanje en België. En dat ook de Otroan interessante wedstrijd. Als je ervan uitgaat welke kwaliteiten Spanje allemaal heeft in de voorhoede. Maar ook op het middenveld. Ik kan Saptak no de Maas op playbal. En ze zijn langs Portugal gekomen op een hele moeilijke manier. Amano be simpel sowieso niet. En uiteindelijk was het de ingevallen Mikel Merino. Die de bal wist te scoren langs de doelman van Portugal. En deze score was ook de eindscore. Het werd ook heel laat in de wedstrijd gescoord. Boem had Fassi voor natuurlijk Cristiano Ronaldo toen. Die aan zijn laatste WK bezig was. En nu moet beseffen dat hij nooit meer het WK zal kunnen winnen. En dat is natuurlijk niet erg, want het blijft een geweldige voetballer. Nou, wat we van de Belgen kunnen zeggen is dat de Belgen wel zijn gegroeid in het toernooi. De man beginnen naar toegelijke spelen tegen Egypte en tegen Iran. Maar vervolgens tegen Nieuw-Zeeland hebben zij keihard uitgehaald. Ze hebben ook getoond in dit toernooi dat een achterstand hen niet van succes afhoudt. Ze hebben tegen Senegal gespeeld in de achtste finale. Stonden achter met 2-0. En wisten toch nog toe te slaan. 2-2 van te maken. En in de late verlenging ook nog een strafschop te forceren. Zeer terecht. En België wint die wedstrijd met 3-2. Vervolgens hebben zij gastland Amerika meer dan overtuigend uitgeschakeld, overwonnen met 4-1. En dat was natuurlijk ook weer prachtig voor de Belgen en trainer Garcia. Want ook zij hebben een droom. En die droom is om wereldkampioen te worden. Ze hebben niet meer de generatie. Ze hadden maar bij Ab voorjaar in een eitje jaar geleden. Want eigenlijk Dappe Abimpsa. En misschien zelf ook nog 12 jaar geleden. Toen was België bijzonder sterk. Met een superfitte Kevin De Bruyne onder andere. Maar toen mocht het niet baten. En wie weet komt België erg ver. Vandaag zullen ze dan wel van Spanje moeten winnen. En de strijd zal overal gestreden worden. Helaas kan België niet beschikken over Onana. Die een flinke blessure heeft opgelopen. En niet meer kan deelnemen aan dit toernooi. Maar België heeft genoeg voetballers om dat gemis op te vangen. Wolukus heeft ze natuurlijk ook door een gevaarlijk mooie wedstrijd. En wij gaan er nu heel even uit. En we zijn zo meteen weer bij u terug.
1: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren. met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
0: Welkom terug, beste allen luisteraars van Radio Lim FM. Wij gaan even gelijk door, want we hebben zo net al aangehaald dat Spanje straks speelt tegen België. En dat doen we een mooi fireplay. Spanje staat bekend als misschien wel het beste voetballand ter wereld op dit moment. Toch, ze hebben zich nog niet echt kunnen laten zien op dit toernooi. Wamalek Lamine Jamal, Amal Koina toernooi, Amal Biggie, maar hij is als invaller begonnen tegen Kaap Verde. Maakte wel gelijk indruk als invaller. Kon Spanje toen niet naar de overwinning brengen. En toen speelde zij gelijk tegen Kaap Verde. Maar vervolgens werd het tegen Saoedi-Arabië een makkelijke overwinning. Als ik het goed heb, eindigde de wedstrijd toen 4-0. En toen heeft Spanje wel van zich doen spreken. Bepaalde wissels natuurlijk gepleegd door de trainer. Andere spelers ingezet die voor een beter spelbeeld moesten zorgen. Voor een betere wedstrijd moeten zorgen. Dat was ook gebeurd. Vervolgens een hele spannende wedstrijd tegen Uruguay. Waarbij zij uiteindelijk ook aan het langste eind trokken. Eindigde heel onsportief deze wedstrijd. Maar dat was voor Spanje dus voldoende om zich te plaatsen voor de volgende fase van het toernooi. Nou, Spanje moest natuurlijk door in het toernooi. En wilden zij dat doen, moesten zij natuurlijk ook in de 16e finale winnen. Hebben zij vervolgens ook gedaan. En onlangs hadden zij de wedstrijd tegen Portugal. Was een taaie wedstrijd waar Lamine Jamal het heel zwaar had tegen Nuno Mendes. Dat is natuurlijk ook heel vaak het geval. En de vraag is eigenlijk, beste luisteraars. Lamine Jamal, ook kiezen ze even Likva Gwinci Lamine Jamal op week in week uit in de competitie? Dat is de eerste vraag. En hoe hard zal het nodig zijn dat Lamine in goede vorm verkeert vandaag tegen België? Want van daaruit kwam de laatste tijd veelal het aanvalsgevaar. En als je Lamine Jamal weet uit te schakelen, dan ben je al heel goed op weg, zeg maar, om Spanje van de weg naar de halve finale af te stoppen. België heeft dus werk, maar ook België heeft hele goede voetballers in de naam van Doku, een Leandro Trossard, Gamador, een Ketelare, een Salemakers. Je hebt nog altijd een De Bruyne, die niet eens altijd vanaf in de basis 11 staat. Geef alleen maar aan hoe goed België bezig is. En ook Yuri Tillemans is natuurlijk bijzonder goed bezig voor de Belgen. Niet te vergeten dat ze achterin nog altijd een fantastische sluitpost hebben in Thibaut Courtois. De Belgische doelman die nog altijd de kleuren verdedigt van Real Madrid. En ook week in week uit daar wedstrijden keep. Van hier heb je me niet. Het is dus het belooft dus een bijzonder mooie, een bijzonder spannende wedstrijd te worden. Woluku Saipsa, ik hoop dat jullie natuurlijk ook genieten van deze wedstrijd vandaag. Gisteren is het al begonnen. Oussi Frankrijk, Rigeri. Wie weet gaat Spanje vandaag ook tekeer in hele goede zin. Maar wie weet wacht ons natuurlijk een mooie verrassing. Ik wens jullie alvast een hele fijne wedstrijd toe. Mocht je vanaf de radio luisteren, dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar mocht je het via de televisie zien, is het natuurlijk veel mooier. En nou, ik zou zeggen, fijne wedstrijd om naar te kijken straks. En ik groet u alvast. En wij zijn morgen weer bij u in de uitzending. Tot dan. Dag.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Nigga.
1: BT, Attacchi Dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

tijd voor een nieuwe aflevering van BTO. Vader, goedemiddag. Wij melden ons aan. Wij melden ons aan. 10 juli is het. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Limbo is hier, zoals aangekondigd. Ik heb jullie toch gezelliger zo zijn. Compleet uitgedost. In mijn trui. Santies is de. Weliswaar mijn onderschaas aan heb je zo hard. Ik dacht dat ik slanker was. Dus ik moet de mensen zeggen. Nou, dat ik kom op poes aan trui kan. Ja, maar dat ziet u natuurlijk niet. Dat gaat u niet uit. Dan gaat ja netjes. Goedemiddag mensen, op 91.7. En dan wil ik een beetje naar boven zitten zodat je dat ding gaat zien. Je dan, alleen moeten de tepels niet in beeld komen, dat kan zorgen voor problemen. Dus we doen het tot hier jongens, niet de tepels niet meenemen. Deze bijzondere tepels kunnen soms zorgen voor onstuimigheid aan de andere kant, dus het komt niet in beeld. Maar die trui zit goed, nogmaals dank aan de organisatie. Mensen, we zijn op 91.7, we zijn op Lim FM Su, internet, radio en natuurlijk voor zij die kijken naar de page van ons. Wij groeten u, zij die kijken groeten we, zij die van plan zijn later te kijken worden reeds nu gegroet, dat zijn de mensen op YouTube. Ja, mensen hebben verschillende manieren. YouTube. Ik zei alleen moet je niet in de buurt zijn van iemand als die persoon het zegt, want dan kan het nogal een beetje vochtig worden. YouTube. Ja, dat doen we op YouTube. Hebben we natuurlijk de delen en de integrale versie. Ja, ja. Je bent er intussen bekend mee. Alle mensen die jaren zijn vandaag, bij Limbo Eversteri. Ik heb een zeer belangrijke man in mijn leven is jarig. Maar Marat in een lobby. Maar een lobby publiciteit. Dus if mijn karaman nee na probleem. Maar mijn versterker man ba. In de familiaire sfeer. Radio. En als hij toch langs. Maar dat is de arki deze Sandy. Radio begint natuurlijk. Je zal het wel horen hoor, want zijn inner cirkel luistert wel strak. Maar alle andere mensen die jarig zijn vandaag wil ik feliciteren. Maak het tot een onvoorstelbare, bijzondere, aparte, opmerkelijke, onnavolgbare, mooie... Heb ik apart al gezegd, dag. Het is de herdenking van je geboorte. Op deze dag heeft jouw moeder jou geperst of u naar buiten. Met de kracht van God bent u... Zoom. Idoro. En eigenlijk, ik ben Libikba en Nabere. We kennen allemaal, we weten allemaal hoe dat aan toe gaat. En na die 9 maanden of 7 maanden, Isabi, dan krijgt het leven een andere vorm. Dus het is een dag. Aanwezig naar je feest. Aanwezig je one day. Maar het is een aparte dag. Vergeleken met alle andere dagen. Begrijp wat ik bedoel? Dus het is een dag waarbij je. Wees je once dong. Je memoreert. Oké, je was weliswaar niet volledig bewust. Want je bent op dat moment pas geboren. Maar dat moment, dames en heren, want if dat no be de, in no be de PUDT de. Begrijp wat ik bedoel? Dus, gefeliciteerd, alle mensen. De ziekenbeterschap, al de mensen die verpleegd worden in de vele ziekenhuisinstellingen, moeten we natuurlijk ook, ziekeninstellingen moeten we natuurlijk ook gedenken, begrijp je? En alle andere mensen. Die zich misschien niet eens zo goed, die zo best voelen. Maar ze zijn ook niet in een ziekenhuis, ze zijn gewoon thuis. De Orusma, de Bijisma, maar dat Orusma, dat is Bijisma. Dat Orusma klinkt zo gek. De Bijisma voor nu. En ik kan tegen Lim FM trangen naar de Bijisma.
de Audrey. Isabi, LMFM tranga na de bijisma. Alla bijisma van ons mee boven 65, 70, van 70, na jaren de. Isabi, oké, af en toe de swing, go up en die even. Maar kom maar terug hoor, bij hun boy, de bijisma's. En geloof me, als je bijisma's hebt, heb je zegen, jongen. Zeg taki, zeg taki. En je bijisma heb je zegen. Je hebt zegen if je bijisma, dat is mijn grap. Als ik iets aan Masra gaat, dat op de smarati, no make crap, no make crap, no make crap, don't make jokes. En natuurlijk moet ik denken aan de mensen die een sterrengeval hebben. We gaan Jeff uitzwaaien. Hoe herinner me later, voor Draaiwan Poku Baga voor Jeff. Isabi, we zwaai Jeff. We gaan Jeff uitzwaaien. Kom zoek op Poku gelijk, ja, want Jeff, ik weet Amara vandaag. Is de Singinetti thuis bij hem? Ragu Barsingstraat. No, ik zie me dat daar. Hey, shit. Vandaag is de Singinetti van deze eenvoudige jongen. Ik zeg jongen, hij was ouder dan me. Isabi, maar hij was. Isabi, Isabi moet hij eerlijk jaar, hè? Ik hou van mensen die zich niet aanstellen. Sommige mensen, wanneer ze een beetje bekend zijn, populair zijn, isabi, de meest stel die aan. Je moet soms, als ze ergens komen, moet iedereen het weten van, ay, aman, dore, na, olo. De meest begint tak trangen, want mensen moeten naar ze kijken. Ze gaan opmerkelijke dingen doen, want ze willen de aandacht trekken. Maar ik hou van mensen, je bent een bekende Surinamer. Je komt aan en je gaat netjes in die rij staan. Ik wil even de man dat we kunnen u sneller helpen. Dat kan het een keer. Isabi. Maar aan het die door het president bij je op je borst, want na jou, na maas, hij tak naar televisie, bij je op je borst. Is dit de rij? Moet ik hier staan? Doe gewoon, want morgen kijkt niemand naar je. Begrijp je? Defi rustig, eenvoudig, chill. Jeff bij de one of the manati. Ik heb hem zich nooit zien aanstellen. Of tak traag, natuurlijk. Maar bij de Tori man, dus. Ik hem, if a man bluffy odra tafra, mo bluffy odra tafra. Isabi, my man was jib bigi taki. If a man in the pogo fa man, isabi, a man iso lezi bel lafo. Ma de pogo fa man ook to be de realiteit. Isabi, want sa man singi, trowe drape na sabop mali ook to taigo yare lang taki. Only your friends know your secret. And only he can reveal it. En Bob Marley sa Jeff singi na sa Bob Marley singi eerder ook to taki. Some will hate you, pretend they love you. But behind they're trying to eliminate you. Isabi, na sa Jeff singi. Ama sa o probef chiri. And ama sa y luki na nga ati brong ay of ame wrak ne tapu da. Ama sa o charen kon fu chiri. Na ama sa y lafang ayo. En ama sa takilong ko dring wasane. Na marato probef fu uit yo. Na marato oefen yo. Na marato te ken kas ne tapu. Dus Jeff heeft ons ook veel dingen geleerd in het leven, joh. Aboy gwe. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Tamara no delus me doen zo.

van die denk je in eerste instantie naar familie. We winnen desma. We winnen desma. Bon voor krakti. Dat is het. We wensen de mensen dus veel kracht.

vanavond thuis bij hem, heb ik dus begrepen. De Singinetti is er dus thuis. En morgen vindt dus de uitvaart. Ik dacht dat Jeff gecremeerd wordt, maar dat zien we dus. Dat zien we dus morgen. Maar ja, dat wordt ook een praten, de baga. Jammer. Nogmaals, alle mensen die een sterfgeval hebben, gecondoleerd. Motagi, Mino Arca interviewen. Alle interviews zo draaien dadelijk. Ik heb het nog niet gehoord. Ik heb ze nog niet gehoord. Maar ik word een beetje strontmisselijk. Isabi. Strontmisselijk van het comité-generaal gedoe. Isabi, we zijn kampioen in geweldig doen in het land. One quick story lassie de mijn comité-generaal. En als naar oude verklaringen luisteren, maar een mooie verhalen om het een beetje te rechtvaardigen. Maar de mij klets. Praat in alle openheid en leg mensen uit. Ik kan een comité-generaal, die kan me begrijpen, Dagiwang. Wat oorlogssituatie. Isabi, of er is een of andere terroristische groepering ergens bezig. Of er is een of andere organisatie. Ewakaichiris Matineti. Een of andere terreurbeweging. En die mannen opereren in de nacht. Ewakaichiris Ma. En de gevallen nemen toe. We kloppen het natuurlijk af. En de gevallen nemen toe. En in DNA wordt om informatie gevraagd. Dan ik kan stel niet voor, Taki. Je kan niet alles zo uitpluizen. Zo. Maar dus bij alles we beginnen grabo comité generaal of generaal comité of vast. Zo'n ding. Isabi. De mij weer hoe het is. Geheimzinnigheid. Isabi. Tref je maatregelen. Dus dat land gaat fout, hè. U merkt niet wat er gebeurt bij de politie. Het gaat goed fout. Het gaat goed fout. Ik denk met mijn... Ja, eigenlijk moet ik niet hard praten, want

waar we tegenaan zouden moeten leunen. En laat me heel snel zeggen, gelukkig. Gelukkig gaat het niet om de meerderheid. Want er zijn politiemensen die hun werk naar eer en geweten doen. Ik ken ze. Ja, skoudus masang. De me doe de roko. De ma chill. De ma na skoutu. Isabi. Maar we moeten. We matief met time dat ik weet dat ze in Mexico is. De man die kwam besluit dat ik even naar 1000 om Yagi, dat we Yagi 1000 of de helft. En als er maar 1000 overblijven, dan begint, dan werken we met die 1000. Desnoods betalen we ze extra, maar dan werken we dan met wat overgebleven is. Maar al die rotte appels schoppen wij eruit. Want ze horen daar niet thuis. En het is, ja, mensen gaan misschien zeggen, ja, maar hoe ga je dat doen? Geloof me. Sommige van die figuren, dames en heren. If me sabi en you sabi. You want time that the leiding no sabi. Laat die leiding en ze moeten die beschermd worden door allerlei dingen die voorkomen in verkarasani contracten en werkafspraken en politiehandvest. Minus af van is aan ding. Mine ben ik niet geïnteresseerd in die namen en de juiste. Maar wat ik kijk en ik reageer op wat ik zie. En wat vlak onder onze neus, wat zich voltrekt. Onder onze neuzen. En het is niet goed. Het is niet goed voor het land. Het is niet goed voor het korps. En het is ook niet goed voor de echte politieman is het niet goed. Voor de echte politieman is het niet goed. Want ik kan zeggen, ja, maar de meerderheid maakt zich daar niet schuldig aan. Ik kan dat zeggen. Maar sommige mensen kijken er anders naar. En gooit iedereen, dames en heren, op één hoop. Het kan niet. Het is een complete rotzooi wat er gebeurt. En die minister, die moet ook een beetje, ja, is mooi geweest hoor. Het lachen en leuk doen is mooi geweest. Dat was voor een tijdje. Maar laten we nu dat ding over een andere boeg gooien. En meer gezag en, ver mijn karasani, serieuzer eigenlijk overkomen. Laf toemsi, asari. Het is mooi geweest. Ik heb samen gelachen. We hebben samen gelachen. Maar nu willen we een minister zien, dames en heren. Met een zekere vorm van autoriteit en uitstraling. Isabi, is mooi geweest. De honeymoon is over. De honeymoon is over. Flirtpartijen zijn behoren niet uit het verleden. Nu moeten we serieuzer werken. Want ik weet niet, ik lees op een informatiesite en ik schrik ervan, jongen, met Taigi. 15 Skoutu. Veertien Skoutu in totaal. 10 maasrotto in A, 82 kilo. Voorman, dames en heren, bij afpersingen. Dus die mannen persen mensen af. Het is. En dan kunnen we mooi komen met verhalen. Ik weet niet wat er allemaal gezegd is. Ebu Jones is weggelopen uit die hele comité-generaal. En ik heb niet gehoord wat hij gezegd heeft tegen Jamal. Maar nu al kan ik zeggen, ik geef hem gelijk. Ik was nog geen enkele comité-generaal. Als je iets wil zeggen, vertel het nu. Laat iedereen het horen. Isabi, wanneer gaan we komen? Wanneer weten we? Wanneer horen we van Erkino? In dit land blijven maatregelen altijd uit. We babbelen, we kletsen, we lullen soms ook vaak, ja. Isabi, sorry. Dit volk wil soms horen van, we hebben hem weggejaagd. En we hebben hem gesmeten ergens waar de zon niet opkomt. We zijn te lief. En we gaan pas wel de verandering merken wanneer wij inderdaad de koe bij de horens vatten, pakken. Ik weet het niet, maar Jones is, heeft gezegd, ik doe niet mee aan comité-generaal. Dat ding is, je doet of je doet het niet hoor. Want daar hoor ik de mannen van de NPS die zeggen aan de ene kant, het past niet en het hoort niet. Maar Mika, als je vindt dat het niet past en niet hoort, dan waarom doe je mee? Dat doe je ook niet mee. Isabi, je moet geen A zeggen en dan doe je B. Begrijp je? Als je zegt, het past niet, het hoort niet, maar toch gaan we meedoen. Oh, dat doe ik niet mee, klaar. Het past niet, dat ben ik niet daar, klaar. Hou dat je comité-generaal, we horen het wel. Maar wij vinden dat het volk wel genoegzaam moet worden geïnformeerd.

0: over een aantal dingen die spelen. Isabi. En dan hoef je misschien niet in tot in de puntjes. Maar het mag ook niet zo zijn van, we gaan dat ding kibri kibri doen achter de schermen. En dan gaan we fluisteren. Isabi, het lijkt alsof de belangen dusdanig, dames en heren, dat alsof er een soort zekere mate van infiltratie overal plaatsvindt. No man, ik de maak je mooi brek, ja. Ik ben niet geïnteresseerd. Laten we luisteren wat Jones gezegd heeft. Het gesprek was er vanmorgen. En ik hoop ook niet dat hij een show van maakt, hoor. Dat hij toneel speelt, dat hoop ik ook niet. Trouwens, ik ken hem als een man die tegen de stroom kan ingaan. Dat hebben we soms ook nodig. Maar dat heel ding van partijdiscipline. En nu kijken we naar links. En nu kijken we naar rechts. DNA-leden moeten weten, ze zijn gekozen door het volk. Partijdiscipline is mooi, maar soms zou je ook een standpunt moeten innemen van, ik ben het hier niet mee eens. Begrijp je? En als je het kan uitleggen en onderbouwen, dat to hell with you met je partijdiscipline. Maar goed, laten we luisteren naar het gesprek met Ebo Jones.
1: De onderwerpen waren al volgens mij precies wat u zegt, ook in de media aan de hand van onze agenda. En dat was kwikverdwijning, grasalcohol, zoutverdwijning, dat van anticorruptie unit en dat van vissterfte aan de Saramaka Rivier. Dat waren de andere conform onze agenda.
2: En los voor de parlementariër, heer Jones, wie zat er allemaal nog bij die vergadering? Mag de samenleving dat weten?
1: Conform onze huishoudelijke onze ordereglement wordt de comité-generaal aangevraagd door de Nationale Assemblée zelf. Zij het nou door de VN, nou door tenminste 5 leden van de Nationale Assemblée. En daar is het dan het parlement en de regering die in conclave gaan over zaken die een bepaalde gewicht dragen en bij mogelijke openbare behandeling het onze staatsveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.
2: We hebben begrepen dat u niet helemaal eens bent met deze comité-generaal. Kunt u ons aangeven op welke gronden u het oneens bent of niet helemaal content bent?
1: Vanaf dag 1 heb ik aangegeven, Lukuno, dit ding heeft te maken met onder andere verdwijning van Kwik. Ik weet niet waarom we het in comité-generaal zouden moeten behandelen. Het is juist informatie die die samenleving zou moeten krijgen. Om zodoende het vertrouwen weer te krijgen in onze justitiële apparaat. Want je moet je voorstellen, je moet je berekenen dat deze koude samen moet beschermen. Juist deze koude dat hij na precies kantoor of deze koude dat hij Kwik heeft vermist. Dat wordt ook een samenleving op terecht na vertrouwen in een systeem. Dus wat wij juist hebben gezegd, als je het openbaar doet, dan weet die samenleving dat je het niet met de mantel der liefde zal afwikkelen. Dus op basis daarvan was ik meer voorstander van openbare vergadering, openbare behandeling. Maar uiteindelijk heeft de meerderheid van het parlement bepaald dat het in comité-generaal wordt gedaan. En dan berust je daarin en dan ga je participeren. Maar wanneer je daaraan participeert en je ziet dat die informatie die wordt verstrekt toch niet zodanig is dat we kunnen zeggen onze nationale veiligheid in gevaar komt, nou dat zeg ik, dan hadden we het even goed in het openbaar kunnen doen.
2: Als u aangeeft dat er niet echt sprake is van dat de nationale veiligheid in gevaar komt, wat was de aanleiding dan voor die minister om dat te vragen aan de Nationale Assemblée?
1: Want ik zie nog steeds niet, ik zie de waarde daarvan. Natuurlijk had de minister aangegeven dat de informatie indien het publiek wordt gemaakt dat het onderzoek verstoord zou kunnen worden en noem maar op. Maar dat is vooralsnog nog geen reden conform onze ordereglement om comité-generaal te houden. Alhoewel ik dat wel begrijp hoor, want als het onderzoek bijvoorbeeld in een vergevorderd stadium is, dan zou het niet raadzaam zijn om bepaalde informatie natuurlijk prijs te geven. Maar ook dat vind ik, op basis van die informatie die we gisteren hebben gehad, wat die informatie is, ga ik u niet zeggen. Maar op basis van wat ik heb gehoord, was het voor mij niet steekhoudend genoeg om die vergadering achter gesloten deuren te houden.
2: Nou, u bent uit de protest weggelopen. Heer Jones, zijn er collega's van u, misschien binnen uw eigen fractie, die uw standpunt ook ondersteunen?
1: Dat weet ik niet. Wat voor mij belangrijk is, ik heb een verantwoordelijkheid. Ik heb een bepaalde zienswijze en op basis daarvan ben ik daar weggegaan, omdat het geen zin meer had voor mij. En natuurlijk moet het voor de DNA een signaal zijn dat de overige onderwerpen, wanneer ze behandeld zullen worden, dat men serieus erover nadenkt als het nog achter gesloten deuren zal gebeuren of in het openbaar.
2: Heer Jones, ook onbegrijpt u dat na die comité-generaal er een openbare vergadering zou plaatsvinden. Dat is niet doorgegaan. Wat is de reden daarvoor?
1: Ik weet het niet. Ik was niet meer in de zaal. De vergaderingen zijn uitgesteld volgens mij naar dinsdag. Dus laten we even kijken. Ik wacht op de agenda en dan kan ik je dan meer informatie daarop hebben.
0: Nee hoor, ik ben totaal niet tevreden met dat hele comité-generaal gedoe. Dat was Jones. Ik dacht dat het een krachtiger gesprek was dan mensen dat hij... Maar goed, iedereen heeft zijn eigen manier van... We hebben geluisterd naar hem. In alle geval, wij sommige dingen hoeven we niet te weten. Sorry, ik zeg het gewoon zo. Men vindt dat we sommige dingen niet moeten weten, dus ze moeten het even. En geloof maar, als je echt wil weten wat daar gezegd is, dan weet je het gewoon maar. Je lekt als een zeef. Die hele persoon die daar ook, laat me mensen niet beschuldigen, maar... We willen interessant doen, comité. En voor die inderdaad weten hoor, precies wat daar allemaal gezegd is, hoor. Het is niet zo een grote operatie. Maar goed, iemand stuurde me eerder een bericht van Limbo. Misschien moeten jij en ik alvast beginnen te solliciteren. Want dadelijk... De maus goes scoot. Was scoot naar de. En wanneer je deze dingen zegt, dan... Dan komen mensen los, toch? Dan hoor je meer info... Iemand zei, ik weet niet of het Turco-straat is. Meneer, een paar weken terug, Alabakanda, luiende sirene, de meerelijk, de maloa, de Isabi. En het kan een keer dat er sprake is van een of andere geval waarbij de mannen moeten uitdrukken. Alle respect daarvoor, Isabi. Maar het is wel opmerkelijk als het elke middag gebeurt tegen een bepaald tijdstip. Dan vraag je af van, huh? Dat is, hoe verklaar je dat? Het kan toch nooit toeval zijn? Isabi. En die maatregelen moeten verder aangescherpt worden. Ik weet niet hoe dat nou precies zit. Maar in elkaar rijden, Waggy. Een paar weken terug heb ik begrepen, politieauto in Goot. Daar de andere kant, politieauto, dames en heren, Nakwampa Koti. Dat is even een maas in rijden. Gaat gewoon lekker thuis zitten en... Als het onverantwoord gedrag is, moet je die mannen laten opdraaien ervoor. Zo simpel is het. Out of you. Isabi. Dus de controle, de mannen, de korpschef moet zijn tanden laten zien. En hij gaat misschien stuiten op weerstand. Dan moet er maar weerstand komen. Maar er moet wel nu, dames en heren, alles in het werk gesteld worden vanuit de leiding van KPS... om het korps te beschermen. Isabi, die echte politieman die over straat loopt. De echte Skoto. Dames en heren, moeten we ook beschermen. De eerlijk man, die man zei, doet er ook correct. Horen ook, dienen ook beschermd te worden. Zo simpel is het. En als er daarvoor de man moest haar alleen morgen strak... dan moet dat maar gebeuren. Isabi, dan moet dat dan maar gebeuren, sorry. Sawani komeka kong. Uh, Iemand zegt het probleem zit vanaf de werving. Wat en wie laat je toe? Friends and family beleid. Slechte achtergrondinfo over de persoon die in dienst genomen wordt. Geen goede instructeurs. Maak dat je slechte kwaliteit binnenkrijgt bij de gewapende machten. Niet alleen bij KPS, ook bij het leger, BBS, KPA. Als er 100 mannen binnenkomen, zijn 80 rijp voor de ton. In die kamer is een casco. Gewoon. In die kamer is een man. Wat heb je in het verleden gedaan? Waarom weer bij de politie? Vertel het in 2 minuten. Isabi, waarom weer bij de politie? En zodra het blijkt dat de man bij de politie wil, omdat hij want jou aan gong, moet je maar eruit schoppen. Hoort hij daar niet thuis? Want dat is het niet. Isabi, mi want jou aan gong of mi want hij. Zoals soms wanneer de mannen hier komen, waarom zou je bij de omroep willen werken? Ja, wel eens wat een of andere idioot komt me een keer zeggen. Ik weet niet toch, maar ik luister naar een paar mannen op de radio en. Neemt die me niet kwalijk hoor, meneer, maar. Ik mag ik vrij zijn, dacht ja, ga je gang. Nee, ik ga het niet zeggen, maar. De matcha meid. Kijk, dus. No me la voy a dar, pero no. Pero, ¿cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? ¿Cómo serio? Ga een speelgoedwapen zoeken bij Kerpelani. Je vindt wel huis 1 hoor, echt wel. Maar. Hou een onderzoek, dikke actie. Mevrouw, die man hier naast u. Kunt u. Hoe heb je hem ervaren in de afgelopen 10 jaar, uw buurjongen? Isabi? Dat buurvrouw. Sorry, moest je aan info. Dat buurvrouw, Taïta, meneer. Meneer, ik weet het niet hoor, hij werkt niet. Maar laatst abaiwa wasmachine jemma. Nangawa boombigi 100. Voor een televisie, zou ik wel weten. 65 inch. Ik kan het verder zeggen. 65 inch. De kan tak bifro je konkru, maar even na konkru, maar zo is het die informatie. Is dat wel dat hier toch? Is dat wel? Of Airewa waji. Ik kan het tide akonangawa prado. Is dat kan een raptor. Hij rijdt wat die one day dat radie a kombaka na een tundra. Die kan dat buurvrouw klagen. Buurvrouw die natuurlijk ook beschermd te worden. Isabi. Maar je moet onderzoeken wie. Maar dan kan gewoon konden weer. Als jammer je bent politie. Dat Tamara daar maar otagi wan maat. Wan maat parkeer. Trek op die puntjes auto. Want verbaal hij is niet in staat om te praten tot mensen. Isabi. Ik kan me niet voorstellen, jongen, met Tagi. Niet eens goedenavond. Rijbewijs. Zeg goedenavond, meneer, dit is een verkeerscontrole. Mag ik u bescheiden hebben? Mag ik uw autopapier hebben? Maar je praat niet tot kinderen van 5 jaar om me te komen afblaffen. Dat te niet corrigeer je, klap me nog erbij. Zo'n figuur hoort niet in het korps thuis. En ik zeg niet, kijk, als het een actie is waarbij jullie saampie zoeken... Dan verwacht ik niet dat je me gaat verwelkomen met een bosje bloemen van goedenavond. Maar dan nog. Maar ja. Het einde maakt bij de tijd van leuk doen en laflafu en dansie is voorbij. Minister, Isabi, pompo, wanipchen pompo na wanipchen gezag. Wanshitak yuna minister voor Jospol. En de mensen die jullie allemaal in functies brengen, het kan zijn. Ik kreeg vandaag weer informatie over een item wat ik behandeld heb. Waarbij die meneer gewoon zegt: DC normaal doet me niks. Mi epai DC. Ik arkina motahi. If mina DC toch, kan de mino jere. Ik heb het niet gehoord. Maar ik zal er wel voor zorgen dat ik dit soort dingen ook niet meer in het vervolg ga horen. Want je kan mooi DC lopen met je pet. Je bent DC weer pet. Je DC weer pet. Je DC weer pet. Dan kan je denken, zeggen van ja, ik heb het niet gehoord. Maar ik heb het wel. Isabi. En het wordt gezegd tegen het volk. Die zijn allemaal de mekmisik gedoodje. Die zijn aan mijn lijn drappen met paeng. Het gaat knagen uiteindelijk aan jouw gezag. En het kan zijn dat die figuur maar staat te kletsen uit zijn nek. Maar mensen gaan het wel geloven als wanneer je moet optreden dat je als een M. Begrijp je? Wanneer je moet optreden, zit je te draaien als een M. Je draait maar. Ik moet dit zijn, Fugami. Want we zetten mensen in functies, dames en heren. Een potisma sama dwaroko. Een potisma die de hele dag allerlei kontdraaierij doen. En niet eens in staat zijn to make a difference. Je gaat het één keer zeggen. Naar mijn paidisi. Eén keer ga je het zeggen. Dan ga je het merken. We zijn te soft. We kletsen. Isabi. We zetten mensen. Omdat ze van, ja, if a man de estaat of a vrouw de estaat voor door roko, dan moet je het niet doen. Dan moet je hem of haar het niet geven. Wie je ook bent, partijlid, je krijgt het niet, brada. Want je hebt de competenties niet to do the job. Klaar. Maar ja. Maar ik ben ook bang, hè. Maar meer het aki. Mi is lembos reftaki. Ano temikis mi dondong da kan yang adi isi kan ugos doy na waki. En mi sabdi isi, mi sabbe pa. Mam na next te maken. Want as je denkt dat ik het zomaar heb gezegd. Yo na nga di isi ugos doy na waki. Tas an doro an bepaalde tempo. Yo na nga di isi. Wij hebben Jones al gebracht. By the way. De mentaag Johan zijn niet in Bribita. Mentaag Johan winden, man. Mentaag Kusje, mentaag de maaf. Is allemaal weer. We Marokko, is mooi geweest. Marokko, de maaf in Tata, de maaf in Atutraman. Iedereen Frankrijk naar Tata. Frankrijk naar Tata. Hoe klaar dit netjes. Ergens zou het zelfs veel meer moeten zijn. Dus ik weet niet tegen wie Frankrijk gaat spelen, hoor. Ik denk de winnaar van straks, België en Spanje. Chintori, dus als het België is, geloof me, zitten we in die halve finale. Als het Spanje is, ook in die halve finale. We zijn maar pot België en Spanje samen in one team. We zijn ding. Frankrijk wordt weer kampioen. Mark my words, schrijf het op 19 juli, Travicky Sunday, de Fransman in blauw t-shirt, nanga wit broekoe, de mei playoff finale tegen. Interesseert me niet tegen wie, maar dat mogen we niet. tegen wat? Ik weet het, interesseert me niet. Tegen Argentinië, dat is Samsa. Tegen wie? Volgende week 19. Door Taimi Baga. En dan blijf je er. Mij leg je uit ernstig. Ashnakan Hai. Weet je dat ze er wel maar eens doen. Ja, weet dat goed, Tori. De wedstrijd begint om 3:30. No? Nee. 3:30 moet ik klaar zijn. Terwijl weet dat goed, Tori, dames en heren. Daar is er schot gekomen. Daar is er schot gekomen. In die case van Sousas. Black Boy. Eigenlijk ben ik een black boy. Black boy na gewoon vrij. Amman een fiend. Isabi. Amman, ja, hoe moet ik het noemen? Amman bij een overeenkomst naar Alanti. Asantjawa heer Taktaki. Isabi. En dan op een gegeven moment, dames en heren. Laat die Tjaraman gaan kloeten. Want kijk, als Horp nog in leven was, dan konden we zeggen. Maar, hey, black boy is daar en hij wil niet weg. Dat zou Horp hebben gezegd. Wat zeg je? Hij wil niet weg. 5 minuten. Dat is hoor. Dat is hoor. Maar we zijn in een andere tijd. Ik mis die tijd wel hoor. Isabi. Ik zie al dat. De tijd die, in die tijd. Daar maar wat taki. Deze ene maar doe me niks. Ta groen jeep rijk kan stoppen. Zie me voor door. Je zult automatisch je vinden wat uitgang. Wie zijn er bij de? Maar goed, nou heeft de staat die case tegen Black Boy, meneer Fiat, gewonnen. Heb ik begrepen. Isabi, de staat, dames en heren, Winnie. En namens de staat, akkoord geding. Meester Ashnakan, hij heeft de staat vertegenwoordigd. En ze heeft ons het een en ander verteld. En natuurlijk, je kent ons. We hebben natuurlijk ook Black Boy gesproken. Laat ons luisteren. Wat is mevrouw Kanai? Een foto van haar. Ja. En dit is de reactie. Wat gaat er gebeuren bij Sozes? Kan ik weer gewoon ook aan het plein hoe veteranen balbakken naar Sozes? Apres met tapu om mijn hefboom zo. Kunnen we weer gaan? Is er die oplossing? Is de kogel door de kerk? Wat gebeurt er, mevrouw Kanhai? Leg ons uit.
3: Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport heeft een kort geding hangen gemaakt, omdat de bestaande beheersovereenkomst met de beheerder van Sozes niet op de juiste wijze werd nagekomen. En het ministerie natuurlijk de behoefte heeft om sportterreinen en faciliteiten zo goed mogelijk te laten benutten. Ook begrepen we dat er werd betaald voor sportverenigingen, voor Sozes, voor het gebruik van Sozes. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus het ministerie heeft een kort geding ingesteld tegen de beheerder om de beheersovereenkomst op te schorten en om de ontruiming van Sozes te bewerkstelligen. En de rechter heeft dat toegewezen.
2: En mogen we weten wat in de overeenkomst stond of staat?
3: Ja, dus de overeenkomst had eigenlijk strekte eigenlijk tot het in beheer geven van Sozes aan een bepaalde partij. Ik denk dat het in de media voldoende is gebleken wie partij was en ik vind het niet nodig om dat nu te noemen. Die beheersovereenkomst, daarvan vond het ministerie dat het niet op de juiste manier werd nagekomen.
2: Geld werd gevraagd van sportverenigingen om gebruik te maken van het complex. Begrijp ik het goed? Mocht dat niet, stond dat niet in de overeenkomst?
3: Dat stond uitdrukkelijk niet in de overeenkomst. En als dat zou moeten gebeuren, dan zou dat met instemming en afstemming, na afstemming van het ministerie moeten zijn gebeurd. Maar dat is dus niet plaatsgevonden. De rechter heeft overigens ook de partij in kwestie verboden om gelden te ontvangen van derden met betrekking tot het gebruik van de sportterreinen. Dus dat is ook in het vonnis opgenomen. We hebben het vonnis nog niet op schrift. De uitspraak was 9 juli, dus dat is gisteren. En we verwachten dat het vonnis op schrift wordt verstrekt binnenkort.
2: Zijn er ooit eens wel gelden afgedragen door de stichting aan het ministerie? Bent u daarvan op de hoogte?
3: Nou, in de loop van het proces, toen ik dus nog advocaat was, laat me dat ook duidelijk stellen, is dat niet gebleken. Is daarvan helemaal niks gebleken. En het ministerie, ik zou daarvoor verwijzen naar het ministerie, maar tijdens het proces is niet gebleken dat er gelden zijn betaald of voldaan door de beheerder aan het ministerie.
2: En is er ook gebleken, of althans, is een financieel verslag aangetroffen of gepresenteerd door de tegenpartij?
3: Ook niet. En om dat financieel verslag is er waarschijnlijk wel gevraagd, maar dat is nooit. Dat weet ik eigenlijk niet zeker hoor, maar ik weet dat het wel ter sprake is gekomen, maar er is geen financieel verslag overgelegd.
2: Nou, de vorderingen zijn bekend. Wat was het standpunt van de tegenpartij in deze case?
3: Weet u, ik kan natuurlijk ingaan op het standpunt. Alleen, ik vind het niet elegant naar de advocaat van de tegenpartij. Dus ik ga u wel verwijzen naar de tekst van het vonnis. Omdat daarin natuurlijk de standpunten van beide partijen, en dat kan ergens volgende week, kan daarop worden ingegaan. In elk geval heeft, wat ik me nog kan herinneren, is dat de tegenpartij natuurlijk vond dat de beheersovereenkomst op een juiste manier door haar werd nagekomen. En dat de gelden nodig waren voor het onderhoud van Sozes. Zo is dat toen gepresenteerd, voor zover ik me kan herinneren. Maar voor de exacte formulering van de standpunten zou ik u verwijzen naar of de advocaat van de tegenpartij, of misschien de tegenpartij zelf, of even afwachten tot we de tekst van het vonnis hebben.
2: De executie van het vonnis houdt in dat de tegenpartij in deze het sportcomplex moet ontruimen en... Binnen hoeveel tijd?
3: Vrijwillig gebeurt, dan mag de sterke arm erbij gehaald worden, dus de politie.
2: Binnen hoeveel tijd?
3: Eenmaal 24 uur. Dus nu gaan we het vonnis natuurlijk betekenen. Het ministerie gaat het vonnis dan betekenen en dan zal er overgegaan worden tot uitvoering, met name ontruiming van Sozes.
2: Mevrouw Kanaai, de zaak is hiermee nog niet afgedaan. U sprak over een kort geding en een bodemprocedure. Vertelt u ons meer over de bodemprocedure?
3: Ja, dus om de overeenkomst te beëindigen is er een ontbindingsprocedure in gang gezet. Dat betekent om die overeenkomst definitief te doen beëindigen. Vooralsnog is in kort geding die overeenkomst opgeschort. En kan in elk geval het ministerie weer de beschikking hebben van het sportcomplex. Voor het ontbinden van de overeenkomst gaat het verder. En dat is later dit jaar. Ben ik natuurlijk niet langer de advocaat. Dan zal een andere advocaat de zaak voortzetten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk, mevrouw Ashna. Binnenkort is ze hier om ons te groeten. Maar ja, er is iets anders. Dat was de toelichting. En wij hebben, zoals dat hoort, hebben we Black Boy, no? Meneer Vian, beter gezegd, ook een telefoontje, hoe zeg je dat, gegeven, Ujama, een call. We hebben hem gebeld, beter gezegd. En ja, als hij zich dan niet houdt, als ik goed geluisterd heb, ik zou in elk geval ervoor zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen. We hebben het gedaan volgens dat boekje in de rechtsstaat. De zaak is voorgelegd aan de rechter. Fosisco de compoor mi baam is even bij een tek mi bakasiram miskoifi. Isabi. We nog even die omgrond opstaan, want de weg wil niet aan niks. Sa, meneer Fianto doet dat, weet ik niet. Maar hij hoort wel de ruimte te krijgen om ook zijn verhaal te vertellen. En ik laat u hem horen in deze BT. Mag ik een foto van meneer Fianto? Daar is hij.
4: Nou, overheid nog horen na. De afspraken zijn best snap in de overeenkomst. Maar is het vast aan de gok bij de mataki? Sorry, dat ik me dat een kalakana letter forum voor de mataki, de kleine man. Is dat die enkele police altijd recht in het land? Is dat die om Chimami Kalela Seleti? Is dat die in een kondere die zie? Maar mijn bedoel dat ik als aan de zotaki als stiften horen aan. Want om eerlijk te zijn, vanaf dag 1 hoe actie audiëntie. Toen lees je een schriftbrief naar de minister. Minister, al laatste lees je naar een uur voor ze al laatste gesprek. Minister zei dat hij aan een aanvang als stichting moro, verstond dat naar een stichting. Zei de, meneer Sabi, Isabi, maar een schriftactie voor minister bekend dat hij. Afkati voor schrift, schrift van brief bij actie audiëntie aan de regering, aan de doen. En mijn bedoel, ik snap in de overeenkomst dat als stichting naar de overheid moet zet apprecie samen qua onderhoud, qua beheer. Als schrijf in de overeenkomst dat de stichting heb je van hoe de stichting kan kloppen naar het ministerie. Maar sinds dag 1 die minister is de kabara aan het tapen door de stichting. Dat want dat je nooit agi astefte a toegang voor man om een wissel van gedachten. Dus dat beter zijn en als de overheid bevindt, dat je, dus als anders zo dat je rechter doet een voorlopige uitspraak. Ja, in een voordeel voor dat je algemeen belang. dan rechter doen een voorlopige uitspraak. Omdat die ministerie legt uit, ministerie, taki, ministerie, investeerder, lai, zou investeren in Aprezen. En dan maakt dat hier bijna 20 miljoen de Samuskom IDD of een soort bangi. Dus de maakt dat hier de man om met een zwembad jaso, de maakt dat hier de man met een askotu, de man met een kunstveld, de man met een volleybalveld, de man met een basketveld, baka. Dus ik bedoel, mijn wanda was daar in de weg. Tego about a ontwikkeling voor Suriname. Is dat toch dus dat mijn broer mijn hand met assistenten de wanneer staan aan de weg. Dus we kijken naar uit. Is dat voor de Sansa. Is dat a overheid dat doet. Doe ja zo. Dus dat mijn broer dan. Zo doen dat er een oordeel in algemeen belang.
2: Maar heer Vient, ik betek money voor de sportvereniging. Zal ik een sport dat je naar Soos is. Ik kon begrijp dat. In een overeenkomst zou bij Abnang aan het ministerie dat nog mag in een stichting nog mag take money.
4: Ja, nee, zomaar tak dat hij. Rechter schreef tegen de man tak. En ons snap nergens in een overeenkomst dat hij verbiedt aan stichting voor kan take one bijdrage. Zo tak money dat we om tak money. Want om tak bijdrage. Want als we take money dan. Mi bon ma set apres ikon. Lek fa apres mou set kon. Mi bete kouan, asteften bete kouan bete. En de man be shitak, de man shitak vanaf dag 1, tak di asteften disi, tek abara. Asteften, sout moni go in apresi. Asteften investeer tap apresi. Isa di, ma asteften anon, wa fila troupis asteften wan. Efa asteften en tek moni. Dan nga sot, nga sang asteften mous onderhouwen dan. U denki boom na un klein verstand. Warme na watra na sang na sa assistent. Dat die apis dat is refide wa nesi tak de onmogelijk. Lek van minister of eni tak assistent no machtet moni. Dan na sang assistent mus ondero. Ef assistent ekis dit is subsidie. Ef assistent be ki subsidie la mine tek da assistent no bo aksi be drago. Sowieso toch. Want ef de matak de mana rechtmatige eigenaar. Assistent a overheid na rechtmatige eigenaar. Dat want dat de man draagt apprecie, abaragi, asstichting voor 5 jaar, maar apprecie aan of asstichting. En apprecie nog wat er nooit voor asstichting. Is dat toch, as apprecie, het is altijd, is dat dat, na pina contract toch. Dat die overheid, het is rechtmatige eigenaar, maar overheid moet ook zijn verplichtingen nakomen. Want als hij doet, soms moet je weten, je hebt rechten en plichten. Maar overheid ook altijd naar de rechten vindt. En dan kan nooit de plichten na. Is dat en de, omdat die de mego vanuit een power play, is dat toch? Mm. Ja toch, dus de mego vanuit die NDP is aan de man. Dus we kunnen maken en breken, is dat toch?
2: Maar heer Vient, ooit als stichting dragen wan deel voor Amoni Sabe ontvang, lik bijdragen voor de verschillende sportverenigingen, ooit uw draging over aan het ministerie voor jeugdontwikkeling en sport?
4: Mij kan dragen money over, if me ab bewijzen. Als tegen nog maar, daarom ik als tegen ab alleen or alle kwitantie. Als tegen we gaan vanuit dat die apprecie moet maar zorgen schrijven. A money, a bijdrage sa als tegen ontvang, als tegen is ook goed in apprecie baka. Zij de als tegen moet dragen money ga overheid of overheid nee lief van een bijdrage. Na daarom ik zijn in een konderen go boon toch. Isabi, daarom ik saranan, sanfu saranan en go vooruit. Omdat die onsref moest denken, if astechte moest dragen, en astechte neki subsidie, dan een soort money, astechte moest onderhoud en beheer apprecie. Alla de woorden komen, astechte abjaso. Na een soort money, astechte moest bij, apprecie digi toch, apprecie moest onderhoud. Look om een machine, astechte schaf af. Alle bewezen, astechte abi. Isabi. Is dat toch, doordat die assistent is appressie met assistent met voor 5 jaar met assistent met alle de uitgaven die, dat doet de uitgaven die zie, dus de uitgaven die zie, iedereen met zomaar, je met op basis van een 5 jaren plan. Is dat toch, dus dat de man moest begrijpen en hoe rekenen, is dat toch de one die gaan scoren. Is dat toch, kan de one die de kipje scoren, maar wie zien dat de kipje scoren, ja, gaat ook die alles maar verstaan, voor man, weg is aan contact, hé man, hoe of wat. Is het recht of is het schoon? Kan dat of kan dat niet? Is dat toch? Dus als aan de soort dat ik bewijs mijn lever. Is dat toch? bewijzen moeten tonen. Is dat niet met mijn verantwoord aan money? Dat is belangrijk. Als ik tegen mijn verantwoord aan money, pe aan money go. Toen ik op dat pe aan money go. Als ik tegen we zien, weet ik een anderhalf jaar. Als ik tegen zorgen voor wat. Als ik tegen de kapres abra, nogmaals, zonder fire, zonder water, zonder toilet. We zullen zitten als pres bij de verloeder. Daarom heb ik als stichting te gaan initiatief voeteken abara. Omdat we zitten nog, apchim bij de goede familie taki dan, we gaan apchim water of apchim kan talibi. Dus als stichting is hier, en onze stichting zijn eigenlijk taki, staan ontwikkelen in de weg. We juist ontwikkelen toe, dus leuk van mij hier. Mina eerste wans ambos na penderijten meer de investeerders. Mina eerste wans. Geloof me, is dat niet toch, omdat we niet kunnen precies, als het niet kan hebben, omdat we kunnen leveren en bijdragen, is dat niet per oman, is dat niet toch, gisteren aan. Daarom ben ik als het inschrijf in een feestje toch. Vraag niet wat je land voor jou doet, wat doe jij voor je land? Is dat niet dus meer ook dat kan interviewen, is dat niet als Agodoro Sofara, als Agodoro president schrijf, is dat niet toch dat president schrijf, mijn carrière dat ik altijd als ik voor ons aan die samenwerking. Maar nooit samenwerking kon je. En if nooit je ontvangt me voor Utaki. Dan kan je beoordeel me. Is dat of veroordeel me. Is dat niet toch? Nooit. Want die is van mij dat ik ben. En leuk van mij dat ik als tekte moest mijn verantwoord aan money. Zij de als tekte moest jaren aan money gestort. Dat voelt ze als tekte te kapresie abaradam. Voelt na bijna 25, 30 jaar niet de jack batok. Meshi tak je onfasoeses dit ook. Tak nooit olie bedef mij. De vereniging, altijd de vereniging bestort money toch. Ano die, als dit ten is kon. Maar altijd ten bekonde waarom hij tak money no def mij. Maar money bed de altijd toch money bestort. Maar nooit, af soeses bij mij. Luko fasoeses, luk foutek soeses. Maar money bestort toen toch. Na noode mij luko tak als dit ten ontvang money. Den papa is als tijd een liefhermonie. Dat de mij focus. Maar de mannen focus de ontwikkeling als tijd een chaco. Als tijd een verfas koto benen buiten tot toch. Ja toch. Als tijd een luku den poort na als tijd een met den poort in orde. Als tijd een zet a basket bekot voor a basketveld kon tot toch. Is het een air basketveld na als tijd een sorgoed aka kring. Ja toch. Openbare groen schrijfte, openbare groen schrijfte, hoe bedoel beroep net op het ook. Openbare groen, ik wil je op mij. Altijd, als stichting leef voor een bijdrage. Als stichting doe altijd zo aan man, is dat die. Dus mijn beroep dat ik, de maffie niet dat ik de moet ik abra. Mijn beroep dat ik, ja, zo zou doe FD doen we morgen beter. Is dat die, alle familie dat ik, als stichting, je kent toe. Is dat die, de ego about ontwikkeling. Dus wij staan het niet in de weg. Dus lukt van mij dat ik rechter doe aan gelopen uitspraak. Hoofdzaak, ik wil eigenlijk 14 juli. Dat wil ik ook morgen varen. Ik zal deze examen afgelopen uitspraak zijn rechter doen. Ik zal die rechter oordelen van mij dat ik in algemeen belang. Omdat die de man vindt dat hij, ja de man, kruderen dat de man met zwembad, ja. Ik zal die de man lukt van dat ik alle deze aan trommel op het bas aan elkaar kom. Zal de man dat doen, ja. Dus dan, tegenover assistenten als stichtelijk een kleine organisatie, nou man, doe ik maar. Dat is onze voornemen, daarom ik ook teken abra, isabi. Wij gaan ook voor algemeen belang, nou zo uno, wat teken abra. Want toen ter tijd de man hebben denk ik algemeen belang, op de man hebben ze algemeen belang. Dus dan sinds, en mami breed, die tak sinds als stichting is teken abra. Als stichting met de man, kon je tak, hey, zo is het even staan. Dus wij zijn blij. Dus dat de man om wat. Look om een jaar in, maar een beetje soezes of tak over soezes. Zo, lekker voor de mij tak nu. Dus we breed die takkie. Als ik ze met de maasje tak, hé. Ja toch, tak, het kan. Het kan beter. Is dat toch tak, hé, libide. Libide kan de.
2: Ja, maar hier. Erfiant, ik presenteer, lekker voor je takkie. Je abonnees tak, alle demonie zou kiezen. Het is. Ago in sousa strefi fu onderhoa presi fu meka presi chimoro mboi na de wandat. I presenteer Japanche financieel verslag. I ho rechter dat voortak je rechter luku no dis nga dis udu nga moni.
4: Alasan mi abi, wis wandi mi masen mi gwa skoro dog. Alasan u abi darom met egwerg met boweza, hardo boweza u. Ia tok, awan mi sabi tok, ya matak te nya didri nya sorry, nya nga langa forku tok. Dus, ik heb mijn borst altijd nat gemaakt. Je zegt dit toch? Mijn borst is als min af naar mijn borst. Dan mijn borst is altijd nat, want ik ben ook ex-militair. En sorry dat ik me moest zeggen. Mijn ma is Boston, altijd meteen in Winston. Mister, de one take voor je, waarom je boy, no spang. Dan de in je de man om aan te kie. Ik grab toch mijn brada. Dus ik van mij takie, ik van mij tegen, altijd. Mijn loop problemen, ik voorkom altijd problemen. Dus sinds dag 1, alle bewijzen, alle papieren, alle bonnen niet adi, alle zijn we draag over naar rechter. Ik zei die met de machine dat, ik zei die toch, als dit is aan ons aspecten zijn bij je money. Als dit is zo'n money, go back in a presi. Alle van mij draaien een bedrijf, na 24 jaar ik bak. In een stakke bedrijf is dan. Omdat die nog kan je mama en je mama ching. Ik zei die toch, dus altijd met de moeite, voet dat, a money is er kon, a money moest van zorgen presi. Ik zei die, wees aan om acharing, aan om acharing kon zo. Zo groot tot ontwikkelen, maar altijd niet denk ik dat vanaf was. Ik denk dat de cabaret de machine, gemeenschap, is dat zo mee, tap de aai, maar gemeenschap, zo zat een machine. Ik dacht, hé, nou, allemaal doen we best. Allemaal altijd doen we best met de weinige, met de weinige middelen die stichting altijd had. Die stichting doen we best. Is dat niet toch? Dus ik ben nu ontevreden met de stichting. Is dat niet toch? Want al dit als stichting bewijst dat als de man, maar het werk wordt toch geleverd, look voor Biggie Boussi bij de NFSI. Want Bergis heeft bij de VC toch bijna 50 jaar lang als het met elkaar gebouwd. Pastor Meijers heeft in de assemblée. Hij heeft gewoon toen op een interview naar de media zo toch. Ik zei, Amas heeft bij actie met mijn Mapura Bergi. Look, mijn regering kon nooit de Mapura Bergi Bergi. Als het een poering. Reimer. Oh ja, we zijn een interview toch. Een interview bij de Olaat op Facebook. Ja, sorry, Reimer. Ja toch. Ja, nou, Amanet, ik heb morgen in assemblée. Ik zei toch, mijn broer, een interview bij de toen daman kon je toch. Daman ben je van mij zet me in belangeloos, die gemeenschap. Ja. Wat ik altijd gedaan heb. Ik zei toch.
2: Ja, maar heer Vient, tot slot. Dat, gaat u het hierbij laten of je gaat door in een rechtszaak?
4: Ja, dus maar ik eigenlijk zijn mijn afkantie takkie. Omdat die, lijkt van mij takkie, hoe mijn ogen de was daar in de weg. Ik zei die want ik wil een hoge beroep de asanetraan van lange beren zijn bakken en ik wil ontwikkeling zien, ik wil veranderingen zien, ik wil oplossing zien. Ik zei die dus als stichting aan ons staat in de weg, als stichting in 3D. Ik zei die toch, altijd dan, overheid en loeken van de gomorofara. Ik zei die toch, dus eigenlijk voor misrevie, ik ben eigenlijk naar hoge beroep, omdat hoe ik ben eigenlijk takkie, sorry dat ik het moet zeggen, het wordt alleen maar stand voor dank. Ik zei die toch. Ja, je ziet dat dan is bonus van koja eitron. Isabi toch, dat is de herberikant dat je hoort. Hey, Isabi, let go. Isabi toch? Mijn mabel op dat time will tell. Isabi toch? Dat is eigenlijk uno de fou. Mi althans no de fou overhoek sani. Isabi toch? Ja toch, wanda. Alles als sani har godoro. Omdat mi atisere bururu altijd. Fou assisteem, fassisteem goja. Isabi. Ja, wanda elek fade matak altijd. Ik ben ook veteran altijd. De veteran serif leer onder. A situatie, is dat toch, dat zijn de congres na 16. Is dat want mij want je Libi moest de. Mijn oom maar voor Libi, mijn loop Libi. Er moet leven zijn. Is dat toch, als Libi nog deed, dan moet ik over het Duitsland sluiten toch.
0: Ja, we hebben Winston de ruimte gegeven om om zijn zegje te doen, Black Boy, like voor zo'n man. Maar zijn officiële naam is Winston Vient. De meningen zijn verdeeld hierover. Maar ja, ik lees zelf ook op FB. Hou er wel rekening mee. Aramatica sani. Na lanti jama sani. Of lanti na jama natuurlijk. Na lanti chara ma koi na posisi. Isabi? Nou goed, ik ga een paar berichten lezen. Als jullie dat niet erg vinden, kijk wel naar de voorbeschouwing. En ik heb nog advertenties en ik heb nog één interview. Dus ik denk dat je vanaf gestop 3:30 dan blijf je voor je room. Lim, Frankrijk. Wika winnen Kapper Biga. Oh, Kapper Biga. En waar voor Kopperdamestraat? Biga pede nou, zeg me een bericht nou. Mina kaju, mina ben. Maar, misa wie, ik ben een olifant. vragen van als mijn president op het tapo. Big aan, zijn een berichtje mee. Ik wil weten waar je nu staat. De plaats heet geen Sozes, maar wel Aswijk Sportcentrum. Dat klopt helemaal, mevrouw. Als ik naar uw profiel kijk, denk ik dat het een vrouw is. Nee, sorry. Ik zie een man. In elk geval, het klopt helemaal. Maar geloof me, oom Wil heeft zijn sporen verdiend. Oom Wil was een geweldig mens. Een van de betere sportjournalisten. Goede directeur van Huize Asiana. Goed mens. Correcte man altijd. Maar aan een soos in een poer uit dat voor een volk. Eigenlijk ben ik die oom wel een strati. Of een soort opleidingsinstituut. Ik argument van Tyson wanneer aan mij bel me even. Ja, zo. Tyson. Limbo. Zo. Blijkbaar je leg uit. Hij spreekt zichzelf tegen. Limbo als manschappen, onderinspecteurs, inspecteurs en hoofdinspecteurs bij allerlei misdrijven betrokken zijn geweest en zelfs voor jaren achter de tralies zijn verdwenen, dan is een wetenschappelijke gevolgtrekking overduidelijk. Wat is er?
5: Bika is nu achter de vlinder.
0: Ik ga zeggen daarmee, bel me. Tyson bedankt mijn af, bel me, ik heb me toch. Heeft Bika die achter de vlinder? Tyson, je lobby bellboy. Je na beller, je na Tyson, bel voor. Of je na Tyson, bel grief. Of gewoon, je na Tyson, bel kan ook hoor, bel gewoon. Isabi, Tyson moest de man, if I know, ik geef informatie, boven voor. Of eigenlijk van wie ga je blijven naar Tyson Bellingham. Tyson nog wel een keer aan je zou dat in een verdrag. Lem, hoe is het mogelijk dat een recruit bij de politie een maandhuur van $300 kan betalen? De recruit geeft aan dat dat gebeurt met gemaakte overuren. Lim, ook Blackboy moet verdwijnen van het trottoir bij Sousis. Laat de overheid hem elders een normaal perceel geven voor zijn activiteiten. Belangrijk ook om te weten. Nee, maar ik vind wel. If je dat Blackboy moet smoppen voor het trottoir. Isap om een man dit op trottoir. Niet alleen daar. Isap om een man dit op trottoir. Dus om. If dat goed poeren met op het trottoir. Dom haar alleen sparen, dan moeten we wel één lijn trekken. Ik neem het niet op voor hem, maar ik weet, want mijn man is op trottoir. Belangrijk ook om te weten is wie of welke politicus Blackboy de huurovereenkomst heeft toegeschoven. Alleen onderhoud van Sozes is een boesboesie geworden. Zelfs een deel van het hekwerk is gesloopt en weggedragen. Ik lees door, middag Limbo, Vient mag zeggen wat hij wil. Hij wou het complex eigen pleibaas Schrotopoort. De regering van Suriname is echt te lief, want eigenlijk zou hij moeten vertrekken. Want allang moest gebeuren, Amafaya, zegt Gerald. Limbo, de biggie smabotaki, je kan kotkarta, je zag het al aankomen. Dat Frankrijk bovini de moko, de mokro. Mika kot karda, alo karda, mine kot karda. Maar de zan zei chami. Mita itak mi dreve, shvare me opa bigel. Mine luk finale. Finale me du retrospectie gewoon. Retrospectie is 90 gewoon. Mine dan ga finale za, fuzang. Plei winik ba. Na zo ibe tak maar direct botron kampioen, dat bin tak nooit. Dat is niet waar. Vroeger was het zo dat wanneer men bij de politie in dienst wilde komen, er een behoorlijk buurtonderzoek omtrent je gedrag wordt gedaan. Limburg kregen mensen met een beperking die extra 1000 SRD nog die was toegezegd. Het is al 2 maanden niet uitbetaald. Kan je het voor ons checken? This message was deleted. Groot gelijk, de veiligheidsdiensten maken de samenleving onveilig. De president zegt dat de systemen moeten veranderen, ook subsystemen. Velen zijn verrot op tot op beton. De politiek heeft 200 plus politiemannen als beveiligers. Waar praten we over? Mijn opa uit Coronie zei altijd, zo, balboeba, veiligheid in dit land is zoek. Fijn weekend. Zo, balboeba. Mizikaba zegt dat patiënten niks betalen. Mijn schoonzus heeft 7500 SRD betaald. Anders wordt ze niet geholpen. De 10 agenten zijn mogelijk in quarantaine gezet voor hun veiligheid. Kan je Tine Sanchez alsnog feliciteren zoals gisteren jarig namens Crew Lobby? Crew Lobby. Tine Sanchez, alles goed? Lang niet gezien, lang niet gehoord. Tine Sanchez, mevrouw Tine, gefeliciteerd. Mina Gadak Tine, mevrouw Tine Sanchez, gefeliciteerd. Je was gisteren jarig. Tegade, tegade. Olysee is geschorst. Serieus? Olysee geschorst. Onder zijn vastgericht is Olysee geschorst. Daar hebben we een probleem. Meneer Limburg, mijn naam is Romeo Forster. Okiro, ik wil contact met u maken. Wij gaan even door met het lezen. Dag Lim, sorry. Maar net dacht ik even aan die meneer van Prime Alert. Net dacht ik even dat die meneer van Prime Alert het interview deed. In plaats van Jamal. Die meneer van Black Boy Kitchen ratelde maar raak. Trad continu in herhaling en sprak zichzelf telkens maar tegen. En Jamal die luisterde maar. Hey. En wij ook met ongenoegen. Nee, hij luisterde maar. Hey. Je laat die meneer praten toch. Ik wil u serieus nemen, maar zodra u Jamal begint te vergelijken met de meneer van Prime Alert. Ik weet niet, mevrouw. Ik zou wat zeggen, maar u bent een trouwe luisteraar. Dus niet pas die ik weet is. Maar gelooft u maar. Die vergelijking is totaal, totaal misplaatst. Oh ja, daarom zei ik dat. Je laat me lachen. Nee, maar je moet ook niet denken hoor. Dat is een groot verschil. Cliff, goedemiddag. Ik kan niet meer opkijken naar de tegenwoordige politie en de pesters. Toen had ik geloof in ze, maar nu niet. Nou, het geldt niet voor alle mensen. Alleen moest Harry Spang. Iedereen moet verdwijnen van trottoirs. Er komen nog meer erbij ophoekend van straten. Ja. Wat gebeurt er in het Corps Cliff? Hoe is het mogelijk dat een 43-jarige man die een minderjarig meisje van 14 jaar verkracht heeft, al op vrije voeten is? Isabi toch hele interview. Begrijp dat niet. Dit is niet voor de uitzending, weer niet. Nee, ik heb het niet geprobeerd.

Olise is niet geschorst. Het is niet waar, dacht ik al. Maar dat ook het niet begeven. Maar dat man een motor. Allemaal bappe, maar. Nog anders gaat dat rol van mij dat hij in dat team, ja. Dus ik ben geschrokken. Had hij wel een gele kaart? Dacht ik nog. Dag Cliff, je man wordt door de top 3 interviewers in Suriname. Hij weet altijd de juiste vragen te stellen en ook om gericht door te vragen. Ja, dus daarom toen die vergelijking door mijn grote fan werd gemaakt. Maar ja, ze zegt gelukkig, ik dacht. Hoe kan het dat de veroorzaker van de dodelijke aanrijding aan de ringweg naar huis is gestuurd? Het is het geval van Janis Mungerastraan. Er was een verklaring ervoor gegeven. Guys, ik heb nog een interview. Want iemand sleept de president voor de rechter. President, maakt u uw borst nat, want asalope zanomiere. Iemand sleept de president voor de rechter. En het is een vrouw die dat doet. Een andere vrouw sleept de president voor de rechter. Ik ga u dat zo meteen laten horen. Maar eerst mee. Wat doet de advertentie? Want die horen er natuurlijk ook bij. De advertentie is dan gaan we bij Stinsting. Vinter. Weet je wat het betekent if een man een drama advertentie vanaf maart? Dat dan zie van maanden in oktober. Hé, hey, dus. Dat wat dan je aan mij go breed tabastation. Breed. En ik ga taggen. En ik zeg man. De dan zie vinter. Je tapi aide go naar bar. Nooit a bar ne ligi na constant je finitori. Vinter na veiligheid 100. Nou, if a man trapi, a me lafu. E brazo srefi. If you look bon, yang a me go dansi. En vinter dansi. Isabi, die dames zijn vriendelijk. Ze dansen de hele dag. Den is don. En den band. De mekaar zijn een line-up is compleet. Vinter, wat is het? Ik kan naar hem komen, ik kan stond dat je naar uitzending, man. Vinter aan de noem mee orga, maar naar old school toch, maar naar jaren terug naar Henk van Vliet. Ben ik de spot voor Vinter, Isabi. En de man bij Laie, de man bij Apo, de man bij een team op een trama van ons, mijn jaren terug. Ik ben een chimboy. Maar Vinter, dat wordt aan mij gebreed. Amai bija advertentie in maart. Amai begin tijd dat amau dans in oktober. Hey, dat was dat imus stranga, niet alleen. Maar dat betekent dat ama apwa organisaties. Wa organisatie. En een organisatie van man. Asan het is uitgewerkt. Alles is al uitgewerkt. Dus dat was dat dansie. Dat dansie o dansie. Dames en heren in oktober. Dat was dat hier. Alles is al in place.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06.

0: Finter, Finter. Finter, reclame. Er zijn meer advertenties natuurlijk. Shell is met der pel. Zo min dat je Shell met der pel. Ino Nyang. Ino 3.
1: Sepi mi gudu.
2: Ja mi lobby. Mi popki. Mi sugru skrati.
1: Shell send money Jim. Baya me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
2: Vrouw. Letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
1: Nee. Me want

0: Sensi, odoro baka.
1: Kisap sang, do say wani.
0: Mi popchi, a senti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
0: Okay, dan mo chari ga on trawon.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chismi euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat Chalen zijn euro die wala toe. You kon teken. En you tak dif you want doro. Dif mino doro.
1: Nog deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepsing winkels.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Alsing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk. Jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: Mee met de STVS WK Toto en win! Een van de vijf fantastische prijzen. De vijfde prijs, een wasautomaat. De vierde prijs, een 55-inch smart TV. De derde prijs, een Galaxy S26 smartphone. De tweede prijs, een ticket naar Curaçao. En de eerste prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per SMS. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.
5: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos

0: you learn.
1: Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draver,

0: 06410 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Zo, eigenlijk zou ik het andere interview moeten inschuiven, maar het interview zie ik nu duurt 14 minuten. Ja. We gaan het toch doen, hoor. Dan zullen we de eerste minuten van de wedstrijd gewoon even checken, want dan de meek ba, de interview dicht, de meek being. Maar goed, mevrouw Georgine Aluma Toku van de Stichting Amazone, Mark Suriname. Alleen ik had die jugu-jugu eerder verwacht. En ik heb ook aan de organisatie die toen in de studio was, want dat ding is hier gepromoot. Ik weet, Ula van ons, Ricardo Swedo, is in de studio geweest. En Amantaki de dag der inheemse stichting Apache Bosetwa Sankong. En hij was hier met nog iemand anders. En ze hebben toen hun plannen voorgelegd aan ons. En ik had eigenlijk al verwacht dat de dag daarna Watra Orga Bojompo. Het heeft een tijdje geduurd. Nu is er een andere organisatie opgesteld in Mantaki. Het besluit moet worden teruggetrokken. Of ingetrokken, sorry. Het bewijs... Hey, wat is er met je? Het bewijs moet... Of bewijs, de toestemming. De mensen moeten het... intrekken. Nou, als je dat doet, vind ik persoonlijk, breng je die hele organisatie in de war. Want ja, het is vandaag al 10 juli. Juli-Augustus. Isabi, er is dadelijk 9 augustus. Over 2-3 weken. Gaat snel. En de mensen, mevrouw Toekoe van die Stichting Amazone, de man tak no da wagona rechter jaren, want dat zijn zo'n tikkie. We zijn het oneens met het proces van toewijzen van de organisatie aan de andere mensen. Azamu Skenki, er is er al, no? We gaan naar het interview luisteren. Dames en heren, van Jamal met mevrouw Aluma.
3: Ik ben altijd rustig, hè. Je hoort niets van me. Ik ga niet naar media en dat soort dingen. Ik probeer altijd op een vredige manier, op een... mooie manier dingen op te lossen. Waar er problemen zijn, proberen op te lossen. Maar dat scheen niet hier in dit geval te zijn geweest. Dus wat moet je doen? Je hebt een moeder, toch? Maar onze moeder die wil niet luisteren, die heeft geen hoor en wederhoor toegepast. Die zegt van, ja, ga jij maar weg en die andere heeft meer recht. Maar dat kan niet. Dus we hebben een aanvraag dat zoals we dat doen voor 9 augustus. We zijn al meer dan 25 jaar bezig om 9 augustus te organiseren. Te coördineren. Er wordt een commissie in leven geroepen om dat te doen. Om het geheel te coördineren. Je hebt culturele dingen, coördinatie voor culturele groepen, voor standhouders, voor logistiek en al dat soort dingen. Dus dat, en om die dingen ordelijk te laten verlopen. Dus we hebben in maart het schrijven gestuurd naar de president, de tussenkomst van de directeur van het kabinet van de president, mevrouw Van Ommeren. We kregen geen antwoord, maar... Op een gegeven moment hoorden we via jullie media. Ik was in Torarica met een internationale conferentie, een workshop. En ik werd gebeld van, kijk naar de, luister naar de dingen. Maar ik zei van, nu ben ik niet in staat om naar dingen, luister jullie maar. En ik zei, ik bel wanneer ik klaar ben. Dus hoorde ik dat en zei van, oh. En oké, daarna zijn we naar, ben ik naar de directeur gestapt, kabinet van de president, om ja, te vragen van wat er allemaal gaande is, hoe dat allemaal is. Want we hebben geen schrijven gehad van ons verzoek om, ja, zoals we dat doen, palmetuinen aan te vragen voor de activiteiten. Dus hebben we geen gehoor gehad en dus vroeg ik van, ja... Ze zeiden ons, ze was er niet. We zijn weggelopen, we zijn weggegaan. Ze zei, oké, dan kom ik terug. Ja, na 5 minuten werden we weer gebeld om terug te gaan om met de directeur te praten. Dus hebben we dan gesproken en we hadden afspraak gemaakt van dat we bij elkaar zouden komen. Zoals altijd. Want niet één organisatie vraagt voor 9 augustus, maar daar praten we met elkaar. Met onder leiding van toegewezen personen die met ons komen praten hoe wij Palmetuin kunnen indelen. Maar in dit geval is dat niet geweest. Dus vroeg ik van, hoe, wat en waar moeten wij dan zijn? Waar moeten we gaan? Waar moeten we onze activiteiten doen? Want wij zijn de hoofdpersonen om dat te organiseren. Iedereen mag organiseren, maar in afstemming. Laten we dat in afstemming doen. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik heb gewacht, bellen en over en weer bellen. En we hebben, laat me dit even, ik ben vergeten om dit te zeggen waarom de president. Want sinds september vorig jaar hebben we een schrijven gestuurd naar de president om ontvangen te worden met betrekking tot onze problematiek als inheemse, zodat we dan geen dingen zouden hebben. Dit soort dingen van jugu-jugus. Want elk jaar is het weer zo van dat wat wij willen, hoe wij onze toekomst zien. Dus als organisatie van inheemse in Suriname, ook als Stichting Amazonemarkt en Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname. En dus dat hebben we gevraagd, maar er kwam geen antwoord. Ik belde elke keer naar de secretaresse, ja, ze heeft het door, ik ga u belden, ik ga u melden. Hoeveel keren heb ik gebeld? Dus schreef ze van ja, ik ga een ding maken, ik ga u melden. Dat was mevrouw Rollings. Mevrouw Rollings heb ik vaker gedaan, ik heb haar dingen nog. En zo over en weer, nooit naar dingen. En uiteindelijk zei ze, ja, ik moest weer via de adviseurs gevraagd van wanneer word ik ontvangen, wanneer kunnen we de president spreken? Zodat we dan, want ik hoor allerlei dingen komen, maar om dit te voorkomen, van dat we dan een goed gesprek kunnen hebben met haar, zodat dingen richtig kunnen gebeuren. Zonder jugu-jugu, zonder, weet je het, dingen te maken, calamiteiten te hebben met betrekking tot onze wel en wie van als inheemse. Dus dat, maar ik kwam maar niet. Ik heb weer een appel gestuurd. Ook niet. Ik dacht februari had ik weer gestuurd, ook niet. Dus op den duur zeggen van die mensen bellen, standhouders bellen tot de vervelens, tot in soms middernacht of weet je, bellen ze mevrouw allemaal, hoe is het, wanneer kunnen we ons registreren en dat soort dingen. Ze wachten jullie even, ik ben bezig. Dus op een gegeven moment zei ik van, ben ik weer, belde ik bijna, om de ene dag belde ik naar dingen, kabinet met mevrouw Van Ommeren, de directeur. Ja, ze is er niet. Ik zei, ja, maar wanneer krijgen we de antwoord? Ja, u moet wachten, is in behandeling. Ik zei, hoe lang heeft het nog, moet er nog in behandeling zijn? Weet je, dus op den duur, dan werd ik gewoon moe van bellen. Dus nogmaals, ik heb geprobeerd. Ik ben geduldig geweest. En op den duur zei van, oké, 29 juni belt de directeur mee op om te zeggen van, ik moet contact opnemen met Apache om verder af te stemmen. Ik zeg maar, dat kan niet. Ik zeg van, mevrouw, u moet bemiddelen, u bent de verantwoordelijke. Want we hebben geschreven naar dingen, u bent de verantwoordelijke om dingen over Palmetuin. U bent toch de verantwoordelijke? Ja. Zeg wel, dan moet je de partijen bij elkaar roepen, zodat we dan overeen kunnen komen van hoe en wat. Nee, u moet gewoon bellen en want ik zie van dat u niet wilt samenwerken. Gaat niet om, zei ze van, het gaat niet om, zo gaat het niet. Dat is het niet. En dan moet ik mijn dingen aan hun regels gaan houden. Ja, zeg maar, dat kan niet. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Wij hebben de organisatie in handen. Iedereen mag organiseren nogmaals, maar we stemmen af. Dus dat is niet gebeurd. Dus op den duur, wat verder? Hoe moeten we dan verder? Wat moet er nu gebeuren? Als de president ons niet wil ontvangen, als de directeur ons zo een bod zegt van, kijk maar wat je kunt doen, want we moeten 9 augustus op een goede manier vieren. Op zo'n manier? Nee, dat kan niet. Ik ben niet van vandaag. Begrijpt u? Dus er zijn dingen. Ik heb altijd de regels gevolgd, protocollen gevolgd. Ik richt mij op de juiste manier. Ik ga niet buiten mijn boeken. Ik ga niet aan de tafel of weet ik wat. Dat doe ik niet. Die persoon ben ik niet. En ik heb geen connecties bij dingen van kabinet of weet ik wat dan ook, geen enkele politieke partij. Ik doe dat niet, ik doe dingen van wat moet gebeuren. Want je ziet van dat er allemaal dingen, een foute boel is. En als jij ook meewerkt aan dit soort dingen, ben je ook medeplichtig aan dit soort. Dus ik wil gewoon richting werken op een mooie manier. Van dat we tot een oplossing kunnen komen. Maar als je dat niet wil, dan niet. Dan zijn er andere wegen die je moet bewandelen.
1: Ja.
3: Je wil dat niet, maar je wordt gedwongen om dat soort dingen te doen. Ik zeg van, hoe anders? Wat moet er nu gebeuren? Als er geen oplossing komt, dan gaat niet ook eens een plaats. Het moet niet gepolitiseerd worden. Het is geen dingen van dat een politieke partij daarin moet komen bemoeien. Het is van de inheemse. We hebben al geen rechten, we hebben al geen dingen, we worden al niet gezien. En dan worden we op zo'n manier gedenigreerd, respectloos behandeld, zie ik. Dus dat is het waarom wij dingen recht zijn gaan zoeken bij de rechter.
1: Ja. Jullie zijn naar de rechter gestapt, maar wat eisen jullie precies?
3: Wel, we eisen van dat de president eenmaal 24 de toezegging intrekt van de anderen, zodat we dan verder kunnen. Ja toch, want we zijn al 25 jaar, en dit jaar zou 20 jaar zijn van dat wij dingen op een mooie manier zouden doen. En dan komt dit, waarom moet je roet in het eten gooien? Waarom kan het niet op een mooie manier? Waarom de inheemse op zo'n manier behandeld worden? Dus nu gaan we die verder dingen zitten en daar ergens in een hoek gaan zitten van als een ding geslagen hond of als een geslagen ding dat we daar gaan beven. Nee, we moeten onze stem nu laten horen. En ik ga me niet laten kleineren door niemand. Dat heeft onze grootouders ons geleerd. Van buig voor niemand meer. Je hebt je rechten.
1: Ja.
4: Maar ik hoor je praten over jullie zijn een inheemse organisatie. Maar aan de andere kant, Apache kunnen we ook zien als een inheemse organisatie.
3: We hebben altijd met organisaties gewerkt, andere organisaties gewerkt. Waarom heeft hij ons niet gebeld? Waarom heeft hij niet gebeld om te zeggen van mevrouw Aluma, luister, we willen van dit jaar op een andere manier 9 augustus organiseren. Ik ben altijd open, waarom niet? Maar er is niet eens gecommuniceerd. Er is niet eens contact opgenomen. Ik ben altijd open geweest. Kijk, ze hebben dingen in de tijd van dingen, wanneer was het? Palmetuin laten verdelen in tweeën. Omdat een andere organisatie dat wilde. Maar wij hebben onze verantwoordelijkheid, en die andere kant zou dan die andere organisatie nemen. Er is geen bezwaar, dan nemen we die andere kant. Maar het is gewoon van, nogmaals, er is geen overeenstemming gepleegd. Hoor en weder, ik weet niet wat ze onder welke dingen aan de president zijn gaan vertellen om dingen te doen. Maar dat is het niet. We zijn inheemse organisatie, waarom komen we niet bij elkaar? We krijgen positie ergens waar we dingen onze broodje kunnen verdienen. En dan gaan we onze mensen uit elkaar halen, alleen om eigen belang. Daar gaat het niet om. Ik denk van dat ik van vandaag ben. Ik heb mijn dingen, de Maitakia, daarna PI en zo. Laten ze geen PI dingen noemen. Echt niet. PI ben je als je gif hebt gedronken, als je het hebt overleefd. Dan ben je een PI. Dan heb ik respect voor jou. Mijn grootvader was een PI. Niet dat ik dingen zeg, toch? Maar ik zeg alleen maar even van, zodat men weet waarom ik dat zeg. PI is een PI. Die heeft gif gedronken, die heeft overleefd. En die kan je bij die kan je gaan. En ik heb respect daarvoor. Als mensen nu, er zijn geen PI's meer. Meneer Jamal, er zijn PI's meer in Suriname. Die anderen zijn maar gewoon doemannen of weet ik wat. Een echte PI is, die heeft dan gif gedronken, takkie niet gedronken. Tot leven en dood. En als je het hebt overleefd, dan kan je zeggen ik ben een PI. En dan heb je respect daarvoor. Dus al dit soort dingen van, waarom komen we niet bij elkaar? Waarom haten we elkaar? Waarom omarmen we elkaar niet? Want het is maar voor onze mensen. Dat we dit doen. We hebben iets gevraagd en we hebben het gehad. We hebben 6 jaren lang ervoor gevochten dat we 9 augustus tot de Nationale Dag konden verkrijgen van wijlend president Venetiaan. die wel begrip had van dat de inheemse de, bestonden. Dus om ons te profileren als te zijn de inheemse. Dat is een stukje respect. En dan moeten we dat toch ook omarmen. Waarom moeten we elkaar tegenwerken? Waarom is er geen, nogmaals, het gaat niet om dingen van dat ik mensen niet wil dingen, met mensen wil praten. In de tijd was ook Fits gekomen, Fits die wilde organiseren, die Amazone, maar ik zei van, jullie kunnen dat doen. Daar is het, maar ze stuiten tegen van, ze hebben geen stichting, ze hebben dat niet. Dus ik bedoel van, we maken geen geld omwille van om rijk te worden, we organiseren dit, omdat wij de inheemse daar een plaats willen geven, zodat ze zich daar kunnen profileren. Eén keer per jaar komen ze van het binnenland om hun producten te verkopen, om elkaar te zien, uitwisseling te hebben van heinde en verre, van het buitenland, zodat ze dat financiën hebben voor schoolgeld en dat soort dingen. Dat is het. Wij hebben, als we dat hebben gedaan, zijn we tevreden. Als die mensen tevreden zijn, al worden we niet betaald, nogmaals, we krijgen geen salaris, we hebben geen dingen. Eens dan zitten we daar te kijken en te zeggen van oké, het is gelukt. De felicitaties zijn ervan, het is gelukt voor dat de 9 augustus succesvol is geweest. Dat is onze betaling als commissielieden. Ja. Begrijpt u? Dus dat is het van, wij hebben geen hard feeling, we hebben geen dingen, we willen met iedereen werken.
2: Wij willen met iedereen werken, dames en heren. Mevrouw Aluma, ze laat het niet hierbij en ze zal er alles aan doen dat de zaak wordt teruggedraaid, als ik dat goed heb begrepen. Ik kreeg al een telefoontje van de mensen van de tegenpartij, die willen terstond reageren. Maar ik begrijp dat dat nu niet gaat werken, dus ik heb gezegd, wij zien maandag wel hoe we dat verder gaan afspreken. We gaan we jumpen. Tot zover deze BT. De moderator is zelf hier gekomen om te zeggen dat België gaat winnen. Ik weet niet hoe je erbij komt daar. De hoofdstad van België is Brussel. Oh, die was begrepen. We bedanken meneer Blackboy de Kamantaki. Ook mevrouw Kanhai, de advocaat van de staat. Ebu Jones, parlementariër. Mevrouw Aluma. En by the way, ik heb begrepen, mensen hadden gebeld toen ik die plaat van Jeff liet horen. Dat op met de vraag, Sumay Singhi of Fapo Kuning. Die plaat die Tip City Kayu Oso. Tip City Kayu Oso. Ja. Dat is die plaat van Jeff. Nogmaals de condolences aan de familie. En die zingen is eerst vanavond en morgen de uitvaart. Morgen is er geen baganatori. Maar laten we deze mededeling wel doen. We hebben na morgen. Zeker 2 vrijdagen. Zondag, wat voetbal betreft hoor. Zondag vrij, maandag vrij. En dinsdag pakken ze dan de raad weer op met de halve finale. Dat betekent dat we zondag normaal retrospectie hebben. Hou dat in de gaten, noteer het. Zondagmiddag doen we retrospectie. Vanavond heet parade om 8 uur. Daarna Brian Mann met de Reggae Jam. Morgenochtend zitten we met de recht op nog. En we hebben ook nog de live uitzending van Cultuurlady met Cher. Morgen om 2 uur 's middags. Ja, dus morgen is er Cultuurlady met Cher om 2 uur. En je hebt morgen ook nog op de zaterdag traditiegetrouw. Het weekoverzicht. In het nieuws van 12 met de herhaling om 6 uur. Zondag Betel Upper Room met Pastor Botse. Die doen dan Revival Now. En u krijgt ook een nieuwe editie van meneer Parabi Singh Rappa. Met Connecting the Dots. En zondagmiddag retrospectie. Fijn weekend. Fijne vrijdag. Maandag weer een nieuwe Bakkanatori op Lim FM. Take care. Let goed op jezelf. Nomexani, escaleer. Als je problemen kan voorkomen, doe dat. Ik zoek nog een Jeff-song. Als je problemen... Of een, iemand vroeg naar een Draversong. Als je problemen kan voorkomen, doe dat. Als dat betekent dat je dus... You have to walk away. Walk away. Abon, we spreken elkaar weer maandag met Gods wil. Goedemiddag, dat was DT.

0: Lucia, Mada, Wada,
1: Jam, Insati.

0: Het weekend heeft zich aangemeld. Het is vandaag vrijdag 10 juli en jij bent nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, mijn naam is Sylvana en het is weer de hoogste tijd voor de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Nou, ik zei het al, het is tijd voor de Phenomenal Top 10 en in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister je via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. De recap van de top 10 hoor je al de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
0: I love the music. De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10, Tornado van Ira Star. Op nummer 9 kwam eveneens nieuw binnen, Tyla, Is It Love? Op nummer 8, Waljan featuring Shensia met My Turn. Op nummer 7 stond Rotman Money met Money Mohia. Op nummer 6, Two Face van Bigaluga en Nano.

0: Psycho met Checkmate. En onze nummer 1 van de vorige week, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie nu op de lijst is, wie eruit is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, het komt haast iedere week voor dat wij een nieuwe pokoe op de lijst hebben. En ook deze week is dat weer het geval. Ik moet echt zeggen dat de Afrikaanse zangers en zangeressen echt de wereld willen veroveren met hun muziek. En als je het mij vraagt, lukt het aardig. Nieuw op de Phenomenal Top 10, een heel mooi lied. Heel erg rustgevend, maar tegelijkertijd heeft het ook een mooie en diepe boodschap. Nou, op nummer 10 deze week, Let Me Be van The Second Voice.

0: The Night Fight.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Let me be. De zin spreekt voor zichzelf en ik hoop dat je het ook begrijpt wat ze dus ermee bedoelen. Het is niet gewoon een zin, het is echt een gevoel. Let me be, nu op nummer 10 op de Phenomenal Top 10. De vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 10. Ze gaat deze week 1 plek vooruit en staat op nummer 9. Ik heb het over Iowa Star met Tornado.
3: Nummer 9.

Dat is onze nummer 9 van deze week, Tornado van Ira Star. Ook deze jonge dame kwam de vorige week nieuw binnen op de lijst. Ze gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Tyla met Is It Love.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Is It Love van Tyla. Het lied van Valiant en Shensia gaat eveneens een plekje vooruit. Vorige week op nummer 8, deze week op nummer 7. Ik heb het over My Turn. Editing.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shansia.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Nou, de laatste drie liedjes zijn allemaal één plek vooruit gegaan op de lijst. Ik ben benieuwd wat het zal zijn voor de andere liedjes. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Stationair op nummer 6 deze week, Bigaluga en Nano met Two Face.
2: You don't want somebody to stop hanging with you, they start talking about you, girl, that's fine. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute, we good. No, he talking about
3: you. Nummer 6.
4: Yo, Nano.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: The music just feels so good. You're on to number one.
4: That is on to number just Van Days a Week, Two Face, Van Biga Luga, and Nano. Nou, deze meneer staat voor de derde week op nummer 5. Ik weet niet wat hij de volgende week zal doen. We zien het dan wel op nummer 5 deze week. Star Life van Frenna.
5: 1, 2, 3.

dat is onze nummer 5 van deze week voor de derde week op een rij. Frenna met Starlife. Zo. Er is weer iets gebeurd. Want het lied dat nu op nummer 4 staat, stond de vorige week gewoon nog op nummer 1. Een achteruitgang van 3 plekken voor deze gasten. Op nummer 4, Quanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

Dat is onze nummer 4 van deze week. Blaze Faya, Kiba en Limitless met Guanso. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nu op de lijst, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 9 hebben we I Was Star met Tornado. Op nummer 8, Is It Love van Tyla. Op nummer 7, My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 6, Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 5 staat Frenna met Starlife. En op nummer 4 hebben wij Blaze Faya, Kiba en Limitless met Guanso. Dan is het tijd om lekker verder te gaan met de nummers 3, 2 en 1. Op nummer 3 deze week, nou ik zei het al, deze pokoe gaat hard op de lijst. De vorige week op nummer 4, ze gaan een plek vooruit en staan op nummer 3. Kankan 3 met Konami.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week, Konami van Kankan 3. Nou, Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan ook een plek vooruit deze week en staan op nummer 2 met Girl Next Door.
2: Nummer 2.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is onze nummer 2 van Days Away, Girl Next Door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa. Lieve luisteraars, het spannend moment is wederom aangebroken. Jullie weten intussen al dat de nummer 1 van de vorige week is verslagen. Wij hebben dus een nieuwe nummer 1. De populairste pokoe, de meest afgedraaide en beluisterde song hier op Lim. Onze nummer 1 van deze week op de Phenomenal Top 10. Psycho met Jack May.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. Checkmate van Psycho. We hebben deze week een nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook een lied eruit is. Uit de lijst deze week, Money Mohia van Rodman Bane. Hij stond in totaal 7 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren. Vanavond om 12 uur. En als dat je ook niet lukt, morgen, dat is zaterdagmiddag, om 1 uur hebben wij ook de herhaling. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week.